0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, meldde Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1977, Jeff Lynne's Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Kijk, de kop is er weer af met een prachtplaat. Dit zijn toch nummers waarvan je zegt van ja, dat zijn de klassiekers onder de popmuziek. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, 1977, Jeff Lynne natuurlijk. Werd gecoverd door helemaal andere mensen nog, maar dit is dan toch wel het origineel van het album Out of the Blue. En dat zijn we een beetje eigenlijk wel vandaag, Out of the Blue. Ja, het is vandaag tweede Pinksterdag 2023, dames en heren. 29 mei 2023 op deze maandag, oftewel tweede Pinksterdag. Maar ja, als je dan woensdag terugluistert op RTV 794... Ja, dan zijn we alweer een paar dagen verder natuurlijk, want dan is het woensdag. En waar zitten we dan precies te zijn? Ja, dan is het 31ste, de laatste van de maand, 31 mei 2023. En luister je dit ook nog eens een keer, dan hebben we geen tijd, misschien op 2 juni. Dan zijn we bijna een week verder. Dus op de vrijdag. Welkom bij 100% Vinyl Martin Burgers. Ondergetekende is bij tot de klok van 11 uur. En dat betekent heel veel vinyl. Daar begonnen we natuurlijk ook mee, maar... Ik heb ook de platenbeurs gezien. Het is een mooie platendag vandaag ook, hè? In Apeldoorn. Ja, de langste platenbeurs van Nederland. De LPNL. De langste platenbeurs van Nederland. Ja, ja. Daar zijn we misschien ook wel een beetje te vinden, zeg maar. Op locatie. Maar nou, ja, tot 11 uur is het in ieder geval op Voorst Veluwezoom met 100% vinyl zoals je van ons gewend bent. Met de vaste onderwerpen. Het Sinatra-moment komt eraan. We hebben de beursagenda voor je. En natuurlijk heel veel muziek en heel veel LP's deze keer. Dat is een beetje een soort rare traditie eigenlijk, dat we met de feestdagen altijd toch weer iets bijzonders doen. En deze keer zijn het heel veel albumtracks, zoals dat heet. Hier is Paolo Conte. Ooit zei iemand tegen mij, ik vind die man niet zo leuk. Hij praat zoveel terwijl hij zingt. Ja, dat werd later rap. Is dit toch wel veel mooier natuurlijk. Dit is het nummer, niet van waar hij bekend mee werd, het nummer Max, maar wel van het prachtige album. Collisionen. Ja, het staat er echt bij. Hier is Paolo Conte bij 100% Vinyl. Hele goedemorgen. Blijf lekker luisteren tot de klok van 11 uur.

One of These Nights 1975, de zomer van 1975. Piekpositie nummer 7 en natuurlijk de Eagles, wereldwijd bekend. En die draaiden wij hier bij 100% Vinyl. Wat hebben we nog meer voor je eigenlijk? Nou ja, ik ga nog een track draaien van het album Lion Eye. Staat ook op hetzelfde album. Het nummer is natuurlijk van twee kanten bekend. Van twee grote hits op. En die gaan we alle twee draaien. Ja, daar zijn de Eagles dan toch wat te leuk voor. En nu we toch de albums in onze handen hebben, op deze tweede Pinksterdag 2023, is het toch waardig om dat ook te doen. Dus we gaan het album even omdraaien en dan hebben we eigenlijk de twee voor de prijs van één. Ja, dat was dan vroeger eigenlijk als je een soort twee A-kantjes had. Maar het album draaien wij te plekken eventjes om en dan zetten we de naald weer netjes op de plaat. En dan de volgende zal ook zeker niet te versmaden zijn. Wat hebben we nog meer voor je zo meteen? Nou, het is alweer 8:45 geweest voor het Veluwe Zoom. En op woensdag is het ook bij RTW 794. Straks komt Boston, heb ik nog hier klaar liggen. Randy Newman. Het zijn de betere albums, dames en heren, die we uitgezocht hebben en op een rijtje gezet hebben. En voor jou mogen draaien hier op deze toch wel mooie, op deze mooie Pinksterdag. Ja, daar kan ik toch wel wat maken zo. De Eagles heb ik omgedraaid, Lion Eyes ligt op de draaitafel en daar gaan we naar luisteren. Hier bij 100% Vinyl draaien we echt wel de grote klassiekers vandaag hoor, want het is toch een beetje een feestdag. Toch? Ja.

0: onze regio. Jouw muziek. Jouw muziek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ik vind dat dat toch wel heel erg lekker, hoor. Boston, alleen de hoes al is natuurlijk niet te versmaden. Boston, en ja, dat gaat gewoon door. Het is de album, er zit gelijk een ander nummer achter. Maar dat gaan we dan niet draaien. Want ja, dat is eigenlijk, zou het wel kunnen, The Journey. Dat is ook wel grappig om te horen. Het draait een beetje door elkaar nu. Bijzonder, want ze hadden een aantal grote hits. Amanda, Don't Look Back, hoorde je net. En More Than a Feeling. En Move Your Body niet. Het was allemaal van Boston uit 1976 en 1978. Ja, dat zijn dan wel de betere eigenlijk. De muziek klinkt wat onheilspellend nu achter mij. Maar het komt ook dat er natuurlijk de afgelopen week toch wel een groot artiest ons ontvallen is, zoals het heet. De naam Anna May Bullock is de laatste weken veel gesproken. Het gaat natuurlijk over het wegvallen van artiest Tina Turner. Geboren in Brownsville op 26 november 1939. En overleden in Zwitserland afgelopen woensdag 24 mei 2023. De dame die bekend werd van haar fantastische optredens, energieke optredens, krachtige stemgeluid en de big hair, oftewel meestal een pruik, hoge hakken, een korset of minirok. Een dame die een en al kracht uitstraalde. Helaas heeft zij het ook moeten verliezen van een hele nare ziekte en werd niet ouder dan dat ze geworden is de afgelopen week. En nogmaals, in Kuznach, dat ligt in Zwitserland. Ze was ook eigenlijk geen Amerikaans staatsburger meer. Ze was geneutraliseerd tot Zwitserse. Deze dame die komt veelvuldig voor in ons programma. Ik ga er een beetje van in de war raken bijna. Het is wel natuurlijk een gebeurtenis op zich, waarbij je zegt, ja, waar was ik toen ik dat hoorde? Ja, dat weet ik ook nog precies eigenlijk. 24 mei 2023 was in ieder geval het laatste wat we aan Tina Turner konden horen. Wij draaien van haar album. En dat is een van de mooiste nummers eigenlijk die ik toch ook wel heb mogen draaien. Hoewel ze allemaal goed zijn natuurlijk. Hè? Ja, de beste hebben we veel gehoord. Maar dit is het album Tina. Tina Turner, The Private Dancer. En natuurlijk, omdat het vandaag tweede Pinksterdag is. En de albumversie draaien wij ook. De lange versie van het album. 1984. Hier is Tina Turner als herinnering.

grootschrijver. Ja, natuurlijk. Randy Newman en Sail Away. Past een beetje mooi wel eigenlijk na het afscheid van Tina Turner. En we zeggen dag Tina, bedankt voor alles wat je gedaan hebt op de muziek. En op de plaat gezet hebt en in het archief gestopt hebt. Over archief gesproken, ja, Supertramp. En dat is natuurlijk ook wel een hele aardige crisis. What crisis? Hier is Lady.

Zo hoor je ze alleen maar hier. Roger Hodgson en Richard Davis, Words and Music. Het album heet Crisis, What Crisis. Een man die op een kleedje zit met een radio in een strandstoel. Tafeltje, drankje, parasolletje. En op de achterkant de grijze, verwoestende wereld eigenlijk. Die we met elkaar aan het creëren zijn en in stand houden. Natuurlijk Roger Hodgson, natuurlijk als een van de weinigen natuurlijk. Maar ook Bob Benberg, Dougie Thompson, John Anthony Halliwell en Richard Davis. Lady draaiden wij. En we zijn toe aan het volgende onderwerp. Anders zitten we zometeen alweer bij het volgende uur. We hebben de platenbeurs voor je. Ja, zeker. Eens even kijken, daar komen ze al. De platenbeurs van vandaag. Nou, vandaag kun je sowieso naar Apeldoorn. En dat is dan op deze tweede Pinksterdag, 29 mei 2023. Het is de langste platenbeurs van Nederland. Dat claimt althans de organisator Variaworld. Het staat niet alleen voor LP, maar ook voor langste platenbeurs. Hij is geopend om 10 uur, dus dat betekent dat hij zometeen open gaat. En dan om 5 uur dan gaan daar de kramen weer worden afgebroken. De markt wordt georganiseerd nogmaals door Variaworld en is het centrum van de stad. Langs de platenbeurs van Nederland te vinden in Apeldoorn Centrum. Nou, dat is niet zo ver weg. Aan de andere kant, Nijmegen is ook een platenbeurs. Daar heb je op 29 mei de platenbeurs op plein 44. En dat is van 10 uur morgens tot 7 uur 's avonds. Dus mocht je nou niet geslaagd zijn in Apeldoorn, kun je nog snel even naar Nijmegen rijden, want daar zijn ze tot 7 uur 's avonds open. Wil je niet naar de platenbeurs hier, dan zou je donderdag nog wel kunnen kiezen voor een andere optie. Dan is de platenbeurs namelijk in Groningen op de Vismarkt. Kom naar de platenbeurs in Groningen op de Vismarkt. Het belooft wederom een prachtige platenbeurs te worden. Je vindt er standhouders van Nederland, Duitsland en België. Ook, ook op donderdag 1 juni, dan is de platenbeurs in Tilburg op het Pieter Vredeplein. Leuke platenbeurs, mag ik wel zeggen. We kennen de organisator. De platenbeurs in Tilburg is een knusse platenbeurs en cd-beurs midden tussen de Tilburgse terrasjes. Deelnemers uit het hele land verzamelen zich op het Pieter Vredeplein en bieden hun mooiste LP's en andere geluidsdragers aan tussen 11 uur 's morgens en 9 uur 's avonds. Dus die gaan nog eventjes door. Dan 2 juni kun je terecht in Eindhoven. Dat is ook weer in het zuidelijke van ons. Daar kun je weg op de platenbeurs op het 18 septemberplein tussen 8 uur 's morgens. Die zijn vroeg wakker, maar die stoppen dan ook om 5 uur 's middags. Eindhoven, 18 septemberplein, platenbeurs. En daar staat een grote platenbeurs. En het is namelijk de eerste vrijdag van de maand. En dan mag je weer door meters vinyl en cd komen snuffelen al daar. Dan gaan we nog zaterdag 3 juni naar Den Haag. Platenbeurs op het Lange Voorhout. En dan hebben we in Sint-Oederode op de 3 juni ook tussen 10 en 5 de platenbeurs in de manege De Pijnhorst. Dan kun je nog naar Goes in het Zeeuwse tussen 11 uur morgens en 5 uur middags platen en cd-beurs. De Goes, een knusse platenbeurs en cd-beurs. De deelnemers uit het hele land bieden hun LP's, cd's en singeltjes te koop aan. En in allerlei stijlen en alle prijsklassen, van spotgoedkoop tot onbetaalbaar. Dan hebben we er nog eentje, de platenbeurs in Tongeren. Dat is een tweedaagse, 3 en 4 juni. Dan kun je naar Tongeren in de Clarissenstraat. Daar is de platenbeurs. Een tweedaags antiekmarkt hebben ze daar. Maar je kan dus ook daar snuffelen tussen cassettes, dvd's, vinyls en alle genres van klassiek, blues, rock, metal, Vlaams, pop, folk, reggae en wat al niet meer zijn. Nou, de volgende week gaan we natuurlijk weer verder met de agenda van de platenbeurs. En je luistert nog steeds naar 100% Vinyl. De albumversie speciaal voor deze tweede Pinksterdag. Bij 100% Vinyl op 794. En Forst Veluwezoom. En Hard. Ja, maar dan wel mooi. Dat is Crazy on You. En Nancy Wilson. Ja, die zingen nog steeds. Op wat reunieconcerten. Wat scheelt er? Hier is Crazy on You.

kan het nog een paar weken zeggen. Dan is het voor mij ook over inderdaad. When I'm 64 was eigenlijk wel een tekst uit die tijd waarvan je denkt van... nou ja, als je een jaar of 20 bent en je schrijft dit... dan lijkt 64 wel heel ver weg. En ook de dingen die je dan moet doen en in de verzorgingsstaat schiet, zeg maar. Of verzorgingsstand, moet ik meer zeggen eigenlijk. De Beatles natuurlijk, dat was duidelijk. En daarvoor Anne en Nancy Wilson met Crazy on You van het gelijknamige album Heart. Dan hebben wij nog te gaan. Het Sinatra-moment schuiven we even door naar het volgende uur. Want we zitten bommetje vol, zoals het heet. Wat hebben we nog voor je klaar liggen? Muziek van jaren 80, dat hebben we ook nog. Dat is een groep die heet Matt Bianco. De dame zelf heet natuurlijk geen Matt Bianco. Nee, zeker niet. Dat is de dame die heet Basia. Waar wagen we nu aan? Trece Zewaska. Ja, in ieder geval een dame met een Oostblok-achtige uitspraak qua naam. Basia, dat is de makkelijkste versie. Mark Reilly vocals en Danny White. Dat was maar eigenlijk waren met zijn drietjes, maar... Maar maakte veel muziek. Ik heb het met Bianco. Whose Side Are You On? More Than I Can Bear. Prachtig. En Get Out of Your Lazy Bed. Nou, die draaien we dan niet. Maar de laatste klanken van dit uur zijn dan wel voor hun in ieder geval. Blijf wel even luisteren. Want er komt natuurlijk nog een uur van 100% vinyl. En we blijven bij de top van 11 uur vandaag. Op deze tweede Pinksterdag 2023. Dus even naar de mededelingen en het nieuws. En het weerbericht. Dan zijn we straks bij je terug.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alles wat er leeft in het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Vanuit onze regio.
1: De muziek van Voorst Veluwezoom.
0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwezoom.
2: Ja, mocht je vergeten waar je naar luistert, is dat wel duidelijk. Voorst Veluwezoom en op woensdag ook RTV 794. Een hele goede morgen. Het is tweede Pinksterdag 2023. En dat betekent dat het 29 mei is bij de opname van dit programma. Voor de maandag althans. En de woensdag is het alweer de... Ja, dan is het eind van de maand, dames en heren. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Het gaat sneller dan ik eigenlijk wil. Maar woensdag is het 31 mei. En mocht je nou op vrijdag nog een herhaling pakken van 2 juni... Nou ja, dan weet je allemaal hoe laat het is natuurlijk. Ja. Een hele goede morgen nogmaals. En dit is dan toch wel weer zo'n aflevering. Met Pinksteren doen we het altijd toch een beetje bijzonder. Jawel, het is ook een feestdag. En belangrijk. Dus we hebben zelf ook een beetje de Heilige Geest vandaag. En dat doen we met albums. En een andere begonnen we dit tweede uur met Fleetwood Mac. Het album Rumours. Ja, de betere pop. Het is een beetje...

Nederland bent. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uit de omgeving waar wij natuurlijk deze programma's mogen uitzenden, die natuurlijk op de LP lopen. Op de LP, ja. Loop jij ook op de LP? Met een oortje in? Ja. Nee, niet op een LP. Je hebt de langste platenbeurs. Die is in Apeldoorn. Ja. Nou, je kan nog een beetje verder dromen, zeg maar. En nou we toch de albums op hebben staan van Fleetwood Mac, dan draaien we gelijk de volgende track ook natuurlijk. Dreams on Fleetwood Mac is het tweede nummer wat we draaien. En daarna gaan we natuurlijk verder met het programma. We hebben nog het Sinatra-moment voor je. Het vergeten vinyl. En ach, nog zoveel meer.

0: moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwezoom.

Volgens mij is het nog veel langer. Hij wordt gewoon weggedraaid. Dat is heel bijzonder. Dit is een verzamelalbum van de Moody Blues. En ik heb daar het origineel nog wel van ergens. Ja, dat is nou een beetje jammer. Dan roep ik de hele tijd albumversie. Het is een LP, maar ja, het is zo'n verzamelding. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Ook bijzonder een Spaanse persing van Donna Summer. Nou ja, niet van de dame zelf natuurlijk, maar van de grammofoonplaat. Een hele bekend staat erop natuurlijk, want ze ging toen destijds samenwerken met Quincy Jones. Nou, die kennen we ook allemaal natuurlijk. Het is een prima producer die heel veel hits gemaakt heeft. Voor onder andere Donna Summer, The Lady of Disco. Ook helaas niet meer onder ons, maar de muziek nog wel. Hier is, ze komen niet, ze komen wel. Ja, maak er maar wat van.

0: Dat is een bijzondere uitvoering eigenlijk. Ik kende deze helemaal niet. Ik zei net al de Spaanse uitvoering, dat lees ik netjes op van de hoes. Maar het was ook nog eens een keer gedeeltelijk in Spaans gezongen inderdaad. En daarom heet hij inderdaad, zoals het hierop staat, Estado de Independencia. Dat is toch ook geen uitspreker, zeg. Independencia. Dat knippen we er niet uit. Nee, Estado, dat mag duidelijk zijn. De staat van, oftewel State of Independence van Donna Summer. Maar het is niet origineel. Nee, er is een origineel van en die klinkt dan zo. En dat is wel heel raar eigenlijk hoor. Het origineel is van John en van Jealous. Het komt van het album The Friends of Mr. Cairo. En dan klinkt hij zo. En die is heel erg traag en die duurt 8 minuten. Ik vind het wel logisch dat die van Donna Summer eigenlijk in de hitparade kwam. Er stonden nog veel meer nummers op. Dat had ik zo struikelen over dat woord. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. Lekker voorbereid. Later, ja, dit is semi-live, dus ja, dan is het zoals het gaat. Hè. Een ander album, omdat we nou toch bezig zijn met de betere popmuziek, zeg maar. Of zullen we eerst nog het weerbericht even doen? Dat heb ik ook voor je klaarstaan. Dacht ik wel, ergens. Jawel, jawel, jawel. Ik heb het weerbericht voor de komende dagen heb ik voor je klaarstaan. En dat gaan we dit even afzetten. Wacht even, die John en Dylan, die blijven ook gelijk maar door tetteren. Heren, mag ik even ruimte hier zo? Ja, dank u wel hoor. Dan gaan we het weerbericht doen.
1: Weer.
0: En het weerbericht voor de komende dagen, nou dat mag eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. Dinsdag komt er tijdelijk wat meer bewolking, maar bij gematigde temperaturen. Vanaf woensdag breekt de zon weer uitbundig door en wordt het weer warmer. Temperaturen voor woensdag zijn 24 graden op mijn digitale blaadje hier. Wind in het noordoosten, windkracht 4 en dat blijft eigenlijk zo'n beetje heel de week. Donderdag gaat hij iets draaien naar het noorden, blijft windkracht 4. Temperaturen 's nachts een graad of 9 en overdag rond de 20 graden. Dan heb ik het over donderdag en vrijdag. Ben je aan het luisteren op Tweede Pinksterdag, dan zeggen we nou 18 graden overdag. Prima om leuke dingen te doen, wordt het ook niet al te slecht. Meer vind je op weerplaza.nl. Er komt een helikopter aan. En een van de mooiste die ik ooit op de plaat heb gehoord zetten. En dat is natuurlijk van het album The Wall van Pink Floyd. Dat klinkt zo ontzettend goed. Je hoort de wind in de wieken.

niet zo heel veel aan toe te voegen eigenlijk natuurlijk. Dit is de albumversie in Another Brick in the Wall Part 2. Er staan drie delen op, deel 1, 2 en 3, op verschillende kanten. Er zijn heel veel uitvoeringen van, onder andere deze ook, van de London Philharmonic Orchestra. Symphony van Pink Floyd, ja, dat staat er nog achter. The Brick in the Wall. En ja, dat zijn dan wel de mooiere natuurlijk. Het nummer kwam eigenlijk nog aardig in hitparade terecht. Want in die tijd, voor dit soort muziek, Pink Floyd was eigenlijk helemaal niet zo heel erg bekend. Nou ja, bekend. Het was reuze bekend. Het was de popgroep uit die tijd. Maar het waren meer de albumverkopenden eigenlijk die het daarin deden. Want Top 40 Mind, dat was die groep niet echt. En de kopers daarvan ook niet echt. In ieder geval, Another Brick in the Wall, dat kwam wel op nummer 4 terecht. En was gelijk een hoogste notering in 1979. En dat kwam in het najaar binnen. Dus 1980 stond dit eigenlijk pas in de hitparade. Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2 stond 13 weken in de hitparade. Andere nummers van Pink Floyd die in de hitparade stonden, die kwamen eigenlijk allemaal niet zo heel erg hoog. Net wat ik zei, het was meer een groep eigenlijk die zich veel meer konden vinden in de albumverkopen. En daar stonden ze dan wel wekenlang nummer 1. Je luistert naar 100% vinyl, Forest Veluwezoom, RTV 794. En hier is Alison Moyet.

on your knees, carry on, carry on. Your head is full of doubt.

vind dat dus zo ontzettend heerlijk, dit. J.J. Gale en Carry On. En ja, dat waren eigenlijk ook wel de hits uit de tijden dat je zegt, ja, dat was je een beetje alternatief, hoor. Ja, J.J. Gale was wel bijzonder eigenlijk. Ja, dat vonden anderen althans. Ik vond het gewoon heerlijke muziek. Ik zit even te zoeken eigenlijk of dat überhaupt in het brader gestaan heeft. Volgens mij niet. Call Me The Breeze is natuurlijk heel erg bekend. En Carry On zie ik er zo snel niet bij staan. Ik weet niet waarom eigenlijk. Dat is raar. Oh hier, Carry On, 1980. Ja, dat zocht ik even. 1980 en dat kwam van het album Shades, want die hebben we hier liggen. Een singeltje uitgebracht, maar helemaal niks geworden. Nee, dat is natuurlijk best wel jammer. Maar 1980, het album deed het natuurlijk ook in, met dit soort artiesten altijd weer beter natuurlijk dan de singeltjes. Want dit was niet echt gewoon top 40 muziek, terwijl dat eigenlijk... Ja, het wel had verdiend, zeg maar. Ja, dat vind ik wel. Je luistert naar Forst Veluwezoom, RTV 794. En als je nou denkt, hé, dat is leuk, zo'n lokaal radiostation of televisie. Nou ja, we kunnen eigenlijk overal mensen voor gebruiken, hoor. Zo, al kom je, maar wij spreken folders uit, heel op de markt, maar allemaal. Mensen hebben genoeg nodig, dus schrijf even naar onze redactie. redactie@forstveluwezoom.nl. Daar zit Herman en er zitten nog meer mensen tegenwoordig. Ja, die zit niet meer alleen. Het wordt allemaal steeds beter en gezelliger bij Forst Veluwezoom en RTV 794. 794. Doe ons best voor. En als je zegt, daar wil ik ook wel bij horen. Nou, je kan ook via de website reageren. Forstveluwezoom.nl. Daar zit op een van de bladzijden een reactieformulier. Komt ook bij de redactie terecht. Dus je kan zelf kiezen hoe je wilt reageren. Maar reageer vooral wel. Want het is namelijk ontzettend leuk om dit werk te mogen doen. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dat zeg ik er van tevoren bij. Maar het is wel heel erg leuk.

Zo is het bijna afgelopen inderdaad. Ik moest een beetje rennen. Ik was nog aan het graaien in de bak. Ik denk nou, die Gino Vannelli, dat inspireerde me eigenlijk een beetje voor de jazzachtige sfeer, zeg maar. En daar blijven we een beetje in. En deze zocht ik inderdaad. Die stond nog in de bak aan de achterzijde van de studio. Hier is Lady Love van Lou Rolls. En dat is zo erg heerlijk.

Sound of Philadelphia, natuurlijk. We hoorden deze meneer er ook bij. Lou Rawls met de classics en wij draaiden Lady Love. Gek genoeg stond dit nummer helemaal niet in de hitparade. Die andere wel. Hij had een grote hit. You'll Never Find Another Love Like Mine. Uit 1974, nummer 8 kwam het terecht. En samen met Diana Reeves had hij ook nog een hit. Nummer 12 kwam de 13 kwam het terecht. 9 weken genoteerd. En Fine Brown Frame. See You When I Get There staat hier ook op. En dat kwam 1977. Lou Rawls, legendarisch en de mooiste muziek natuurlijk. Die hoor je hier bij 100% vinyl. We hebben de batterijtjes weer in de drone gedaan. Die gaat eventjes omhoog. En eens even kijken of we die kunnen starten. Ja, daar gaat hij. Nou, die gaat langs de toch steeds beter georganiseerde vakken lopen. En het Sinatra-moment, dames en heren, is al aangebroken. Ja, dat is zelfs wat eerder als gepland zijn, maar in dit 2 uur. Wij kwamen dit tegen op een album die destijds 14,95 stond in de bakken. Van Capi Lux. Kent u dat nog? Speciale Capi Lux prijs. Frank Sinatra uit de speciale jubileum-uitgavenserie 100 jaar Record Sound. Nou, dat is natuurlijk prima. Het Sinatra-moment van vandaag. Bad Leroy Brown.

China Grove natuurlijk, de Doobie Brothers. We komen in tijdnood, dames en heren. We zouden misschien nu het jaar moeten plakken, maar ja, dat gaat ook niet. Want ja, die laatste platenbeurs vandaag, op de tweede Pinksterdag, dat is natuurlijk ook wel aantrekkelijk natuurlijk, ja. Het is 100% vinyl tegen tijd van het tweede uur. Met Sir Duke. Hier is Mr. Stevie Wonder.

Songs in the Key of Life, zo heette dat album. En natuurlijk Sir Duke. Ja, het zijn wel juweeltjes allemaal. Maar aan alles zit een eind en ook aan dit programma. We hebben een speciale albumversie gemaakt voor je. Hier op deze tweede Pinksterdag 2023 op Voorst Veluwezoom en woensdag. Dan hebben we natuurlijk op de laatste dag van de maand de herhaling op RTV 794. Maar ja, goed, dat zit alweer op. Dat zei ik het ook al. Je kan nog luisteren naar veel andere programma's natuurlijk hier bij Voorst Veluwezoom en bij RTV 794. Ondergetekende Martin Burgers die gaat de dag verder zoals die gaat. En ik bedank je voor het luisteren. En volgende week zijn we natuurlijk weer met een hele nieuwe aflevering van 100% Vinyl. We gaan eruit met mijn favoriete groepje. Dat zijn de Beatles en Twist and Shout, de Medley. Ja, dat is wel heel grappig. Zat erachter Medley. Daar geloof ik geen moe van. Medley Russell zat erachter. Ze schreven het inderdaad niet zelf, maar het was wel hun uitvoering. En als er nog tijd is, dan hebben we een klein stukje nog van Hard Day's Night. Maar hier zijn de Beatles als uitzwaaier, zeg maar, voor dit 100% Vinyl aflevering. Met de hartelijke groeten van de Beatles. Ik zou er een beetje van in de war raken, zeg maar. Tijd dat we maar een kopje koffie nemen, denk ik. Fijne dag verder.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Goedemorgen, Lu. Wie bent er weer blij dat je vandaag aan de zit te wachten op Erik Daams? Die zit te glim van het zweet van de afgelopen weken. Maar het weer is helemaal zomers achter de knoppen en de schuifjes. Dus wie kunt beginnen aan deze spuldeuzen van 30 mei 2026? Oh ja, het is vandaag een hele hartstikke drukke dag in Heerde, want er is Nederlands kampioenschap skielen. En over een kwartiertje gaat ze door van start met inrijden. Nou, en ondertussen is ook begun aan het ontbijt op het Vermeerspark of in de Heert, nou ik begreep. Maar gezien het weer zitten ze buiten op dit moment op hun broodjes te komen. Dus iedereen eet smakelijk. En wie gaat verder met ons programma? Wie bent daar weer aan de laatste dag van mei toe? Dus dag luisteraars, welkom bij RTV 794, bij deze spuldeuzen. Mijn naam is Corrie en ik mag vertellen welke plaat is wie waarom me draait. En wie hebt weer een mooie spulletje aan muziek bij elkaar zag. Erik Daams is er. En vandaag is Gert Roelig zo ook even hier zo. Die kunt even kijken hoe het programma maakt. Want hij is de reserve. Mocht er wat gebeuren, dan kan hij invallen. En dan geeft de nieuwe Betty Pruw me hoe het programma zo ongeveer in elkaar steekt. Want het wil nog eens wel eens wisselen per week. En dat merk je nu ook alweer. Wie begint vandaag met Matthijs Lubbers? Daarna kregen we Herbert Meijers, Mooi Werk, Herman Roelof en een duo cast, want eigenlijk kun je door nauwelijks een man. En voor de liefhebbers van een stukje cabaret hebben we Gerrit Borg opgescharreld van de cd Drentsplat. In de muziekkamer en theaterhuis gaat Vivia naar wat er allemaal in onze regio gaat gebeuren. Vandaag tot en met volgende week, laat maar zeggen. En misschien ook ietsje verder. Maar wie begint echt met de muziek van Matthijs? Uit Grollen, of Grollo, zoals het dan officieel heet. Ja, de alleskunner, zoals ze is. Is muziek van verschillend slag. En als een klein meisje begon ze al met muziek maken. Ze is bekende van evenementen in haar regio. Maar ze bleef ook kijken naar de wereld om haar heen. En het laatste nummer van de

Ja, het is niet alleen een goede stem, maar ook de techniek heeft het heel zuiver en mooi strak op hem. Dat, ja, vooral met zo'n versie dan springt het er ook echt uit. Als je alle machtig vulle platen en cd's maken hebt, dan kan het programmamakers soms, ja, kunnen ze er nooit omheen. Dat is zeker het geval met Duocast. Ze hebben tussen 1993 en 2004 15 cd's uitgebracht met al de schoolversies. Speciaal voor ja, de verzorgingshuizen eigenlijk. Want de opoe van René, nou, die begonnen bij die te dementeren. Maar met deze versies, dan zong ze zo uit de blote kop mee. En dan wisten ze al die versies nog te herinneren. En ja, en toen was de streektaal ook al in de kieker voor de elderlu met de dementie. Maar ook uit hun eigen muziekkeuken kwam de paar maanden wel een nieuwe versie tevoorschijn. Toen de Drentse dichter Roel Kleintjes in 1998 zijn jubileum vieren en het duo een mooie cd met een markt met gezongen gedichten. En dan klinkt de gedichten veel mooier, of is het toch anders?

Ja, tussen spieren en wieser. Nou, een gedicht van Jeroen Reinders. Drenten weet mekaar altijd wat te vinden. Of het nu op de testplekken in Veersen is, of in New Holland in Amerika. Ze gaat op het geluid van de Neder-Saxisch af en met de Drentse tongval. En tref mekaar, zo werkt het ook in de muziekwereld. En mij is het ook opgevallen dat ze de zaken in de wereld nooit uit het ogen verliest. Dat is zeker het geval met Egbert Meijers uit Grollo. Blues en jazz is hem elke dag in de woonstee in de oren gekomen. Maar hij vergat niet wat er in Bosnië gebeurt. Drum draaien we het nummer Engel boven Bosnië.

Ja, Engelen over boven bossen, de vergeten oorlog. De venten van mooi werken. En een helft de kombudassen en de andere helft de uit Schoonoord. Holt er alleen nog van snelle rok. Maar wisselt ook wel snel van samenstelling. Tussen 1992 en 2007 waren ze al 4 keer gewisseld van personeel. Begin 2007 was het dus voor de klap toen drummer John Roffel, ja, met zo'n naam is het niet anders dan kom je achter de ketels te zitten. Hij moest stoppen omdat hij kanker had en is in oktober van het jaar overleden. Gelukkig was zijn kameraad Dennis Hendricks de man die de plekken over en die zit nog steeds achter de ritmebussen. De muziek is er zeker niet achter minder op bewonnen, want luister maar eens naar Smallest Mans.

0: Hagera mı?
1: Pop ya blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop ja blues.
2: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
1: Pop ja blues. Is een programma van...
3: Jan Nederzee.
4: Ja, die is dan volgende week vrijdag weer aan de beurt. S'avonds. En dat is altijd gezellig luisteren, want die krijgt dan een hele portie verschillende muziekjes gepresenteerd. Ja, dan is het nu ook weer tijd voor de wekelijkse conferentie. En deze keer door Gerrit uit Bork. En ik hoorde van Erik dat over zijn dienstplicht weinig weer te vertellen. Dus dan gaan we eens kijken wat er nog meer heeft te vertellen. Blijkbaar heeft ook aan zo'n voetbalclub gezeten. En we gaan nu horen hoe wat zijn belevenis is over de voetbal. Want volgens mij van de schaarbeweging had het nog nooit gehoord.
5: Ik ben blij dat jij er allemaal bent. Maar ik vind het nog fijner dat ik zelf ben. Ja, want ik heb me ook trammel aan dat in dit. Ik heb ziek geweest, ik heb in het ziekenhuis liggen. Oh, wat een ellende. Daar kwam ik aan zo'n griezelige last van kale voeten. Hè. Ben ik in het ziekenhuis gewoon, toen hebben ze mij opereerd aan de thermostaat. En dan ben ik er weer helemaal bovenop. Hoe hoger ik naar de thermostaat zet, hoe hieter ik word. Ja. Maar dan is het nog niet helemaal in orde, want dan ben ik weer een geest die begon te klagen dat ik zo dik word. Ze zegt, Harry, die wordt veel te dik, je moet veel minder bier drinken en veel meer aan sport doen. Kijk, en daar ben ik nog mee bezig. Vroeger drank ik alle dagen 3 flesjes bier. Ik drink nu 1 kratje in de week. Ik hou me ook geweldig op met sport. Ik kijk elke zondag op naar het sportjournaal. En ik heb me aangemeld bij de Damclub. Ja, want ik vind sport eigenlijk zo gevaarlijk, hè. Ik vind sport zo gevaarlijk, want de kennis van mij, die heeft zijn vrouw leren kennen met voetbal. En nu probeert hij haar met zwemwerk wiet te raken. En vooral het voetbal, dat is helemaal een bezig spul. De ene die heeft een tackle en de andere die heeft een hengst. Waarom? Nee, dat was vroeger aans. Ik heb vroeger zelf ook voetbald. Ik had de mooiste plek van het elftal. Ik speelde boeten. Als het mooi weer was, hè. Met slecht weer speelde ik ben. Nee jongen, ik weet alles van sport af, hoor, want ik heb vroeger in dienst nog een sportopleiding gehad voor instructeur, hè? Sportinstructeur. Dat ik weet alles dus ook van anatomie en pathologie en psychologie en zo. Ik weet ook precies hoe mijn lichaam in elkaar zit. Maar ik laat het mooi zitten, want ik ben er niet aan te prutsen. Dan stel je voor dat ik niet meer in elkaar kan krijgen. Dat ik in ieder geval een stukje overal. Nee. Voetbal moet je niet overpraten naar klein die van ons, de biologie. Die vrouw Flinjaar op Sinterklaas af 24 gulden van een paar nieuwe voetbalschoenen. Dat mijn vrouw, Geesie en ik, dat hele kabinet op de kop zet. Alle laden uit deur zocht en we kunnen niet meer vinden dan 15 gulden. En die hebben toen maar in de school gelegd. En dus morgens uw vrouw goed krabben van en voeten naar de school toe. Hij pakt die 15 gulden en hij zegt, dankjewel Sinterklaas voor die 15 gulden. Hij zegt dat aan de 24 moeten wezen. Maar de 10 die zal mijn vader wel oppakken. Nee, dan heel vroeger toen wij van die kleintjes waren. He? Wij deden aan voetbal met een zwindeblazen. De oom die zullen nog wel weten. De slager die kwam bij ons en ons. Slachtte de oude mot of de oude beer. Gooide ons met de blazen door. Wij lieten hem direct in leeglopen. Bleus hem dan ook direct op. Vind ik het? Kwam een dag bij de kachel te hangen. En daar hangen wij er op een klomp achteraan. Ja, dat vind mijn moe al niet zo mooi. Die kunnen elke morgen de kachel aanmaken met kapotte klompen. Ja, want er stonden bij ons een hele kapotte klompen op het deel hoor. Ik weet nog best, ik sloot vroeger om één kleine opkamer. Eén kleine opkamer. En dan steek ik de voeten al in één boete raam. Mijn vader had twee oude koenen in de room. Ja, die hadden meer jongens koen. Ik word op morgen wakker, die oude room die steekt me aan de voeten te liggen. En dan weet ik niet of je het weet, maar dat is geweldig, gewoon niet geëgisch en ongezond, hè? Ja, want die Roen heeft er 3 dagen ziek van West. Mijn vader is er dan ook vlot met een Zuid-Laden-Markt gegaan. Hij was hem ook vlot kwijt. Maar hij heeft nog wat trammel aan met dat, want de andere markt was hij koop, maar hij bij hem. En heldig dat die kerel was, heldig. Hij zegt tegen mijn vader, wat ben je voor een man? Verkoop je me dit alle peer van mak en eerlijk en dat het goed gezond is? Hij zegt, ik kom er vanmorgen bij liggen, hartstikke dood in de stal. Hoe dat is, dat weet ik niet, jong, daar kan ik niks aan doen, want dat hebben we bij mij nog nooit gedaan. En dan weet ik nog best dat niet aan de verhaal dat even mij later is verteld. Dan moet je hem goed opletten. Want voordat mijn vader met mijn moeder trouwd was, toen was er nog vrijgezel. Ja. Kun je het nog volgen? En toen woonde helemaal alleen in Noordhoes hier midden in het veld. En als ze dan soms weer kwam van het werk, ach, dan was altijd de kachel uit. We hangen er vlak voor, stond er een flinke schutting aan. En dan zei hij, hier goed? En ik ook goed. Pak de tolle fietsje van het dorp in, kwam er bij Gert Pumpel in de kroeg terecht. En als ze dan soms een uur of 11, 10:30 weer op tolle fietsje en hoe slingerde, dan gingen we weer voor de kachel staan, hè. Gaf de wind flinke schub tegenaan en dan zei hij, hier kachel, dan ik ook kachel. Dan nam we lang een paar grote borrels en dan leurde hem zo de bergsteen rond. Maar hij kreeg natuurlijk wel in de gaten dat het niet altijd deur kon kunnen. En toen heb ik een keer een huwelijksadvertentie in de krant zet. Vrouwen zocht daar het dorp boven staan. Nou, ongelukkig maar wel. Want ik lieg nooit. Daar kregen we zulke stapel brieven op, hè. Wel zulke stapel, hè. Maar die waren allemaal van de kerels. Ja, dat stond ook overal hetzelfde in. Je mag minder wel hebben.

0: Van een fiets met een wals. Dat is op zich al heel bijzonder, hè, geloof ik. Want ik heb een aangetrouwde neef en die vertelde ik dat wij op fiets gingen met een wals. En die geef me wat glazen aan en die zei, dat kan je helemaal ja, niet, ja. Op fietsen met een wals, niet.
1: Die neef van haar, die werkt bij de Roo-Wingbouw.
0: Die maakt fietspaden.
1: Ja.
0: Ik zeg tegen hem, ik weet waarom niet. Ik zeg, waarom kan het dan niet, op fietsen met een wals? Nou, ik zeg, zit daar helemaal geen trappers op. Nee hoor, voor één om maar fijn fietspaden maken.
1: Ja.
0: Dan zingen wij er wel over. En wij hebben nummer voor ons fietslied, twee prototypes erin. Griet en Jan. Aans naar zullen maar de keuze mooi beriemen.
1: Griet kun je alles kwijt.
0: Ja. En Jan en Jules eraan.
1: Ja.

0: No?
1: Nou, één lachte nou een beste man. Dat was een meisje van VVV, Truck Witvoort. Truck Witvoort, sprong in het einde.
0: Oh, mannen, stop eens even. Dat, stopt u maar, dat kan zo niet.
1: Dat ben ik niet.
0: Dat de refrein zit vol met germanisme.
1: Wat?
0: Dat is niet correct Nederlands.
1: Ach, mensen, hoe kon je dat beest op Rochamon Nederlands in Drenthe, man?
0: Ik zeg, mevrouw, maak je nog maar niet zo drak.
1: Oh.
0: Komt maar goed. Nou, wat mijn keren, dit op buiten was niet goed. En gooi je longen eens los. Dat weer ook zo'n bloederig gedoe. En wat ook nog? Nou, dan doe je me vast even een beetje rappig in de hoed. De bos was niet goed.
1: Toen werd ik maar zo erg.
0: Ik zeg, mevrouw, nog maar toch, dan ben ik niet gekker van.
1: 35 jaar lid. 35 jaar lid. Dat leren we leren de school, weet je dan althans.
0: De bos.
1: En ik weet zeker dat de bos en dat allemaal leren door leren de school.
0: Een mooi oud-Hollands kinderlied.
1: Ja.
0: Dat giet zo.
1: Door

0: Maar wie gaat het refrein wel in repeteren? Het refrein gaan we in repeteren.
1: Ja, dan wordt dat moeilijk, want dit was net Mars.
0: Ja.
1: Het refrein is een wals.
0: Een wals. Het refrein, dat gaan we in repeteren. Ja.
1: Wat is het toch heerlijk, wat is het toch fijn?
0: Om samen al fietsend op buiten te zijn.
1: Ja, gooi met je beiden je longen eens los.
0: Over de heide en dwars door de bos.
1: Ja.

0: Daar was een eenzaam om Jansmarks, jongens. Oh, oh, oh, oh.
1: Ze moesten om Jansmarks iemand op tuin.
0: Het begon dan met steunkoos.
1: Ja. Nou, en dan moest om Jan Veer zo een zalf op 6 verschillende plekken hebben.
0: Brilcream.
1: Hé?
0: Brilcream wordt nog in de toren.
1: Oh, de toren. Ja, en dan moest er nog...
0: En een geurapparaat.
1: En een plati.
0: Maar ook nog plati. Samen. Drie tafel aan of meer.
1: Ja, dat moest heel twee, maar dat was ook al eens maar één afbreuk. Ik had hem er nu nog al heel wat in.
0: Ja.

0: vanuit nog meer.
1: Ja, een bult aan de baan.
0: Ja, nou.
1: Nou ben je maar niet altijd wie fietsen kan.
0: Hoe zit het goed met dit? We hebben nou eens een dag goed met mij. We gaan nog horen, een gezellige dag fietsen, ja? Gisteren heel lachen de televisie liggen, dus vandaag ben ik van volgen.
1: Ja, normaal. Met die, ja? Bult, met die bult knap, dan beleef je wat.
0: Kan me niks schelen, gewoon deurtrap.
1: Ja? Wat draait vast op ons?
0: Wat zeg je?
1: Wat draait vast op ons?
0: Gewoon deurtrap, ik knap je nog niet.
1: Nee, nee.
0: Nou.

0: Maar de Uli, ik heb zo'n dreuge kerst, de trap zo zwaar. Gevulde koeken en China, zeg ik bij mij, nou de trap. Ja? Zo ja, zorg dat je bijblijft. Kilometer af, 7-12 in de bos.
1: Hoor je nog zoiets?
0: Ja. Ja, moet door eens kijken.

0: houdt niet met hem een te hoog zadel en ruggenket.
1: We zwaait zo de bos in, we zwaait zo de bos in.
0: Hé, hey, wil je ook de bos nog in?
1: Ja, natuurlijk. We nemen niks van de wind in de bos.
0: Jezus,
1: ja? Met de roze in mijn dag goed.

0: via scambri. Oh, ma il flavorino con ben in dures. Fala mos madre.
1: Maar dan kan binnen de bieten.
0: Oh. Ja, kom maar op zo. Het brouwde zwiet brengt me naar mijn roet. En door alle zelf neemt ook niks meer op.
1: Oh. Ja, en dan kan we niet meer bij, hè?
0: Nee, dat kreeg.
1: Oh.

0: daar denk ik min in vaak 27.
1: Op een dag in de week, niks te beleven.
0: Nee, een bunt gevoel van je beiden. En wat mooi, wat mooi.
1: Wat mooi, ja.
0: In de min.
1: Dorsten ziet de proelen, worden ze midden in de bos. Met bulten en boelen en de fietsen in vos. En op de andere Gretien, die toch niet meer bus. De trein komt hier net zo vaak langs als de bus. Ja, dat denk ik toch. De trein en de bus, die komt helemaal niks langs hier midden in de bos. Helemaal niks. Maar wat zal hier nou langs komen?
0: Hey, gelukkig heb taxiservice.
1: Dat moet je wel verschrikkelijk veel geluk hebben.
0: Als er wat langs kan komen, kan taxi zelf er langs komen.
1: Ja, dat zal wel, ja. Ja. Maar ja, door een moeder weet ik het niet van.
0: Nee.
1: Dus toch, dat beeld zien, moet dat winter komen.
0: Zelf rennen.

0: pauze. Tot straks. Dank je wel.
1: Ja. En dan komen we weer al fietsend of lopend. Zeg maar de aanbiedende periode. Of tenminste ons onderwerp. Het muziekkamer en het theaterhuis. We kijken in de omgeving wat er allemaal weer gaande is in de regio. Even is een oproep aan mensen die een sponsortocht wilt gaan doen. Want de wensambulance die heeft elk jaar weer behoorlijk wat geld nodig om alle verzoekjes we kunnen inwilligen. Want ja, we hebben verpleegkundigen nodig op de ambulance, de wensambulance. En ja, die mensen die hebben ook een bepaalde bevoegdheid. En er moet brandstof in die auto. En dat is er ook niet goedkoper op gewoon. Dus mensen die denken van, hey, er is een kans om eens even een rondje te fietsen. En ook nog het goede doel te sponsoren. Nou, die kunt dan op zaterdag 27 juni de starten op het overjaarsterrein. En ja, door gaat ze dan vandaan. En een runtie ja, over de Noord-Veluwe met ja, de knobbel erin. En dat maakt het ook altijd even weer spannend. Ze hebben het zo in de richt dat er toch iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. Want met rolstoel, met de fietsen op de skielers. Iedereen die kan meedoen. En het betekent wel dat je nog even goed moet trainen. Want er bent er al een heleboel druk aan het trainen. De start is maandag om 9 uur op het startterrein. Maar die is al om 8 uur los. Tour de Delden is een toertocht. Ten bate van de wensambulance van de ja, van Nederland, van de regio Veluwe. De wensambulance Gelderland stiet er ook helemaal achter. En die hoopt door zo ook veel geld binnen te halen. Je kunt u melden, even kijken, waar zag ik het staan. Nadere informatie. Er is een telefoonnummer. 06-511-957-48 of info@toerdedellen.nl. En dan krijg je alle informatie die nodig hebt. Wat betreft concerten, vandaag, vanavond, is er tussen 8 en 10 uur een concert van de pianiste Ishiko Veldsel. En dat is in het Cultuurhuis in Epe. En de tickets kun je door via de website bestellen. Dat zal nog wel kunnen. En dan kun je vanavond een mooi, bijzonder pianoconcert meebeleven door zo in de Rabo-zaal die door is. Een ander verhaal. Ja, dat gaat ook over sponsoring. Maar de mensen of de instelling die bindt weer de cursus door de Rotary. Want de Epe voor Epe, de fietstocht, die gaat dan op zaterdag. Even kijken. Vanaf 13 uur. 13 juni dan organiseert de Innerwiel en de Rotary Epe de 14e fietstocht Epe voor Epe. Ze heeft spannend, er is een ontvangst voor mensen ieder jaar weer een fantastisch evenement. En de leuke manieren om gezellig met elkaar mee te fietsen. Je kunt een fietskaart kopen voor €15 met prachtige fietsenroute over de Veluwe. Je ontvangt koffie met thee en taart en zo. Of je koopt, als je niet fietsen kunt of wilt, een sponsorkaart. En dat bedrag, dat geeft ook nog het goede doel waar je ondersteunt. En je kunt speciaal de goede doelen, de atletiekvereniging Cialvo, die heeft geld nodig om de brand die heeft het clubhuis behoorlijk beschadigd. En er moet dus een bult geld weer tegenaan gesmeten worden om in ieder geval een waterdicht clubhuis te krijgen. Cultuurhuis, cultureel platform Epe, die is een van de goede doelen. Het Guus Marsen Foundation. Een goed gesprek begint met iemand echt zien. Mentale problemen, praat erover. Stap voor Stichting Guus Marsen. Je kunt op de fietsen stappen en dan giet het geld naar die stichting toe die de jeugd probeert mentaal te ondersteunen. Het Cultuurhuis Une is ook een van de goede doelen die dan gesponsord wordt. En de werkgroep Nieuw Hyde Park, Rooseveldhuis, die iedere jaar met een groepje mensen door een week een vakantie houdt in dat het Rooseveldhuis, zoals het vroeger heette. Maar tegenwoordig is het New Hyde Park. En het was overgenomen door een Amerikaanse instelling. Als Trump zich er maar niet mee bemoeit. Want dan vind ik verder alles goed. Een andere zaak die ik even wil aanhalen is het Veluws Museum Hagedoorns Plaatsen. Die heeft tussen 1 april en 14 november een speciaal evenement. Veel waar water je raakt. Of voel waar water je raakt. Water is overal, ook op de Veluwe. Soms hoor je het kabbelen in een beek. Soms zie je het glinsteren in de IJsseldal. Maar water is ook onzichtbaar aanwezig in de grote hoeveelheden onder de grond. En juist in de buurt van de Knobbel zit het water heel hoog. Is heel vreemd, maar het is mooi. Dat komt dan vanzelf naar buiten als je door een bedje aan het graven bent. En op de Kanburg, van 4 tot en met 7 juni, dan is er een speciaal kampvuurconcert door het s'avonds. En voor nadere informatie kun je weer bellen met de mensen van de Gelderslandschap en Kasteel. En daar kun je door soms genieten van allerlei verschillende artiesten die door naar voren te komen en in het park van het kasteel hun muziek laten horen. Wie gaat weer eens terug naar de muziek en naar de cd van Matthijs. De cd is zacht en het nummer heet ook Zacht.

Ja, en dat doen we alweer verder we de aardigen hebben eigenlijk weer aan het einde van het programma. En dag Lu, wie stopt ermee? Onze tijd is op, maar wie heb je met plezier gedaan? De spulden maakte ik door Erik Daams achter de knoppen. En mijn naam is Corro Rijen en ik was er met plezier de klets mee hoor. Wie hoopt jullie volgende week weer aan de radio te treffen? Voor nu bedankt en voor het luisteren. Tot volgende week als we dwaalt door Overijssel.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

Alsof het piratenkwartiertje al begonnen is. Siska en de Rijnaldos waren dat. Aan het begin van deze aflevering van Hollands Hituur. En als een rode klaproos. Een hele goede middag allemaal. Leuk dat je erbij bent. Een uur lang lekker in Nederlandstalig liedjes bij Radio 7 regen vieren. En voor 2 uur zo.

0: Met Tremolo's, die hadden hier een keer een leuke hit mee in de jaren 80 met My Little Lady. En toen dacht deze meneer Peter Smulders, dat kan ik ook, maar dan doe ik het in het Nederlands. Ook altijd leuk, hè? En op zaterdag hebben we ook wel eens wat toeters en blazers in het programma. Zo ook vandaag een hele fanfare. Wat zeg ik? Vaders fanfare. Johnny en Rijk nog een keer.
1: Toen vaders fanfare uit Heerlen vertrok, om

Ja, uit de jaren 70 een plaat van Duin. André van Duin was dat. En de onzichtbare André had je nog niet gehoord waarschijnlijk. Ja, de plaat is afgelopen, André. Je kunt gerustig naar huis gaan. Hier ben je in de consumptiebon. Pak een bak koffie.

Drenthe kwamen ze deze mensen van de Evening Stars en Als de Zon Weer Schijnt. En daar horen we zo'n leuke meezingen van Willeke Alberti in het verhaal over Carolientje. Elke zaterdagmiddag van die lekker gouden oude hits van Radio 7 en soms doen we het wat rustiger aan. Dan gaan we eventjes een beetje bijkomen en zo van alle beslommeringen. En de boel een beetje overdenken en zo. En dat doet deze dame ook. Loekie Knol en ze kan niet kiezen.

Ja, ik geef toe, het is een waardeloze polonaise op plaats. Maar het is wel een leuk middelliedje nog een keer van Loekie Knol. En het verhaal over algebra en over mijmeren hier gesproken en zo. En de boel even overdenken. Nou goed, dat deed deze meneer ook. Harry Slinger en de rest van drukwerk.

Zo, we zijn aangeland bij een blokje met covers, zo te zien in mijn lijstje. Dit was er eentje van John Spencer en dat heette dan Calo La Vita. En dit melodietje kennen we natuurlijk ook, hè, van de Everly Brothers. Dit keer in de uitvoering van Linda.

Wat een zielig liedje. Met een vrolijk melodietje. Dat is dan weer wel. Linda Snoei was dat. En dat heette dan Bye Bye Love. En we hebben alweer van dat soort zielige liedjes. Ja, deze meneer heeft ook een probleem nog steeds hoor. Na al die jaren weet ik nog steeds niet hoe. Benny Nijman.

dat waren de Neder Beats en Terug in de Tijd. En daarvoor hadden we, hij weet niet hoe, van Benny Nijman. Moest even op een lijstje spieken. Neemt u mij niet kwalijk. Eventjes niet de parade teksten bij de hand. Eindelijk een keer een echte Polonaise plaat. Ja, dat moet toch lukken op dit melodietje. Marianne Weber, alsof het pratenkwartiertje al begonnen is. Hè? En het heet In de Sterren Staat Geschreven.

0: Gelukkig komen ze voorbij in het Piratenkwartiertje. Anita en de Rhapsodies en rode rozen voor je moeder. En zo dramatisch als deze meneer het stelt, zo is het nog niet. We gaan even door.
1: Er is een...

0: zei ik alweer?
1: Er is een tiet van komen.
0: Ja.
1: En er is een tiet van gaan.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, goed, weten we dat ook weer. Vader Abraham was dat. En dit zijn de tornado's. Sorry.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

wat zijn dat alweer van oneerbare voorstellen? Stop, stop, stop. We zijn net begonnen. De honies waren dat. Een hele goede middag allemaal. En welkom bij een nieuwe aflevering vol met lekkere deuntjes. Want ik heb hier een lekkere verzameling hits voor je meegenomen. Mooi vandaag. Dit is er eentje van Andy Kim. En dat heet Baby, I Love You.

altijd. En goed, dat is, als je het kan zeggen, zing het dan zoals deze meneer dat deed jaren geleden. Andy Kim was dat en Baby, I Love You. We hebben natuurlijk ook nog de vaste onderdelen in het programma. Jazeker wel, ook vandaag weer de rust en de romantiek rond 1:30. En we hebben nog een mooie Nederlandstalige om 2:15. Dus reden te meer om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio. Radio 794 en voor Spelozoom. Met nu muziek van deze dame, Alicia Bridges. En I Love The Nightlife. Nou, voor mij massa.

Altijd gezellig met deze dame. Alicia Bridges was dat. En I love the nightlife. En deze meneer is ook meegekomen in het vliegtuig uit Engeland. Elton John. En hij heeft nog een keer een hele leuke opname gemaakt. Het gaat over Daniel. En die gaan we nog een keertje beluisteren vandaag op deze mooie zaterdag. Speciaal voor jou. Daniel.

Lekker om nog een keer te horen. Elton John was dat. En dat verhaal over Daniel. Wie doet het heen gaan vandaag, hoor. Dus maak je geen zorgen. Lekkere rustige plaatjes op je radio. Dit is er eentje van Fleetwood Mac.

ze vroeger toch leuke muziek, hè? En op zaterdagmiddag dan hoor je dat nog een keer op je radio. Dit was er eentje van Fleetwood Mac. En dat heette dan Go Your Own Way. Het is bijna alweer zomer. Nog een paar weekjes voordat de kopjes weer ingepakt kunnen worden. Dus we gaan er vast wat zonnige plaatjes draaien. Lijkt me ook wel een goed plan. KC en de Sunshine Band is dit. En,

zo heette dat. Tweet the Hughes Ride van Jimmy Cliff. En daarvoor hebben we die hele mooie zonnige plaats van Casey in the Sunshine Band. Hè? En Get Down Tonight. En die hoorde je nog een keer terug vandaag op je eigen radio. Ja, zo is dat. Lekkere muziek op zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Ja, zeker wel. Zometeen rust en romantiek. En we hebben nog de mensen van Hot Chocolate voor je uitgenodigd vandaag. Ook altijd gezellig, hè? Hier zijn ze nog een keertje met die gouden oude hits van hun Cherry Cherry Baby.

Ja, dat klinkt leuk. Alleen wat trommels en het stemgeluid van Errol Brown. Hot Chocolate was dat in Hituur en Cherry Baby. En het is de hoogste tijd geworden voor de rust en de romantiek. De hoogste tijd voor het berenvel, voor de warme chocolademelk en de open haard. Geniet ervan. Lekker. Lang uit achterover. Het is je vrije zaterdag. Muziek van Cool and the Gang en Cherries. En daarna nog een mooie plaats van Lionel Richie. En het aloude, bekende en mooie Hello. Let's take

Mocht er iets bestaan als suikertaks op muziek, dan zou deze de hoofdprijs moeten betalen volgens mij. Meer zoet was dat Hello van Lionel Richie. En daarvoor hadden we nog Cherries van Cool and Digging. Ja, en de muziekstaanbetreder denkt ook van het is weer gebeurd hoor met die blauwe kul. Ja, het is zaterdag, kom op, moet wat gebeuren.

Ook leuk om nog een keer te horen, hè? Deze dames van Babe. En dat heet dan De Kiss. En over leuke, vrolijke muziek gesproken. Deze mensen hebben ook niet gast vandaag in het programma.

geloof niet dat er ooit antwoord op gekomen is op deze vraag. Van why don't you give me a call? Appa was dat, Agneta, Benny, Björn en Annie Frit nog een keertje. En ring, ring. Ik kijk op de klok en ik zie dat het alweer de hoogste tijd is voor een Nederlandstalige meezinger. Ja. Ja. En als je het introotje hoort, dan hoef ik eigenlijk niks meer te zeggen, denk ik. Hè? Hoewel is het een plaat van weer een paar jaar geleden. Het zal nog steeds bekend zijn, denk ik. En anders zing je het zo weer mee met deze van hier. Gust Meeuwis.

heet eigenlijk Peter Spoor, maar iedereen noemde het Kedeng Kedeng. Hoe zou dat nou komen? Ik heb geen idee. De Nederlandstalige meezingen voor vandaag was dat ze van Guus Meeuwis en Vagant als de tweede grote hit die ze uitbrachten. Ja, het begon natuurlijk allemaal met Het is een nacht en daarna kwam deze. Van Brabant gaan we naar Volendam. Oh, wel dit leuk. Even een uitstapje maken naar het Palingdorp met een van die leuke vrolijke hits van de formatie PZN. Nog een keertje vandaag op je radio met Rocking the Trolls.

for every boy. Wat vinden de meisjes daar zelf van? Heb je je dat eens afgevraagd, Jan of Dien? Ik heb geen idee. En daarvoor hebben we BZN en Rocking the Trolls nog een keertje. Ja, het is weekend. We gaan dat vast wel een klein beetje opvoeren, het tempo. Want het is de hoogste tijd voor zometeen sport aan de andere kant van de lijn. Aan de andere kant van 2 uur. Lekkere plaats van Lips Incorporated.

de laatste vocalen voor vandaag. Deze aflevering van Hit U was er eentje van Lipsy Incorporated en de knippende lampjes van de Funky Town. We gaan het stuur overgeven aan de mensen van Zaterdag Sport. Zometeen aan de andere kant van tweeën. Een heel fijn weekend allemaal en graag tot volgende week zaterdag op het Hit U of misschien wel vanavond bij Mini Special. Graag tot dan.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berends.
1: En een hele goedemiddag, dames en heren. Welkom bij RTV 794 Zaterdagsport. De spannende slotrondes van de competities 2025. Dat staat ons vanmiddag te wachten. Competities zitten er allemaal op. En ja, de nacompetities zijn bekend. En we hebben een paar leuke wedstrijden vanmiddag, hoor. We zijn uiteraard bij Viosfazen. Dat speelt thuis tegen SV Os 1920. Die wedstrijd die begint om 3:00 met Matthijs Nicolai. Zo rond 3:15 hebben we een korte voorbeschouwing. En dat is uniek, dames en heren, want vanmiddag hebben we de eerste samenwerking met RTV Apeldoorn. En ja, dat vinden we bijzonder leuk, want ze hebben ook prachtige wedstrijd vanmiddag voor ons in petto. CSV Apeldoorn tegen Vios Warmenhuizen. Dat is een heel eind weg. Ik heb het even opgezocht, Warmenhuizen. Dat ligt in de kop van Noord-Holland. Denise gaat mij ongetwijfeld straks uitleggen waarom dat noodzakelijk is. Dat clubs zo ver weg zitten om tegen te spelen. Want het zijn natuurlijk hele reisjes. Dat horen we straks van Denise Veneman. Zo rond 2:30 hebben we contact met haar. Aad Eilander is voor ons vanmiddag gastreporter bij WZC Excelsior Z. Ik denk dat dat Zetten is. Maar
0: dit
1: dat
0: is RTV 794 Zaterdagsport.
1: Je was er niet helemaal uitgesproken. Techniek is vanmiddag in handen van Bert-Jan Bredenhof. Mijn naam is Jan Berends. En we gaan er weer een leuke middag van maken. Aad Eilander, goedemiddag. We zijn al heel snel bij jou. Want wij hoorden eigenlijk 2:15 dat jij vanmiddag gewoon eens eventjes een leuke wedstrijd op wilde zoeken. En jij bent richting Pannerden gereisd.
2: Ja, dat is aan de boorden van de Rijn.
1: Ja.
2: Waar, vlakbij Lobit, waar de Rijn ons land binnenstroomt. Je zegt Beek, anders zegt Lobit, maar voor mij is het één pot nat, want de ene ligt aan de ene kant en de andere aan de andere kant.
1: Zo maar goed, is het, gelukkig maar.
2: WZC Jeugd onder 19 staat in de finale van de beker.
1: Kijk.
2: En zij spelen tegen Excelsior Zetten, een eerste klasse. Terwijl WZC onder 17 een derde klasse is. Ze hebben dit huzarenstukje bij elkaar gevoetbald door alsmaar wedstrijden te winnen. En uiteindelijk de halve finale met strafschoppen gewonnen thuis. En nu staan ze hier in Zetten, in Pannerden, tegen Zetten te spelen, Excelsior Zetten. En ja, onze supportersvereniging verdient een dikke pluim, want die hebben gewoon twee bussen geshutterd. En die staan hier gewoon 100 WZC'ers langs de lijn.
1: Kijk.
2: Zo kan het ook. En ik zie ze van Zetten eigenlijk niet. Maar goed, WZC is fanatiek gestart. De eerste 5 minuten zijn voor ons. En Imre Steenwoord heeft al een bal op de kruising geknald. En nou zijn ze weer in de aanval. Nou zetten ze vroeg druk en Excelsior die kan niet anders dan de bal uitschieten. Ik heb ook een opstelling en we zullen denken van hey, wie zijn het allemaal? Ik ga ze gewoon noemen. Sven Kroes staat in de goal. De achterweer bestaat uit Chris Grolleman, dat is de zoon van de elftalleider van WZC 1. Giovanni Zonnega, Ruben Veldhuizen en Brian Jansen. En Jansen is weer de zoon van de trainer van dit elftal. Dan staan in de middenlinie Jorn Hamer, Daan van Dijk en Kas van Dijk. Dat zijn twee zonen van Erik van Dijk. 400 wedstrijden in WZC 1 gespeeld. Dus er staat vandaag wel wat op het veld. En in de spits staat Pieter Boy Sonnega en Imre Steenwoord en Jan Steenbergen. Dan hebben we nog een aantal wissels mee. Maar goed, WZC is de wedstrijd goed begonnen. Een bal op de kruising van Steenwoord. En net een balletje van Kroes aan de andere kant, die hij tegen zijn tegenstander opschoot, maar die niet nog voor de lijn kon oppikken. Dat leek gevaarlijk en dat er wat was. En zojuist Steenwoord nog een bal strak naast. Hier zijn we 10 minuten onderweg en een tussenstand van 0-0. Schitterende omstandigheden, een goed georganiseerd toernooi. Horecapunten genoeg. Complimenten voor de organisatie hier in Pannerden. Maar de stand is nog 0-0 en ik kom graag straks bij u terug.
1: Oké, Aart, dankjewel. Ik heb nog wel even een paar vragen, Aart. Want dit is de, dit is de toekomst van WZC dus, wat hier vandaag staat. Een jeugdwedstrijd is toch bijzonder dat we die gewoon zo live meenemen op de zaterdagmiddag.
2: Maar ja, ik pak mijn kans altijd wel, hè.
1: Gelijk heb je, gelijk heb je. En we hebben de ruimte voor Aart. Dus wat dat betreft nemen we hem gewoon mee. Maar dit is
2: toch leuk.
1: Jij zegt, dit is de jeugd onder 17.
2: 19
1: van WZC.
2: Ja, ja.
1: En wat spelen die?
2: Die spelen derde klas.
1: Derde klasse. Kijk.
2: Ja.
1: En hun tegenstander
2: zegt... Er doen er nou een paar mee van onder 17 die hoofdklassen spelen.
1: Kijk.
2: Dus
1: ja.
2: Er zit wel wat aan te komen. Maar goed, daar moeten we zuinig op zijn. En wie weet wat de selectie voor WZC1 het komende seizoen, hoe dat eruit gaat zien. Misschien doen er wel een aantal van deze het stapje naar het vlaggenschip.
1: Dat bedoel ik. Goed, dat is de volgende vraag.
2: Ik loop nog niet op de muziek vooruit.
1: Nee, dat begrijp ik.
2: Maar... Ik hou het maar te goed. Er komt weer een lange bal. Die keeper die komt uit. En ja, die moet hem wegrossen. Want de Steenbergen werd gevaarlijk voor de keeper. En dan pak ik zo tussendoor even mee. Maar nou is de bal weer op het middenveld. Excelsior Z, die komt nou over de linkerkant. Daar staat een snelle man. En die probeert de 16 in te komen. En die staat nu buitenspel. Er wordt afgefloten. Gevaar daar ook weer geweest. Had je nog meer vragen trouwens?
1: Ja, nee, ik wou graag van jou horen. Zitten hier potentiële eerste elftal spelers bij die we wellicht komend seizoen al bij de hoofdmacht zien?
2: Ik denk wel wat. Maar ik weet niet in hoeverre daar ruimte voor is. Ook omdat ons eerst zelf al jonge groep heeft. Dat daar al een aantal jonkies staan op het middenveld. En je weet het maar nooit, hè?
1: Nee, als ze er klaar voor zijn. Als ze er klaar voor zijn, zijn ze er klaar voor, toch?
2: Zeedorf was 15.
1: Dat bedoel ik.
2: Champions League finale. Dus van mij maakt het niet uit. Maar goed, sommigen zijn er wat zuiniger op.
1: Ja, begrijp ik. Oké. Alles kan. We gaan het vanmiddag allemaal van jou horen. Wij komen zeer zeker het nog weer eventjes bij jou terug, Aart. Dus,
2: dankjewel.
1: Dankjewel voor nu en veel plezier natuurlijk bij je.
2: Thuis natuurlijk ook een prettige uitzending.
1: Zo is dat. Dankjewel. De finale van de bekerwedstrijd tussen de jeugd van WZC en Excelsior Zetten. En Aart Eilander is er voor ons bij. Nou, dat kunt u dus ook vanmiddag verwachten in zo'n sportuitzending. En dan natuurlijk die twee andere wedstrijden. En er zijn er nog veel meer, kan ik u vertellen hoor. Ik heb dat alleen allemaal nog niet eventjes heel goed op de rit. Maar we gaan in ieder geval groen-wit ook voor u.

0: nog wel eens wat over kunnen zeggen. Dan proberen we Eerbeekse Boys te volgen, want die spelen ook vanmiddag na competitie. En ik heb begrepen dat Brummen aanstaande zondag, dus morgen, een finale speelt voor de na-competitie. Dus daar kunnen we op dit moment nog niet bij zijn, maar wellicht dat dat morgen bij Gerpen gaat gebeuren. Al weet ik niet helemaal zeker of we morgenmiddag daar ook een wedstrijd hebben, want ik heb begrepen, afgelopen woensdag heeft KCVO gespeeld tegen DIVV, meen ik, uit mijn hoofd zo even. En ja, daar hebben ze helaas met 0-3 verloren. Dus het spelletje is uit voor KCVO. Die blijven in de derde klasse. Alleen de verwachting is dat ze natuurlijk na de zomermaanden overkomen naar de zaterafdeling. En wellicht ook ingedeeld worden bij die mooie derde klasse. En even tijd voor een muziekje, lijkt me, Bert-Jan, hè? We hebben er zin in.
1: Hier mis je helemaal niks van de sport uit jouw regio. RTV 794. Zaterdag Sport.

0: Het lijkt wel of ze wat korter worden tegenwoordig ook, Bert-Jan, heb ik de indruk. Maar ik ben ook druk aan het zoeken hier naar de schema's voor de na-competitie. Dus dan kom ik al heel gauw even wat tijd tekort. Hè. Maar zoals gezegd, vandaag voor het eerst een stukje samenwerking met de lokale omroep van Apeldoorn, RTV Apeldoorn. Want daar gaan we in de toekomst in ieder geval ook mee samenwerken. Net zoals we dat gaan doen met Zutphen en Brummen. En Voorst. De laatste twee, dat doen we al een poosje. Maar dat zal ongetwijfeld in de toekomst ook wat vaker gaan gebeuren. Dat wil zeggen, ze zullen eigenlijk in elkaar verweven gaan worden. Maar hoe dat precies zit, houdt u wat dat betreft de programma's van de RTV 794 in de gaten. Daar wordt de komende periode veel meer van bekend. Ik ben er nog niet helemaal klaar mee, Bert-Jan, wat ik hier in ieder geval zie aan schema's. Dus,
1: ze maken er altijd wel een beetje een potje van, hè?
0: Dat is inderdaad.
1: Of ze maken het te ingewikkeld voor ons, wil ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, jij bedoelt dan ook dat ze zulke afstanden moeten reizen. Want het is natuurlijk,
1: ook,
0: als je kijkt naar CSV Apeldoorn, spelen overigens wel vierde divisie. Hè? Dus dat is een landelijke competitie. Maar een na-competitiewedstrijd

0: Ik begrijp niet helemaal de zin van als je tegen een club uit Warmenhuizen gaat spelen. Wat het effect daarmee is. Of dat je gewoon, bij wijze van spreken, met een wedstrijd hier uit de directe omgeving. Ten eerste brengt dat in mijn ogen veel meer supporters bij elkaar. Ja, en de wedstrijd zal volgens mij niet veel anders zijn. Maar wellicht kan Denise ons daar straks veel meer over vertellen.
1: Dat hoop ik ook.
0: We zijn eigenlijk in afwachting van onze collega-verslaggever op het veld elke zaterdag.
1: Ja, Rijk.
0: In dit geval Rijk van Ark. Want we hebben hem uitgenodigd om in ieder geval dit eerste uur bij ons aan te schuiven. Want we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat vorige week allemaal verlopen is, dat kampioenschap bij SV Epen. En wat voor effecten dat nu binnen de club heeft. Maar we zien hem nog niet. Hij zal ongetwijfeld onderweg zijn. Dus Rijk, haast je niet. Maar we spreken je uiteraard graag. Tot straks.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Bremen zijn er. Voor Bremen, Buslo, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
2: Luister mee naar RTV 794, zaterdag sport. In de gemeente Heerde op 106.5 FM.
3: En in de gemeente Epo op 107.8 FM.
2: En wereldwijd via rtv794.nl.

0: Samuel Welten, echt de liefde is te koop, hoor u. Rijk is bijna gearriveerd, heb ik inmiddels begrepen. Dus we gaan zo alles horen over wat daar zich de afgelopen week in Epe afgespeeld heeft. Maar nu hebben we eerst Matthijs Nicolai aan de telefoon. En Matthijs die zit thuiswedstrijd, die is lekker in fase dichtbij. En gaan zo direct al beginnen. Ik had in eerste instantie begrepen dat het 3 uur zou zijn. Maar het wordt 2:30, Matthijs. Goedemiddag.
1: Oei, oei, Jan. Huis heb ik niet goed gedaan?
0: Dat denk ik, ja. Of ik heb niet de juiste informatie. Ik weet het niet.
1: Ook voor jou is het einde van het seizoen.
0: Maar, zo is dat, Matthijs. Ja. Maar goed, 2:30. Wat maakt ons ook niks uit, jongen.
1: Nee, voor ons is het hier geen straf. Baila de Gasolina knalt hier door de speakers.
0: Ja, en mooi weer.
1: Gemaaid, de lijnen gekalkt. Het gras is ook nog eens gesproeid.
0: Kijk.
1: Dus we zijn hier in afwachting van de eerste ronde van de seizoensfinale. We spelen vandaag hier tegen de SV OSS 20 uit Os. Dan denkt de luisteraar misschien, waarom zegt hij dan niet Os 20? Nou, het is echt OSS. Het is oefening Staalt Spieren 20. Zo. Daar spelen we vandaag tegen.
0: Daar is over nagedacht, hè?
1: Ja, daar is over nagedacht. Men zal daar in Os in 1920 hebben gedacht, goh, hoe kunnen we hier een afkorting van maken? Ja. Nou, oefening Staalt Spieren. Hoe dan ook, dat is een ploeg, een goede ploeg. Een ploeg die erg jong is. Ik heb het wedstrijdformulier hier voor mijn neus en alleen de aanvoerder komt uit de vorige eeuw. Die is geboren in 1999, dat is Mitchell van Gaal. Alle andere spelers zijn in deze eeuw geboren. Ik zie zelfs 2006 in de basis staan. Dus echt een jonge ploeg. Ik heb net in de bestuurskamer laten vertellen dat er vorig jaar maar liefst 10 spelers zijn overgekomen van het onder de 23 elftal. Dus de ploeg had wat aanpassingsproblemen. Veel jongens speelden eigenlijk in het eerste seizoen in het seniorenvoetbal. Dus de eerste periode dat liep nog niet van een leien dakje. Maar na de herfst is het gaan lopen bij de ploeg uit Os. Zijn de punten bijeen geraapt en dat heeft uiteindelijk geleid tot een kwalificatie voor de seizoensfinale. Dat deden ze overigens vorig jaar ook, wel met een heel ander elftal. Vorig jaar speelden ze tegen Zwart-Wit. En ik weet niet meer precies hoe die wedstrijd is afgelopen. In ieder geval zijn ze in die seizoensfinale natuurlijk niet gepromoveerd. Want ze hebben ook dit jaar derde klasse gespeeld. De competitie 3L. En ze zijn vandaag gekoppeld aan Fios Vaassen. Dat vorige week door te winnen bij VV Heerde deze thuiswedstrijd wist af te dwingen. Het ticket voor de nacompetitie was al geboekt. Maar vorige week is daar een thuiswedstrijd aan toegevoegd. Dus we kijken hier in fase wel uit naar dit duel. Alles mag, niets moet. Je kunt eigenlijk vrij van druk hier wel spelen. Dat geldt overigens ook voor Os. Ik heb ook even gevraagd, hoe kijken jullie hiernaar? Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Heel fijn dat we erin zitten. Een mooie uitdaging. Maar we bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Fios gaat dat vandaag doen in, misschien moet ik daar eens mee beginnen, de volgende opstelling. Onder de lat staat Daniel Crossen. De defensie wordt gevormd door rechtsback Joao Papilaya. Jesse Perdom en Damien Schipper vormen het centrale duo. En op linksback staat Lennon Noah van der Linden. Op het middenveld staat Rijn van Wijngeren. En met voor hem Jesper Boegoye en Levi Touarceda. De voorwaartsen zijn Christian Baks, Noah Touarceda en Fedde Timmer. Dat zijn de mannen die het voor Thomas Prins vandaag moeten doen. En vaste luisteraar die zal herkennen dat Fios nagenoeg compleet is. Dus dat is prettig nieuws voor de mensen die Fios een warm hart toedragen. Dus dat is eigenlijk een beetje waar we hier naar zitten te kijken. De mannen zijn inmiddels binnen, dus de beide hoofdcoaches, dat zijn Thomas Prins en Casper van Vught, die geven nog even de laatste tactische aanwijzingen en aanmoedigingen aan hun ploegen. En die zullen zometeen onder leiding van een neutraal trio, onder leiding van Niels Couché, het veld opkomen. Dat gaat al hier over een minuut of 4 beginnen.
0: Kijk aan, Matthijs. En hoe is het met de publieke belangstelling?
1: Nou, de publieke belangstelling is best aardig. De mensen druppelen hier langzamerhand binnen. Fios heeft er goed aan gedaan door een tap buiten te zetten. De barbecue staat hier aan. Dus het is in ieder geval een lonker perspectief. Mochten er nog mensen luisteren in de omgeving van Vaassen en denken, nou, ik heb toch niet zo heel veel te doen, wees welkom. De entree is gratis. Wel even een loodje kopen voor de verloting. Er is nog ruimte, maar aan publieke belangstelling ontbreekt het hier vandaag in ieder geval niet.
0: Uit welke klasse komt dat SVOSS?
1: Ja, de sportvereniging.
0: Ja, ik moet er even mee, hoor.
1: Oefening, ja. Staalspieren. Ja, ja. Die komt uit de derde klasse Elm precies te zijn. Het werkt eigenlijk als volgt. Vandaag spelen in het nacompetitieschema waar wij in zitten, 6 ploegen tegen elkaar. 3 ploegen uit de derde klasse N en 3 ploegen uit de derde klasse L. Nou, dat leidt na vandaag tot 3 winnaars. En die 3 winnaars die krijgen na vandaag gezelschap van Zeewolde. Dat is de laagst geclasseerde ploeg uit 2G. En vanaf dan is het nog een toernooi met 4 ploegen. Ja. Overigens is het zo, misschien is dat ook wel aardig om even mee te geven. Mocht FIOS vandaag deze wedstrijd winnen, dan is het afhankelijk van het resultaat van OWIOS tegen SV Wis. Wint OWIOS deze wedstrijd, dan gaat FIOS op bezoek bij OWIOS volgende week. Dan krijgen we dus nog een hele mooie wedstrijd tussen 2 ploegen uit 3N. Wint SV Wis, dat is een ploeg uit Terborg die wedstrijd, dan gaat Wis naar Fasen. En hebben we volgende week weer een thuiswedstrijd hier op het Sportpark De Kouwenaar. Een eventuele finale wordt op neutraal terrein gespeeld.
0: Duidelijk, duidelijk. Nou, het belooft wat. Alles zit mee vanmiddag. Ik hoop dat het zeker voor FIOS geldt, Matthijs. Dankjewel voor nu en wij spreken jou na 2:30 weer. En dan kijken wij nu even volgens mij eerst in Pannenderden. Daar zit Aad voor ons bij de jeugdwedstrijd van WZC tegen Excelsior Zetten. Aad 0-1 inmiddels.
2: Nee, 1-0, want wij spelen thuis. Dus ja, het is 1-0 geworden. Een cornerbal van Imre Steenvoort. Tweede paal. En wie komt daar? Daan van Dijk kopte hem strak in. Zodat WZC met 1-0 leidt. Daan van Dijk krijgt weer een vrije trap mee. Het tweede kwartier was voor Excelsior kans in de 15e minuut. Voorlangs gekopt, schot net over. Maar zo in één keer herpakt WZC zich weer. En vindt Bosman, Brian Wezenberg en Veldhuis, die kopten over. En uiteindelijk een corner van Steenvoet en een schitterende kopbal van Daan van Dijk. Ja, ontplofte hier het sportpark. Heel veel WZC'ers. En Excelsior die moeten nog maar eerst maar eens eentje scoren om gelijk te komen. Komt weer een hoge bal bij de tweede paal. Wordt er weer ingebracht. Maar die keeper heeft nu de bal wel klemvast. Even daarvoor ging hij er nog onderdoor, waardoor Veldhuizen overkopte. Maar goed, het blijft hier dus 1-0 voor WZC. En de verre uittrap, die komt bij de spits van Excelsior Zetten. Maar daar is andere hamer, de baas over zijn tegenstander. Dus hier staat WZC voorsprong. Half uurtje gespeeld, kleine drinkpauze gehad, 1-0 voor WZC.
0: Dankjewel, Aart. En bij ons is aangeschoven onze man die we ook wekelijks treffen op de velden. En dan met name of de Wachtelenberg of ergens in Den Lande. Dat is Rijk van Hark. Rijk, goedemiddag.
3: Ja.
0: Kom iets dichter bij de microfoon, Rijk. Dan kunnen we je goed horen. Ja, want prachtig feestje gehad vorige week, hè? Het was wel een bijzondere, hoe zeggen ze dat met een mooi woord, apotheose van de competitie, hè?
3: Apotheose, ja. Dat
0: twee wedstrijden voor het einde ging het eigenlijk pas gebeuren, toch?
3: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ja.
3: Ja, nou ja, de ervaring leert in al die jaren dat de laatste 5 competitiewedstrijden in een seizoen, daar kan nog van alles gebeuren. En dat is dan ook gebleken. En ja, de voorepen was eigenlijk het cruciale moment natuurlijk. Zeker van die laatste periode. De verlieswedstrijd bij Groen-Wit. Ze verloren echt dik onverdiend met 1-0. En het lukte allemaal maar niet. En de bal die ging het doel niet in. Penalty gemist, wat ook wel bijzonder is. Zeker als je 1-0 achter staat en dan gelijk na de rust een penalty krijgt. Maar goed, het lukte maar niet. En toen na afloop, ja, die 1-0 verloren. En goed. Maar toen, de jongens zaten wel een beetje doorheen. En de trainer, hield ook de ogen wel gericht op de toekomst. En zegt van, goed. Kijk, we hebben nog alles in eigen hand. We moeten nog tegen OJOS. We moeten nog. Dus laat maar kijken wat het wordt. En of de tegenstander gaat punten verliezen. Dat bleek dan ook. En EP heeft gewoon een hele stabiel, goed voetballende ploeg. Dus ze zijn van eigen kracht uitgegaan. Tegen OWIOS, wat we al verwachten. OWIOS stond wel bovenaan, maar was geen denderend voetballende ploeg. En die wachtte op uitvallen. Uiteindelijk trok EP dat dan over de streep. En nou ja, dan kom je in de positie van de ene laatste wedstrijd moet je tegen Heerde. Ja. En ja, dat moest gewoon gewonnen worden. De jongens waren zeer gemotiveerd. Dat hadden ze ook al uitgesproken. Ik weet niet als je dat gezien hebt, het interview wat ze gehad hadden met Apeldoorn.
0: Ja.
3: Nou ja, daar werd het al eigenlijk... ik heb het toevallig van de week nog even teruggekeken, maar... je zag daar gewoon aan de jongens, en zo zat de hele ploeg in elkaar. Ze hadden de intentie, de mogelijkheid. Oh, we doen bovenin mee, nee, we willen kampioen worden. Nou, en dat straalde er vanaf. En toen Heerde won, of wij van Heerde wonnen en Ruim. En OVOS verloor weer punten. En dan kom je voor het eerst in het seizoen bovenaan. Ja, dan mag je het niet meer weggeven natuurlijk tegen SCA.
0: Dan heb je het ook zelf in de hand natuurlijk, hè?
3: Ja, nou zelf in de hand. Kijk, natuurlijk, dat is zo. Maar er zit altijd spanning op.
0: Ja.
3: En er zat wel... maar misschien bij de omstanders nog meer dan bij de jongens. Want toen ik ze vorige week het veld op zag komen... en bij de eerste aftrap... en nou, toen was het eigenlijk al duidelijk van... ja, die gaan ervoor. Die laten dit niet misgaan.
0: Het kan niet meer misgaan?
3: Nee, dat kan niet. Dat kon echt niet. Dat kon echt niet. Maar goed, zelf had ik wel eventjes. Want je krijgt toch het onderbuikgevoel. Het zal toch niet, zeg.
0: Want, kan ja, altijd nog, hè?
3: Ja. Nou ja, goed. Maar het is gebeurd. Ze zijn kampioen geworden. En dik verdiend, denk ik.
0: Ja, hartstikke goed. We gaan even naar een van de andere velden, Rijk. Want... Ja. We zijn vandaag ook te gast bij RTV Apeldoorn. En voor ons zit Denise Veneman. Die hebben we nog niet hangen. Oh, wie hebben we dan?
4: Ik zal even inbreken. Ik dacht, jullie zijn zo lekker bezig. Ik dacht, we gaan nu door naar Matthijs.
0: Oh, dat kunnen we ook doen. Ja, dan gaan we gewoon eens eventjes openingsfase meenemen... van Fios tegen SVOSS 1920. Ik waag me er niet meer aan, Matthijs.
1: Jan, je leert snel. Ik kan niet anders zeggen.
0: En jullie zijn begonnen.
1: Ja, de doelman van SCOSS 20, dat is Yuri Pataki, die had net de bal. Die mocht een uittrap nemen, dirigeerde zijn centralen naar voren. Besloot voor een lange bal te gaan. Die lange bal belandde uiteindelijk weer bij diezelfde Pataki. Toen speelde hij zijn rechtsback eens in. Dat is Hugo Gruntjens. En die gaf een slechte bal. De bal belandde over de zijlijn. Waardoor Fios een ingooi mocht nemen. Die zijlijn overigens, de toeschouwers kunnen dit zien, die is staat vol met... Oh, terwijl ik hier een verhaal probeer te vertellen over een aantal gevulde bidons langs de zijlijn van Fios. We zijn dus vooral bezig met koelen, goed drinken, omdat die zomersomstandigheden hier... Ja, die zijn voor de toeschouwers natuurlijk hartstikke lekker, maar zijn voor de atleten van dienst een behoorlijke uitdaging. Dus ja, we moeten het hoofd koel houden, goed blijven drinken. En terwijl ik dat wilde zeggen, ontsnapte Noah Tuasela aan de aandacht van zijn verdediger. En hij peerde die bal maar in één keer op doel. En Yuri Pataki die kon eigenlijk alleen maar kijken hoe die bal op de paal belandde. Dus Fios heeft het aluminium al geraakt. Nou, dat is op zich goed nieuws. Ik zei net, Os heeft een ontzettend jonge ploeg. De vraag is natuurlijk hoe die jonkies zich presenteren bij zo'n playoff-wedstrijd. Fios heeft wat dat gaat vaker met het deeltje gehakt. En we zien hier nu weer een kans van de lange Tuasela. Dat was namelijk Ferre Timmer die de bal ontving van Lennonoa van der Linden. Ferre Timmer speelde die bal in één keer door op Noah Tuasela. Die twee raken echt steeds beter op elkaar ingespeeld. Dus dat gaat zonder dat Noah Tuasela ons gaat verlaten. Maar ja, die bal ging op doel. En dit keer moest de doelman van Os redding brengen. Wel ten koste van een hoekschop. Die nu genomen gaat worden door diezelfde Noah Tuasela. Wat zien we verder? We zien dat de veldbezetting van Fios in de 16 opvallend is. Jesper Bourgogne die houdt de doelman bezig. En de luchtmacht die bestaat uit Jesper Don, Rijn van Wijngeer en Damien Schipper. Die staat in de aanslag. En die bal gaat richting Jesper Don. Jesper Don probeert die bal te knikken. Maar die kan niet veel meer dan de bal op zijn hoofd laten vallen. En kan hem niet sturen. Waardoor de bal over de achterlijn gaat. En de doelman weer mag beslissen hoe hij het spel gaat vervolgen. Maar je zou kunnen zeggen, de openingsfase staat hier nu 4 minuten op de klok. Is duidelijk voor Fios.
0: Kijk, nou... We wachten het gewoon eventjes af. We hebben nog 2 keer een helft te gaan. Dus dat gaan we de komende periode van jou horen. Dankjewel, Matthijs, voor nu. Dan gaan we schakelen met Denise Veneman. Denise zit daar voor RTV Apeldoorn. En zit daar vanmiddag ook voor ons. Want we zijn gezamenlijk live in de lucht. Denise, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag luisteraars. Het is inderdaad mooi om ook voor RTV 794 vandaag aanwezig te kunnen zijn bij deze wedstrijd tussen CSC Apeldoorn en Jos Warmenhuizen. Ja. En ja, dat betreft de return, want afgelopen woensdag was al die eerste wedstrijd in deze tweestrijd in de halve finale voor de na-competitie tussen twee periodekampioenen uit de eerste klasse, want dat zijn beide ploegen. En de eindstand van de eerste wedstrijd was 2-2. Dus we beginnen in balans aan deze wedstrijd hier op Sportpark Orderbos. Waarbij het natuurlijk het publiek begint al langzaam binnen te komen. Om 3 uur hebben we de aftrap. En ondertussen hebben we ook al de opstellingen gepresenteerd gekregen. En daarin zien we 1 wijziging ten opzichte van afgelopen woensdag. Want Ilias Zabir, ik kan toch wel zeggen de beste speler aan de kant van CSC Apeldoorn, die kwam woensdag te laat voor de bus en werd daarom op de bank gezet. Maar vandaag staat hij gewoon in de basis en dat gaat ten koste van Marcus van Gelen. Dus CSC Apeldoorn met 1 wijziging ten opzichte van afgelopen woensdag. Ja, verder, wat nemen we mee uit die wedstrijd van woensdag? Ja, de eerste helft ging heel gelijk op. En was het uiteindelijk door 2 fouten van doelman Nick Hofman dat CSC toch met een 2-0 achterstand de rust in ging. Maar in die tweede helft met invaller Ilias Zabir trok CSC Apeldoorn de wedstrijd echt naar zich toe. We zagen een schitterend doelpunt van Cengi van Genk. En dat was echt een eentje die zou ik de luisteraars ook aanbevelen. Kijk altijd weer terug in de samenvatting die op YouTube staat. Want CSC Apeldoorn, want het was echt een beauty. En later lukte het dus ook invaller Ilias Zabir om de 2-2 te maken. En eigenlijk gezien de kansenverhoudingen had CSC Apeldoorn die wedstrijd gewoon kunnen en misschien wel moeten winnen. Maar goed, die opgave staat dan vandaag op het programma. Want de winnaar van vandaag gaat door naar de volgende ronde in die strijd om de 4e divisieplek. En de winnaar van het duel tussen Colping Boys en Terlede is dan de volgende tegenstander voor de winnaar van dit duel. Kortom, heel veel spanning aanwezig in deze wedstrijd. Dat merk je ook wel aan de supporters, aan de opkomst die hier is. En laten we hopen dat dit een mooie wedstrijd gaat worden.
0: Jij volgt CSV Apeldoorn natuurlijk wekelijks, Denise. Wat zijn jouw inschattingen voor vanmiddag?
5: Nou, ik moet zeggen, ook gezien het spel van woensdag, voetballend is CSC Apeldoorn beter. Maar dat is eigenlijk het hele seizoen hier gewoon dat CSC Apeldoorn een van de betere voetballende ploegen is. Alleen het scorend vermogen, het aantal kansen wat echt verzilverd wordt, ja, dat is gewoon vaak te weinig. En heel tekenend was laatst bijvoorbeeld de laatste competitiewedstrijd tegen Berkham. Die verloor CSC Apeldoorn met 4-0. Maar dat had ook maar gewoon 8-6 kunnen worden bijvoorbeeld. Zoveel kansen had CSC Apeldoorn die miste. Dus dat denk ik een beetje het verhaal van dit seizoen. Ja, en een doelman die niet altijd even betrouwbaar is. En dat zagen we dus afgelopen woensdag bij CSC Apeldoorn.
0: Blijft natuurlijk altijd zo dat je eerst kansen moet creëren om te kunnen scoren. En dan gaat het ook wel eens mis, hè? Dus, maar ze doen in ieder geval lekker mee. Hoe is het met de publieke belangstelling?
5: Ja, eigenlijk altijd kun je wel stellen dat CSC Apeldoorn zowel uit als thuis best wel wat publiek trekt. En ik verwacht vandaag extra drukte, want er is verder in Apeldoorn weinig natuurlijk aan programma. Dus dan zie je ook andere clubs die hier met hun spelers, oud-spelers, oud-trainers langs de kant staan. Dus er kan maar zo eens 1000 man makkelijk op afkomen op dit duel vandaag. Dat is mijn inschatting.
0: Kijk, en het is 3:50. Om 3 uur beginnen jullie, dus er is nog tijd genoeg om even de fiets te pakken of je te begeven naar de velden.
5: Zeker, en het is ook gratis entree, ook dat nog eens vandaag.
0: Kijk eens, dus dan is het helemaal bijzonder. Leuk, we gaan het vanmiddag allemaal van jou horen, Denise. Vanaf 3 uur gaan jullie van start. En dan hopen we natuurlijk dat we aan het eind van de middag kunnen zeggen van CSV is een stapje verder. Dank voor nu en wij spreken jou na 3.
5: Tot dan.
0: Oké, tot dan. Rijk, de verslaggever van SV Epe voor RTV 794, die zit vanmiddag bij ons. En we willen natuurlijk alles nog eventjes weten hoe het de afgelopen week verlopen is. Jij vertelde daar net al het een en ander over. Jij was eigenlijk enigszins sceptisch. Wat terughoudend. Jij had het niet verwacht. De club probeert. Je bent niet gewend om de microfoon. Spreek kort in de microfoon, Rijk. Hoe heet. Want hoe staat de club erin? Zijn ze er blij mee dat ze kampioen worden?
6: Jazeker. Ja,
0: kampioenschap is op zich natuurlijk altijd mooi. Maar die derde klasse N is natuurlijk ook wel heel bijzonder, Rijk, toch of niet?
6: Ja, zeker. Nee, ik was niet terughoudend. Integendeel, ik heb altijd gezegd, als je kampioen kunt worden, dan moet je dat pakken. En het maakt niet uit wat de toekomst, dat zie je dan wel in de toekomst. Want zo vaak kom je niet in zo'n situatie dat je bovenaan staat en dat je kampioen kunt worden. Je ziet het nu, wat nu met die na-competitie gebeurt. Dan kom je in een, ja, een extra competitie die alle kanten opgaat. En daarin is Epe nooit echt gelukkig geweest. En je moet eigenlijk dan toch gewoon pakken wat je kunt pakken. En dat zit er ook, dat zat er ook in. En nee, terughoudendheid helemaal niet. Epe is, ik wil niet zeggen dat Epe voetballend klaar voor die tweede klas. Alleen, dat zullen we dan volgend seizoen moeten zien. Natuurlijk gaan er wat jongens die gaan ons verlaten. Dat is niet anders. Maar goed, daar komt ook wel aanvulling. En die komt met name, wat Epe altijd doet, vanuit de jeugd. En daar is dit jaar al op vooruit beduurd. In dit seizoen hebben er toch een stuk of zes, zeven jongens uit het tweede hebben ze nu en dan eens even meegedaan. Nou, een van de grote voorbeelden is, nou, die was al bij de senioren natuurlijk, Thijs Stegeman. Maar ook zijn maatjes uit de onder 19, die allemaal vervroegd zijn overgegaan, zeg maar, naar Epe 2. En die hebben toch eerste klas gevoetbald. Ze zijn wel onderaan geëindigd, maar ze hebben heel veel geleerd. Ze hebben heel goed gevoetbald. En die jongens die zijn gewoon, daar zitten er een paar bij die zeker klaar zijn voor aan te sluiten bij de selectie van het eerste. En dan gaan we het vanzelf wel zien. We gaan het voetballend oplossen zoals Epe het altijd doet. En zoals we zojuist hoorden, dat CSV Apeldoorn voetballend altijd beter is en veel kansen creëert. Nou, dat was in Epe ook. En dit seizoen hebben we toch bijna, volgens mij waren het 70 doelpunten gemaakt in 26 wedstrijden. En als je dan nagaat doelsaldo, ja.
0: Je hebt het
6: 71.
0: Schema voor je. Dus
6: 71, ja, 71 in 26 wedstrijden. Dus dat is bijna een gemiddelde van 3.
0: Ja.
6: Dus, en dan ondanks alle kansen die je dan ook nog hebt. Dus dat blijkt dus, en tegen tegenstanders die hoofdzakelijk, voornamelijk, allemaal en zeker in de laatste fase voor het doel gingen hangen. 7-8 man voor het doel. En wachten op een counter. Nou ja, goed. Dan vind ik dat Epe dat uitstekend gedaan heeft. Ondanks die wedstrijd die dan 1 keer verloren is, zijn ze 15 wedstrijden ongeslagen geweest. Hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. In het begin van het seizoen hebben we een paar wedstrijdjes verloren. Maar de ommekeer die kwam eigenlijk bij Zwart-Wit uit. Daar in de tweede helft Zwart-Wit compleet wegspeelde. Met 7-2 won na een 2-0 achterstand. Nou, dat is echt ongelooflijk. En dat was ook de kracht dit jaar van SV Epe. De kracht dat ze in andere jaren, dan als ze op een achterstand kwamen ze niet meer terug. Maar nu bleven ze voetballen. Ook een verdienste van de trainer, vind ik. Hij heeft er echt het voetbal ingebracht. De rust in de ploeg. En ook in sommige jongens die eigenlijk vorig jaar er nog niet helemaal aan klaar waren. Maar goed, dit jaar wel zich volledig in het eerste gespeeld hebben. Waaronder een Jelle Huiskamp met name en Thijs Stegeman. Die nu wel bij de sterkhouders kunt noemen. En dat binnen een jaar. Ik vind dat heel goed. Dus ja. We gaan het zien volgend jaar. En dan is het afhankelijk van welke klasse als je komt. Als je in het oostelijke gedeelte komt, of je komt in het gedeelte, zeg maar, van Nunspeet en Ede, Wageningen en zo die kant op. Ja, daar zit ook wel weer een verschil in. Maar dat gaan we volgend jaar wel zien. Voetballend zullen we zeker wel meekomen. En de club is er best wel klaar voor. Dat was je vraag. Hè?
0: Ja, precies. Ja. En vind jij ook dat het beleid van SV Epe om hun eigen jeugd in ieder geval zo hoog mogelijk te laten spelen, het liefst divisieniveau, dat een aantal jaren geleden echt is ingezet, dat nu zijn vrucht afwerpt?
6: Ja, nou ja, dat is al wel langer ingezet hoor. Dat is eigenlijk altijd de intentie geweest van Epe. Epe heeft een hele goede jeugd. De opleiding is goed. Altijd goede trainers. Het begint eigenlijk vanaf waar ze in Epe ooit mee gestart zijn. Ook hier in de buurt heeft veel navolging gekregen. Die Champions League. En dat wordt overal anders genoemd. Maar goed, dat is ook al. Daar de eerste jongens. Die zaten dus vorig jaar al in het eerste. En die dus gewoon toen begonnen als die kleintjes. Ik heb ze gezien. En toevallig, mijn kleinzoon zat er ook bij en die is gestopt met voetballen. Maar goed, al die mannen die nu er tegenaan zitten, die komen uit dat groepje. En daar werden ze al kampioen met de F'jes en nou ja, goed. Maar Epe heeft dat eigenlijk altijd gehad en daar borduren we op voort. Want dat is de kracht. Het is heel mooi, zo stond het in de Stentor. Wij halen niet en we betalen niet. Nee. En dat is het motto van Epe. Nou, ja. Is altijd geweest en zal ook altijd zo blijven, denk ik.
0: Als je het daarmee kunt redden, dan is dat toch hartstikke mooi. En je ziet clubs die zich daar wat anders op opstellen, instellen, zo moet ik het zeggen. Ja, daar zie je toch het schommelende niveau, hè?
6: Nou ja,
0: de degraderen weer.
6: Ja, nou ja, dat is...
0: Het constante spelpeil van Epe, dat is wat jij nu zegt, denk ik. Als ik het goed begrijp, dat heeft te maken met het beleid wat de club als zodanig vanaf de allerkleinste. Want daar vindt de schifting al plaats om talent in ieder geval alle mogelijkheden te geven zich te ontwikkelen.
6: Nou ja, goed, wat je nu gaat krijgen. We komen in een klasse en dat hebben we al meegemaakt. We zijn kampioen geworden in Noord toen van de tweede klas. En je gaat naar zaterdag 1. En daar wordt gewoon zwaar betaald. En dat gebeurt ook al in zaterdag 2. Je ziet dat ze halen overal de spelers vandaan. En dat beleid heeft Epe niet. Dus we zullen, als we ooit in de tweede klasse kampioen zouden worden, dan komt dat echt doordat er iemand aankomt waaien die wat maar zo kan. Net zoals William Pluim, die opeens in Epe komt wonen en toch 2 jaar van een grote waarde is geweest. Maar goed, het is niet zo dat Epe het beleid heeft van kom maar bij ons en we betalen daarvoor. Echt niet. Dus we zullen, ik denk dat het gewoon in de loop der jaren gewoon tweede klas niveau hopen dat dat is. En wellicht dat we het dan eens een keer een jaartje minder hebben. Dan gaan we weer naar de derde klas. Nou ja, dan zitten we ook wel weer een leuke. Maar dat is wel de constante. Tweede en derde klas. En we hopen, en dat stralen we toch ook wel een beetje uit, dat we gewoon een stabiele tweede klasse mogen worden.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Nou, mooi om dit te horen. Ik kijk even naar de techniek. Met Jan, hebben we Aart wellicht hangen?
4: Sorry, wat zei je, Jan?
0: Hebben we Aart wellicht hangen of Matthijs nog?
4: Nee, Matthijs hebben we wel hangen. Bel ik daarna even Aart op. En dan gaan we ook al richting de reclame en boodschappen en zo.
0: Precies. Even horen hoe het bij Fios is. Matthijs.
1: Ja, bij Fios. Ik moet denk ik zeggen Fios Fasen. Want er zijn 2 Fiosen in de uitzending vandaag. Ja. Dus ik zal mij netjes aan de volledige naam houden. Fios Fasen. Ja, hier is het echt timmertime. Want verder Timmer zorgt hier keer op keer voor gevaar. Het is toch echt een handige spits hoor. Ongelooflijk. Hugo Gruntjes, dat is de rechtsback van SV Os. Die werd net de bal afgesnoept door Timmer. Ja, dan weet hij zich toch weer op de een of andere manier langs 2 verdedigers te frommelen en en de bal op doel te krijgen. Dat was wel een prooi voor de doelman van Os. Niet veel later kreeg hij een lange bal op hem afgevuurd. Nou, hij nam die bal aan, wel met 4 verdedigers voor zich. En hoe hij het doet, doet hij het. Maar die bal ging richting doel, werd weliswaar geblokt, waardoor de keeper hier eigenlijk niet zo heel veel moeite meer mee had. En even later, van wat grotere afstand, dacht hij, hey, de keeper staat wat ver van zijn doel, ik haal maar eens aan. En de keeper zag dat, helaas voor Timmer, op tijd, waardoor hij genoeg terug kon lopen om die bal te pareren. Het is dus wel genieten van verre Timmer, hoor, de spits van Fios Fasen. Maar dat heeft nog niet tot een doelpunt geleid. Het is wel zo dat Fios echt het beter van het spel heeft. Terwijl nu voor het eerst Os zich een beetje in de richting van de 16 van Fios meldt. Maar ja, dan staat Joao Papilaya er goed op te letten en kan hij die bal opruimen. Terwijl op dit moment die bal weer terug ingebracht wordt en Noah Tuaselu die bal opruimt. Dat wel doet ten koste van een corner. En ik was net bij de wedstrijdbespreking en Thomas Prins die was op basis van de beelden erg onder de indruk van de aanvallende corners van SV Os. Dus het is alle hens aan dek. De spelers zijn in ieder geval goed geprepareerd. Een paar lange mannen van de SV Os die mee naar voren gaan. Het is erg druk voor Daniel Crossen. Dat is een beetje de tactiek. Ze zetten zoveel mogelijk mensen in de 5 meter. Dan wordt die bal voorgebracht. En dan is het hartstikke druk. En in de scrimmage, ja, hoe die het doet, doet hij het. Maar Damien Schipper snoept de bal van een van de jongens van Os af. En ruimt die bal op. Waardoor Daniel Cross uiteindelijk niet in actie hoeft te komen. Verder hebben we gezien dat, ja, we zijn hier nu getuige van een offensief van SV Os, maar daar zag het lange tijd echt niet naar uit. We zagen hoe de nummer 10 van dienst, dat is Milan Lorderis, dat is misschien wel de technisch meest begaafde speler van het stel. Ja, die kwam die bal op de rand van de eigen 16 halen. Doelman speelde de bal een keer koddig over de zijlijn. En ja, er waren ook verschillende spelers van SV Os die de medespelers bij elkaar riepen en zeiden: jongens, laten we nou eens rustig doen, laten we die bal in de ploeg houden, want op dit moment, ja, staan we wel met de rug tegen de muur. 20 minuten gespeeld, het staat hier nog 0-0, maar gezien de kansenverhouding had Vios eigenlijk al een doelpuntje moeten maken, maar de vaste luisteraar weet ook dat dat vaker het geval is. Ik hoop maar dat dit Vios niet duur komt te staan gaandeweg dit duel.
0: Ja, maar ze hebben de tijd tot 4:15, Matthijs. Dankjewel voor nu. Pannerden. Ja, ik heb altijd wat moeite met de uitspraak. Pannerden. Ik hoop dat ik het goed zeg. WZC, ja. De jeugd van WZC tegen Excelsior zetten. Aard.
2: Ja, in Wapenveld hadden ze er ook moeite mee. We hebben een mooie poster gemaakt. Er stond op Pannerden. Dus ja, het is maar gewoon een Babylonische spraakverwarring, ja, in dit geval.
0: Zo is het. Je redt me er mooi uit, hè?
2: Ja, heel goed. Maar ik snap het, hoor. Maar hier waren we al gouden link gelegd met de padden. Dus, en de padden hebben schrik hier zo. In de dugout van WZC staat een grote kettoblaster, allemaal in Nederlands heet te spelen. Want de hele selectie zit in de kleedkamer. Er is pauze nu. En ja, de laatste 10 minuten voor rust, die was weer erg spannend. Het was keeper Sven Kroes die de bal redde, van dichtbij ingeschoten. En de bal ging via de lat, ging die over. En even later aan de andere kant was het Imre Steenwoord. Helemaal op de achterlijn, die was alles voorbij. En ja, onmogelijke hoek. Hij probeerde nog binnen een netje te krijgen, maar hij ging net voor langs. En hebben we nog één grote kans gezien voor Wezenberg. En die knalde op de voeten van de keeper. En aan de andere kant, ja, complimenten aan de verdediging van WZC. Die gasten die kennen echt wel voetballen, hoor, van Excelsior zetten. En maar ze staan als een huis. En in dit geval aan de linkerkant is het Brian Jansen die gewoon zijn tegenstander uitschakelt. Die komt echt niet aan de bal. Dus als het nog zo 3 kwartier blijft, ja, dan hebben we die beker gewonnen. Maar voorlopig is het nog lang niet zo ver. Ze hebben nog niet afgetrapt voor de tweede helft. Maar het is hier wel 1-0 voor WZC Wapenveld.
0: Zo is dat. Die staan er in ieder geval goed voor. Dankjewel, Aart. En we hebben nu muziekje volgens mij.
4: Ja, Frans Bauer. Even een zomerplaatje erin.
0: Gewoon, zo is dat. Even uitrusten.
7: Hier hoor je op Sportgebied alles wat je niet wilt missen. RTV 794.

0: Ik kan het hier niet goed zien wie het nou was.
1: En het was Frans Bauer.
0: Wat de titel was. Ik kan het hier niet zien.
2: Eens even kijken. Frans Bauer en Kafka.
0: Even Kafka. Nou, ik heb er nog niet eerder van gehoord. Maar goed, het was wel een lekkere meezinger, toch?
2: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Ik loop al tegen de klok van drieën.
2: Ja.
0: Ik ben nu eventjes heel snel aan het kijken of ik er iets kan vinden. Want ik hoor net nieuws dat Arne Slot bij Liverpool is ontslagen.
2: Ja, ik denk dat we zo meteen ook het nieuws gaan horen met anderhalve minuut.
0: Oké. Nou, dat is nieuws, zeg. Dat is bijzonder.
2: Ja.
0: Had niemand verwacht, denk ik. Weet Jan?
2: Ik het niet, maar ik zit ook niet heel, heel diep in de materie, moet ik zeggen.
0: Rijk, daar weet jij veel meer van.
3: Nou, nee, daar weet ik niet veel meer van. ik volg het amateurvoetbal. Uiteraard Liverpool ook en de internationaal. Maar goed, zo gaat het in die wereld. Ik bedoel, als je niet presteert, dan en wellicht dat de directie denkt... Ja, ze presteren niet, dus dan nemen we afscheid, nemen we een andere trainer.
0: Ja.
3: Ja. Er zijn veel trainers, hè?
0: Vorig jaar wint hij alles.
3: Ja, maar kom wel goed met die man, hè?
0: Hij heeft vorig jaar weinig geïnvesteerd. Dit jaar heel veel geld gekregen om nieuwe spelers te halen. En dan dit resultaat.
3: Ja, maar ze halen altijd een Nederlandse trainer, dan haalt hij weer Nederlandse spelers. Ja. Ik denk dat ook... maar ja, goed.
0: Het is geen SV Epelus.
3: Nee, nou ja, wij hadden een Egyptenaar erbij, hè?
0: Ja, zo is dat. Zo is dat. We zitten kort voor 3:00. We gaan op naar het nieuws van 3:00. Wellicht dat daar inderdaad, zoals Bert-Jan al even aangaf, iets meer over gezegd wordt over dat ontslag aan de Slot. We gaan het zo direct horen. Wij zijn na 3:00 terug met twee hele mooie wedstrijden. De eerste is al pak een beet een half uur bezig. Maar CSV Apeldoorn gaat straks beginnen. Tot na het nieuws van 3:00.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berens.
1: En het tweede uur is weer open van 3 tot 4. En zelfs ook van 4 tot 5 zijn we vanmiddag nog weer bij u. Want we hebben twee hartstikke leuke wedstrijden. We zijn in Vaassen bij Vios tegen OSS. S-V-O-S-S. En we zijn bij CSV Apeldoorn, wat het vanmiddag opneemt tegen Warmenhuizen. En daar hebben ze afgelopen woensdag al gespeeld. 2-2 gelijk. Dus vanmiddag moet het gaan gebeuren daar in Apeldoorn. Daar gaan we zo direct contact zoeken met Denise Veneman. Dat allemaal dit tweede uur. En natuurlijk zijn we in Pannerden bij Aardeilander, want daar speelt de jeugd van WZC een finale tegen Excelsior Zetten. Dus weer van alles te doen en hier bij ons is aangeschoven onze verslaggever ter plekke. Wekelijks is die erbij, Rijk van Hark van SV Epe. Rijk, hoe bevalt dat verslaggeverwerk zo op zaterdagmiddag? Je hebt wel elke zaterdagmiddag wat te doen, hè?
2: Ja, ja, ja, zeker. Ja, nou ja, goed, dat doe ik al een paar jaar dus. Ja. En als je er dan toch bent, hè, dan kun je dat verslag ook wel doen.
1: Kun je maar, het dienstelijk maken.
2: Ja, ja, ja. Maar ik sta open voor mensen die het van me overnemen. Niet dat ik het vervelend vind. Maar goed, op een gegeven moment dan wil je ook wel eens wat anders. Maar goed, als ik het niet doe, dan ga ik ook kijken. Hè?
1: Ja, precies.
2: Afgelopen week heeft Erik het goed van me overgenomen. En ook de wedstrijd tegen SV Heerde. Nou, dat is ook wel ontspannend. En zeker die laatste, omdat ik de ervaring had van een paar jaar geleden met Henk samen een wedstrijd doen, was Emmeloord uit en toen werden we ook kampioen. Maar goed, dat is leuk om het samen te doen. Aan de andere kant is, je bent als clubman, want daar ben ik en daar blijf ik, toch anders met zo'n wedstrijd bezig als je met de microfoon dan dat je gewoon langs het veld staat.
1: Ja, objectiviteit, dat valt dan nog wel wat tegen.
2: Nou, nee, maar goed, ik vind het ook logisch.
1: Bedoel, zo is het toch?
2: Ja, of je bent een hele neutrale toeschouwer. En ik ben een Epe-toeschouwer die verslag doet van de wedstrijd van Epe. Ik weet ook meestal niet. Ik vind het heel knap van Matthijs Nicolai. Die weet ook altijd de namen van de tegenspelers, et cetera. Ik krijg het lijstje ook. Maar daar focus ik me totaal niet op. Ik ben dan SV Epe. En ik ben er ook kritisch op. Als het nodig is, dan zeg ik het ook. Als het slecht is, dan zeg ik het ook. En het wordt altijd teruggeluisterd, ook door de trainer en door de leiders, et cetera. En soms word ik erop aangesproken dat ik een foutje maakte. En dit seizoen ook een keer gebeurd dat de vraag gesteld werd van zijn er nog blessures? Ik zei nee, ze zijn allemaal speelklaar. Maar goed, dat bleek dus achteraf dat er 5 geblesseerd waren. Dat was in de wedstrijd tegen Hattem. En die hebben dan ook gelijk gespeeld. Maar goed. Maar goed, daar werd ik wel eventjes op aangesproken. En dat is ook goed. Dat is ook wel fijn.
1: Zo is dat. Maar ja, dat je natuurlijk Epe georiënteerd bent, dat is ook helemaal niet erg. Dat maakt het ook juist vaak wat leuker.
2: Ja.
1: En daarbij Rijk, dat wil ik toch ook nog even gezegd hebben, bij de lokale omroep. Wij doen dat allemaal hobbymatig, hè?
2: Zeker
1: dus,
2: weten, ja.
1: We doen dit allemaal omdat we het ontzettend leuk vinden om te doen. En dat geldt ook voor de verslaggevers. We gaan kijken in Apeldoorn. Denise Veneman hebben we aan de telefoon. CSV Apeldoorn, Vios Warmenhuizen. Die staat op het punt van beginnen. Of is al begonnen, Denise?
3: Ja, we zijn hier al 4 minuutjes onderweg bij deze wedstrijd. Tussen CSV Apeldoorn en Vios Warmenhuizen. En om het makkelijker te houden voor de luisteraars zal ik wat vaker gewoon Warmenhuizen zeggen. Ze zien ook die andere wedstrijd die we volgen. Dus dat is denk ik wat handiger om dat op die manier te doen. En ja, ook leuk om te vertellen, ik heb naast mij zitten de voorzitter van RTV Apeldoorn, Arjan Speelman, die zit naast mij. En iets verderop heb ik ook de voorzitter van CSV Apeldoorn zitten en ook een bestuurslid van CSV Apeldoorn. En de voorzitter Jan Veneman, die zou even kort iets willen zeggen tegen de luisteraars ook van RTV Apeldoorn vanwege deze co-productie. Dus ik geef het woord even aan Jan Veneman.
4: Ja, Denise, sorry dat ik even inbreek, maar ik heb natuurlijk heel belangrijk nieuws gehoord. En dat is dat jullie eigenlijk de uitzendrechten weer gekregen hebben voor het komende seizoen. In ieder geval wil ik jullie ook namens CSV Apeldoorn ontzettend mee feliciteren. wij weten en wij ervaren hoe belangrijk het is die uitzendrechten. Want jullie staan voor de lokale sport hier in Apeldoorn. En dat vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom hebben we jou een klein bloemetje aangeboden voor vandaag. En ik weet dat het morgen dan niet gerealiseerd is, de uitzendingen. Maar we hopen dat jullie weten het weer langs de kant zullen zien. En dat jullie dan weer volop aan de gang kunnen. Ja? Super. Dankjewel.
3: Dankjewel Jan. En bedankt voor de bloemen. En inderdaad... Met heel veel plezier, ook voor de mensen die vandaag luisteren naar RTV 794. Hopelijk ook samen in samenwerking gaan we meer horen van de regio sport. En dank aan CSV Apeldoorn. En laten we hopen dat dit een mooi startschot is voor een wedstrijd die natuurlijk bol staat van de spanning in de nacompetitie na die 2-2 afgelopen woensdag. Gaat het vandaag dus drop op de ronde zijn voor deze twee ploegen in een strijd om een ticket voor de vierde divisie. We zijn hier zo'n 6 minuten onderweg, de stand nog 0-0.
1: Dankjewel, Denise. En zijn er ontwikkelingen? Laat het ons uiteraard gelijk weten. Want we willen graag op de hoogte gehouden worden. Matthijs bij Fios tegen OS 1920.
5: Ja, Fios. Ik mag blijkbaar Fios zeggen. Dankjewel, Denise. Bij Fios ligt het spel even stil. Jelle Pol staat binnen de lijnen. Dat betekent dat er een blessure is. Blessure aan het hoofd bij Noah Tuarceda. Die had net een nare botsing met Hugo Gruntjens. Maar volgens mij is de meeste pijn is wel weggeëpt. En de wondersponsor van Jelle heeft Noah in ieder geval weer kunnen opkalevateren. Waardoor het spel zo meteen wordt hervat. Dat duurt dan altijd wel even. Want alle teams zoeken dan meteen de dugout op om nog even een bidonnetje te pakken. Even wat water te drinken. Wat hebben we hier de afgelopen tijd gezien? Nou, we zien nog steeds dat Fios het spel domineert. Fios is echt de betere ploeg hier vandaag. Had ook echt wel op voorsprong mogen staan. Het belangrijkste wapenfeit kwam van de linker van Levi Tuarcela. Die had de bal een beetje op het punt van de 16. En een hoop medespelers gingen eigenlijk uit van een voorzet. Waar er ook wel een aantal die er flink goed voor stonden. Maar Levi Tuarcela koos voor een schot richting lange hoek. Bal zeilde fantastisch richting kruising. Maar belandde ook op die kruising. Profios voor de tweede keer deze middag via een Tuarcela het metaalwerk raakte. Wat zien we verder? We zien dat OS echt grote moeite heeft om het spel te maken. De meest ervaren speler, dat is Mitchell van Gaal, bouwjaar 1999.

0: bal wordt geblokt door, door Damien Schipper, die er sowieso vaak heel goed tussen zit. Echt nuttige kracht daar achterin naast, naast Jesse Pardon. Die kan de bal richting de 16 van Os knallen. Maar ja, dan staat die Christian Baks daar in moederziel alleen en komt hij er ook niet uit met drie spelers van Os om zijn nek. Dus op dit moment is de doelman van SV Os, dat is nog steeds Juri Pataki, die de bal eens aanraakt en hem naar zijn naar een van zijn centrale stuurt. Dat is Joris Lommersen en die speelt hem weer terug op de keeper. Dus het is even SV Os dat hij het temporiseert en nu via een lange bal weer richting Milan Loderis probeert te gaan. Maar daar is Rijn van Wijngeren, die is Loderis voor en die kan via Daniel Crossen opruimen. De bal gaat over de 16, SV Os gaat een ingooi nemen. We hebben nog 5 minuten te spelen in het eerste bedrijf.
1: Dankjewel, Matthijs. Het blijft daar nog spannend. Pannerden. Hoe vaker ik het zeg, hoe beter ik eraan begin te wennen. Maar ik hoor dat Aard zich inmiddels begeeft tussen de harde kern van BZC. Aard.
2: Ja, ik sta tussen de harde kern van Excelsior Zetten.
1: Oh.
2: Zij moesten meer lawaai maken langs de lijn. Je hoort ze nu naast me. De Excelsior Zetten was in de eerste helft onderliggende partij met de supporters. Maar nou de bomen liggen de partij. De eerste kwartier is voor Excelsior Zetten. Alhoewel in de 47e minuut van Veldhuizen net naschoot in plaats van tussen de palen. Maar goed, daar krijg je geen punten voor. En dit kwartier is echt voor Excelsior Zetten. Ik denk dat ze nou wel inmiddels al de zesde corner op rij krijgen. Sven Kroes 2 keer gered en 1 keer was hij gepasseerd. Maar toen stond Daan van Dijk op de doellijn. Waardoor het nog steeds 1-0 is hier zo voor de Wapenvelders. Maar het is wel een beetje billenknijpen aan het worden. Ja. We hebben in ieder geval geluk met een grandioze Sven Kroes op doel. En nu komt er weer een corner aan en die pikken we nog even mee. Dan gaat die bal helemaal naar de verre paal. Maar die gaat over alles en iedereen heen. En houdt die aanvaller die bal binnen? Ja, die houdt hem binnen. Maar die schiet hem nou gewoon achter zodat het doeltrap is. We zijn weer een kwartiertje onderweg. Dus dat betekent dat we nog een half uur moeten spelen voordat die dennenappel ook eens een keer weer in Wapenveld komt. Maar zover is het nog lang niet. Want Excelsior die zet aan en die zet aan en die heeft alle gasten erop. En WZC komt er moeilijk onderuit. Sven Kroes, die pakt die lange bal. Hij gaat een lange bal geven, die pak ik nog even mee. Want die gooit hem helemaal op de helft van de tegenstander. En wordt hij dan doorgekopt. Ja, hij komt in bezit van Wezenberg. Maar die doet er nou even niks mee. Zodat die rood-zwarte, ja, het zijn echt rood-zwarte, weer de aanval kiezen. Er komt weer een balletje tussendoor met veel finesse gegeven. Daan van Dijk tegenover zijn tegenstander. Daan van Dijk is hem weer de baas. Dus hier mag Excelsior Z mag ingooien. En het is op 20 meter vanaf de achterlijn. En dan moet je 12 hier voor mijn neus. Die houdt hem op zijn aanvoerder. En ja, die bal hebben ze niet goed onder controle. En die moeten ze proberen voor te geven. Maar dat lukt nog niet helemaal. Maar ze krijgen wel een nieuwe ingooi. Ja, volop druk op de goal van WZC. Tussenstand 1-0 voor WZC.
1: Dankjewel, Aart. Een half uur te gaan voor de jeugd van WZC om die bekerstrijd te winnen tegen Excelsior Zetten. Ik kijk hier even op wat tussenstanden bij de verschillende nacompetities. Ik kijk hier naar de derde en de vierde klasse. Verschillende clubs die, die het afgelopen seizoen met name in die derde klasse en ook actief waren. Bijvoorbeeld het Harde tegen Woezik, daar is het 0-1. Bij Blauw-Geel 55 tegen Groen-Wit 62 is het 1-0. En DSV 61 tegen FC Ommen, die wedstrijd is nog 0-0. Voor zover ik dat hier kan beoordelen. Ik zie hier nog niet nog geen doelpunten in ieder geval. Andere uitslagen, de Treffers. En dat is de zaterdag afdeling van de Groesbeekse Club. Die speelt na competitie tegen Twello vanmiddag. Daar die wedstrijd is of gaat beginnen om 3:15. Die staat dus op het punt van beginnen. Jeugd FC tegen AVW 66. Hetzelfde Laken en Pak. Die is om 3:00 begonnen. Daar is nog 0-0. Olympia 28 tegen ESC Glanerbrug. Daar is het 1-0.

0: SVVN tegen EFC 58 is 0-1. En GFC Bruchterveld is 0-2. En de laatste is die van Tubantia tegen Bergentheim. Ook die wedstrijd is nog niet begonnen. Die begint straks om 6:00. Dat even ten aanzien van de actuele nacompetitiewedstrijden voor het derde en de vierde klasse voetbal. Naast mij zit nog steeds Rijk van Ark. Rijk, we hebben het al even over Epe gehad. Maar hoe is dat gevierd de afgelopen week in Epe?
1: Heel goed. Ja, nou, afgelopen weekend, het Pinksterweekend. Heel bijzonder vorige week.
0: Jullie hadden nog een dag extra.
1: Ja, nou, daar heeft iedereen lekker kunnen uitslapen, denk ik. Oh. Het feest begon gelijk op het veld bij SGH. Ja. Dat ging daarna in de bus, rondrit, klein stukje herencentrum meegepakt. En via de Heerdeweg, zo noemen we dat altijd, terug naar Epe, door het centrum heen. Bij wat etablissementen langs waar de jongens ook door gesponsord zijn.
0: Even een versnapering halen.
1: Een lekker feestje door Epe heen. En een beetje muziek erbij. En open bus, fantastisch. Ik mocht daar ook bij aanwezig zijn. Want ze kenden de weg in Epe niet, dus ik moest de weg wijzen. Dus. Maar goed, nee, heel mooi. En daarna naar de club. En daar stond een paar honderd man. En die stond ons op te wachten. En met vuurwerk en rook. En nou ja, felicitaties over en weer. En ja, fantastisch. We kregen nog even mee het verhaal van Willem II. Thijs zijn vader, hè, John.
0: Was wel een bijzonder moment.
1: Ook dat doelpunt, dat laatste penalty van die doelman in de bovenhoek. En die kreeg Thijs dan mee. Dat was ook een dubbel feest voor hem. En we gunnen dat onze John natuurlijk ook nog. En Willem II naar de eredivisie. Ja, en daarna een feestje. De avond, we hebben natuurlijk ondertussen nog even wat gegeten, maar feestje van de avond. Nou, niet te vergeten de dames, want ook de dames van Epe die zijn dit jaar kampioen geworden. En die deden ook mee met de bus. Dus de bus die was niet alleen gevuld met de spelers van en de staf van het eerste. Ook van het eerste van de vrouwen, van de dames. Nou ja, en zo is het tot in de late uurtjes 's avonds doorgegaan. Ja, de volgende dag was het gewoon uitslapen. En dan realiseer je dat dan is de competitie afgelopen. Mm-hmm. Zo ineens. Je bent kampioen, je hebt een feestje en dan is het afgelopen. Nou, ze zijn dinsdag zijn ze vrij geweest. De trainer is ze gelijk vrijgegeven. En afgelopen, eergisteren avond, donderdagavond, hebben ze hun laatste training eigenlijk gedaan. Een beetje, freewheelend, gezellig, napraten. En afscheid genomen eigenlijk. Want we komen uiteraard nog wel weer bij elkaar. Maar eigenlijk de druk is eraf. En er wordt nog wel getraind, maar niet meer echt. Dus het gaat gewoon, gewoon door naar het nieuwe seizoen.
0: Ja, precies. We gaan eventjes naar CSV Apeldoorn. Ja. Denise Veneman, er is gescoord.
2: Ja, het is de 17e minuut en CSV Apeldoorn komt op voorsprong. Het begon ook al gewoon veel beter aan deze wedstrijd, dus heel terecht. Het is Laurens van den Enk die hem maakt, schiet hem keurig binnen de doellijn, binnen de doel. En is het gewoon, hier verdiende voorsprong die CSV Apeldoorn hier pakt. Want we hadden al een kansje op 4 genoteerd. De CSV Apeldoorn leidt tegen Warmenhuizen.
0: Dankjewel, Denise. Rijk, het is echt gevierd, dat kampioenschap. Ja. Nu ligt het 2 maandjes, denk ik, zo'n beetje stil. Halverwege juli, beginnen jullie weer, eind juli?
1: Ja, dan zal het wel weer beginnen. Ja. Nieuwe trainer.
0: Jordi Fakkert, nieuwe trainer. Ja. De huidige trainer van SCA.
1: Die zal dat oppakken. En hoe dat precies loopt, weet ik nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren. En daar is uiteraard al afscheid genomen. S'avonds ook al met bloemen, et cetera, van de jongens die gaan vertrekken. Net zoals van de trainer. Nou ja, het was de foto's op de website. Er zijn duizenden foto's gemaakt, denk ik wel. Want ongelooflijk, ook van de wedstrijd tegen SCH. Maar op de website van Epe. Nou, dat spreekt wel boekdelen. Dat is voor het nageslacht is dat bewaard. Fantastisch feestje was het afgelopen week. Nou ja, wat ik zojuist al zei van de dames, die werden er ook goed bij betrokken. En dat is ook. Dat doet de club goed. En ja, bij zo'n kampioenschap, dat geeft de club een boost. Ja. Ja, er komen weer mensen, die komen een tijdje niet gezien. Hè? Die komen er ook weer, die zijn ook weer enthousiast. En het voordeel van ons kampioenschap, ik noem het dan ons kampioenschap. Is dat dat we het hele seizoen niet bovenaan gestaan hebben. We hebben constant tweede, derde gestaan, vierde, misschien een keer zesde. Maar met name die laatste wedstrijd. En toen ging het in één keer ging het los. Het was een. En het geeft de club een boost. Gewoon, dat is gewoon zo. Naast die twee kampioenen zijn er natuurlijk nog veel meer jeugd. Teamjes die kampioen zijn geworden. En in het seizoen gaat het nog wel door. Maar goed, wie weet kunnen we nog op het veld van Epe nog finale van de competitie, na-competitie hebben. Gaan we nog zien. We staan er open voor. Ons veld is fantastisch voorbereid, dus dat kan allemaal. Dus als er clubs zijn die dat nog nodig hebben, dan kunnen ze altijd bij Epe even aantrekken.
0: Bij deze een uitnodiging.
1: Ja.
0: Oké. Dan nu het nieuwe seizoen natuurlijk. Ik zei het net al, jullie beginnen augustus, begrijp ik, van zo'n beetje een nieuwe trainer. Ook een aantal nieuwe spelers. Los even van de jeugdspelers, komt er ook nog wat van buitenaf? Of heb je daar op dit moment nog geen zicht op?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee. Okay.
1: Ik heb geen idee. Nee,
0: we hebben
1: talent genoeg.
0: Er is ook nog tijd genoeg voor.
1: Ja, en er is tijd genoeg voor. Nee,
0: we gaan eerst het WK eens meemaken. Oei. Wat zijn daar je verwachtingen van dan?
1: Ja, Nederland is een. Dat wordt dan ook. Dat wordt ook wel in de pers gezegd. Een ploeg die moeilijk te verslaan is. En, maar goed, je kunt wel moeilijk te verslaan zijn. Maar je moet zelf ook scoren om verder te komen. Dus. Goed. Nederland.
0: Wat dat van Nederland is, hè?
1: Ja, nee, maar goed. Nederland is altijd een goed voetballende ploeg. En ja, die komt normaliter. Komen ze toch zeker. Ja, de voorronde moeten ze toch zeker doorkomen. En dan is het kwartfinale wellicht. Maar goed, er zijn in de wereld zijn hele goede ploegen. Maar goed, Nederland heeft het bewezen dat ze een toernooi kunnen tot in de finale kunnen doen. En mag ik dat dan op mijn leeftijd nog een keer, Jan, en jouw leeftijd, mogen wij het dan nog een keer meemaken, hè? Dat we wereldkampioen worden? We zijn een paar keer dichtbij geweest.
0: We hebben het meegemaakt dat we er dichtbij zaten.
1: Ja, we zijn een paar keer zelfs. Dus
0: kunnen u onze leeftijd een beetje inschatten, dames en heren?
1: Ja.
0: Nee. Maar goed, jij kijkt er weer naar uit, begrijp ik, Rijks.
1: Ja, uiteraard.
0: Ik mag ook aannemen dat wij met dit elftal toch inderdaad die voorrondes doorkomen. Als dat niet lukt, zou mij ook zwaar tegenvallen.
1: Ja.
0: Maar we gaan er inderdaad wel weer lekker voor zitten.
1: Nou, zeker.
0: Hey Rijk, hartstikke leuk dat je even in de gelegenheid was om bij ons langs te komen. Als je het leuk vindt, mag je uiteraard ook blijven zitten en je er ook nog mee bemoeien als je dat zou willen. Maar we gaan eventjes nu weer naar Apeldoorn. Denise Veneman, CSV tegen Warmenhuizen.
2: Ja, we zagen net een grote kans voor CSV Apeldoorn. Want het was Laurens van den Enk die dus eerst de 1-0 maakte. Maar net kwam hij alleen voor de doelman uit. En toen schoot hij de bal in het zijnet. De CSV Apeldoorn miste een enorme kans om ook de 2-0 aan te tekenen. En even daarvoor ook Norsi Gulli van dichtbij, maar die stuitte op de keeper. Ja, het is echt CSV Apeldoorn dat echt heerst in dit duel. Fiels Warmenhuizen komt er simpelweg niet aan te passen. Het is 22 minuten lang CSV Apeldoorn dat absoluut de bovenliggende partij is. Terwijl die ondertussen ook een drinkpauze hebben op natuurlijk het snikhete kunstgras van Sportpark Ordebos. Dus ja, de warmte, daar hebben de ploegen last van. Het is dus CSV Apeldoorn dat hier in de 23e minuut nog altijd met 1-0 leidt. En het had zeker ook 2-0 kunnen en het wel moeten staan.
0: Dankjewel, Dennis. En we komen later weer bij jou terug. Aardeilander in Pannerden bij de jeugdwedstrijd. De jeugdbekerfinale tussen WZC en Excelsior Zetten. Het is nog steeds 1-0, Aard?
3: Nee, helaas niet. In de 60e minuut was de gelijkmaker van Joel Noordam. Hij was zijn tegenstander te snel af. En ik paste de bal in de korte hoek. En 3 minuten later was dezelfde Noordam die de 2-1 maakte voor Excelsior Zetten. Dus we staan op dit moment achter. In 63e minuut, het was nog wel eventjes de vraag van... Hey, is er nou een strafschop aan de overkant? Want daar werd gereclameerd voor een strafschop voor WZC. Maar in de tegenaanval ging hij aan de andere kant overtuigend erin. En staat WZC met 2-1 achter. Ze hebben nu een drinkpauze. Dus de teams staan aan de zijlijn. De laatste technische en tactische tips worden toegepast, denk ik. En dan spelen we nog 20 minuten en dan is het alles of niks. Dus WZC staat op dit moment achter. En de pijntjes komen links en rechts. Je ziet dat Excelsior Zetten eerste klasse is en dat WZC een derde klasse is op dit niveau. Ja, maar goed, de bal blijft rond en hij kan alle kanten op aanvallen. Maar op dit moment is WZC niet in staat om die beker te pakken. Maar misschien kan het nog de komende 20 minuten. Dat zal het uitwijzen. Maar dan moeten ze wel even uit een ander vaatje tappen. We hebben nog geluk dat de keeper Sven Kroes al meermalen gered heeft. We hebben nog één bal gezien, die moet ik nog vermelden. Een vrije bal van Daan van Dijk, die ging richting het doel. En dat was bij 2-1 stand, die werd door een verdediger van de lijn gekopt. Anders was het ook anders geweest. Maar ja, als, daar kun je zoveel verhalen van vertellen. Dat ga ik maar niet doen. Sven Kroes mag spellen vatten met een doeltrap. Tussenstand hier zo, WZC, Excelsior Zetten 1-2.
0: En ze hebben nog 20 minuten, hoor ik jou zeggen, Aard. Dus ja, Er kan nog van alles gebeuren. Dankjewel voor nu. Ik begrijp dat we muziek hebben, Bert-Jan.

0: of sportgebied. Alles wat je niet wil missen. RTV 794.
1: RTV 794.
0: Zaterdag Sport.

0: Moet dat nou? Moet. Dan zou je zeggen, is het een fles champagne? Maar dat is het niet.
1: Dat is wel de woordspeling volgens mij die ze gemaakt hebben, Jan.
0: Robert van Hemert was dat. In Apeldoorn speelt CSV de beslissingswedstrijd. Want ze hebben afgelopen woensdag gelijk gespeeld in Warmenhuizen. En nu spelen ze thuis tegen Vios Warmenhuizen. Het is 1-0. Althans, toen gingen we bij je weg, Denise. Is het dat nog steeds?
2: Ja, en je zou bijna zeggen, hoe kan het in vredesnaam? Want CSV Apeldoorn krijgt kans op kans. En nu weer Ilias Jadir, die maar weer eens de 16 gaat. Net was het eerst Laurens van den Enk die alleen voor de keeper op dood en een kans miste. En daarna weer een enorme kans voor CSV Apeldoorn van dichtbij. Het geeft heel weinig weg ook achterin. En dat is natuurlijk fijn voor trainer Jan Kromkamp, dat het ook achterin gewoon prima staat. En het ziet er ook gewoon ontzettend leuk uit. Het is echt een van de betere wedstrijden dit seizoen voetballend gezien van CSV Apeldoorn. En natuurlijk, zo'n na-competitiewedstrijd is dan een mooi moment om te kiezen natuurlijk. Maar desondanks, het is maar 1-0. Want als je al die kansen bij elkaar optelt, dan had het inmiddels wel een nulletje of 3-4 kunnen en misschien wel moeten staan. Maar goed, dat hoort ook een beetje bij deze ploeg. Dat het oogstrelend voetbal af en toe afwisselt met momenten dat je denkt, ja, hoe krijg je die bal er nou niet in? Dus CSV Apeldoorn, absoluut de bovenliggende partij. Het is gewoon echt veel beter. En met name Laurens van den Enk die een paar kansen miste. Het is hier op het Orde Bosch in de 32e minuut nog altijd 1-0 in het voordeel van CSV Apeldoorn tegen Fios Warmenhuizen.
0: Ik hoor van je dat ze door moeten drukken en niet te afwachten moeten spelen. Maar dat is natuurlijk een probleem wat bij heel veel clubs geldt. Ja, het scorend vermogen. En dat haalde je al eerder aan, Denise. Daar heeft CSV ook wat problemen mee. Maar ze hebben nog... ze zijn om 3 uur begonnen. Ze hebben nog een tweede helft. Dus daar zal ongetwijfeld nog wat gaan komen. Aardeilander 1-2 verlieten bij jou. Is daar inmiddels verandering in gekomen?
3: Nog niks.
0: Nog
3: maar, het is nog steeds 1-2. Maar de krachten bij WZC die vloeien weg. Zojuist is ook Daan van Dijk naar de kant gegaan. Liep ook niet zo fris meer. Ze vallen nog wel weer aan. Daar gaat Steenbergen er vandoor. Die gaat richting de achterlijn, maar dan wordt die bal buiten geschoten. En dan mag WZC ingooien op 20 meter van de achterlijn. Ja, de laatste 10 minuten spelen ze wel op de helft van Excelsior zitten. Maar de echte finesse, de echte kansen ontbreken. Nu duurt het weer een tijd omdat de bal op de andere veld ligt. Dat is ook wel mooi. Daar speelt Pennekom JO19 tegen een ploeg uit Hengeveld. En daar hoor je af en toe gejuich. Daar is het nou 3-2. Maar het is hier wel een levendige boel op het sportpark in Pannerden. Of als we dat zo... Pannerden. Er komt een uithaal. Oei, uithaal van broertje Daan van Dijk. En die gaat maar rakelings over als dat. Hier maar zo weer gelijk gestaan. Zo kan het ook gaan. Dus Excelsior mag uittrappen. En het was Kas van Dijk die bal in één keer op zijn pantoffel lang. En rakelings over. Keeper is niet al te lang, dus je moet het wel hoog proberen. Dat was wel slim. Maar uiteindelijk krijgen we daar geen punten of geen doelpunten voor. Tussenstand hier zo. 1-2 voor Excelsior Z. En er komt weer een lange bal van achteruit. Die pak ik nog even mee. En de linksback die gooit naar voren, de nummer 12. En die komt alleen vrij voor de keeper, maar die doet er niks mee. En brengt WZC die bal weg. De nummer 10, de killer van de tegenstander, die rost die bal nou over. En de jongens van Excelsior zitten naast me, die raken in extase. Maar voorlopig krijg je hier ook weer geen punten voor. Het was dus Joël Noordam van Excelsior Zetten. Die had er al 2 in liggen, maar schoot nu raak links over. En WZC gaat weer gewoon aanvallen. Tussenstand hier zo in Pannerden. Zo zeggen we het goed. 1-2 en nadeel van WZC.
0: Dankjewel, Aart, voor zover. En nog met pak een beetje 10 minuten te gaan. Dan zien we wat het eindresultaat, of horen we straks van jou wat het eindresultaat is. Ik kijk even naar de techniek. Bert-Jan, hebben we
1: Denise nog hangen. En zometeen met 2-3 minuutjes hebben we zometeen, Matthijs.
0: Gaan we nog even richting Apeldoorn. CSV tegen Vios Warmenhuizen. Denise.
2: Ja, CSV weer in zijn bal bezit en nu weer een mogelijkheid voor een goede aanval. Dus Delano Grotenhuis die schiet. Oh, rakelings over. En volgens mij zat ook de doelman er nog aan met het handje. En ja hoor, het is een hoekschop voor CSV Apeldoorn. Ja, die doelman die blonk ook al uit afgelopen woensdag. Joost Meendering van Niels Warmenhuizen. En ook nu dus weer belangrijk met die poging van Delano Grotenhuis. Die ook weer gewoon een prima wedstrijd speelt. Ja, eigenlijk kan ik dat van alle elf wel zeggen tot het heden van VSC Apeldoorn. Ze zitten er gewoon goed in. En laten we die hoekschop even meenemen. Die gaat genomen worden door Ilias Jadier. En die speelt nou, de hoogte van het balkon. Die gaat die bal genomen worden voor de vaste CSC-luisteraars. Komt de bal voor, maar wordt weggewerkt door de captain van Niels Warmenhuizen. En zo is dat moment ook weer voorbij. Waarin CSC Apeldoorn dus weer een gelegenheid had. Nou, nu dan weer in de herkansing. Nu Cem Keuze de 16 in. Heeft die bal dan nu af richting Laurens van den Henk. Die schiet op de lat. Nu van dichtbij dan nog herkansing. Het is Pieter van der Straten. Die krijgt de bal niet lekker onder controle. Ja, zo is CSV dus weer dichtbij, is het de lat voor CSV Apeldoorn. Het is nog steeds 1-0 in de 36e minuut.
0: Dankjewel, Denise. En wij hebben Matthijs hangen. We hebben Matthijs nog niet hangen. Hij blijft even wat rustig aan de overkant. Ik denk dat we even een plaatje
1: hebben. We hebben hem hangen, Jan. Maar we zaten met smart op hem te wachten, maar we hebben hem live.
0: Ah, kijk aan. Matthijs, daar ben je weer.
4: Ja, het duurde even hoor. Zelden meegemaakt. Beide elftallen stonden al op het veld. En Rijn van Wijngeren sloeg zijn handen ter hemel. Die zei tegen mij, goh, kun je hem niet halen? En met hem bedoelde hij de scheidsrechter. Want de scheidsrechter van dienst besloot toch wel erg lang te pauzeren. Maar goed, inmiddels loopt de tweede helft. Is de bal in bezit van Lennon van der Linden. Die heeft de bal klaar voor een ingooi. Die gooit die bal in de richting van Jesper Pourgogne. Die kopt die bal omhoog. En vervolgens is er een kopduel met een speler van ST Os. Die wordt in eerste instantie gewonnen door Lucas Verstegen. Die krijgt een duwtje in de rug van Pourgogne. Die geeft elkaar op dit moment sportief een handje. De scheidsrechter heeft hier een duidelijke duwfout in gezien van Jesper Pourgogne. Dus ST Os die gaat een vrije trap nemen in de rust. Zelden zo tevreden. Zelden gezien hoe Thomas Prins zo tevreden was over een eerste helft. Een van de betere eerste helften, misschien wel de beste eerste helft van het seizoen van de kant van Fios. Het strijdplan is uitstekend uitgevoerd. Het enige wat eraan schort is, jawel, een doelpunt. Tegelijkertijd zei Thomas Prins natuurlijk ook, SV Os is behoorlijk kansloos geweest in het eerste bedrijf. En die trainer gaat natuurlijk de mannen niet met dezelfde tactiek het veld insturen. Dus we gaan kijken. Het is mij nog niet meteen opgevallen wat er is veranderd, maar we gaan kijken wat er verandert aan de tactiek van de bezoekers uit Os in het tweede bedrijf. Op dit moment is vooral Fios in balbezit. Rijn van Wijngeren zojuist speelt die bal richting Levi Duarceda. Krijgt de bal terug. Bal gaat richting Lennon van der Linden. Op links wordt nu een aanval opgezet. Tenminste, dat was de bedoeling via Noah Duarceda. Maar die zag eigenlijk geen mogelijkheid om hoger op te zoeken. En speelde die bal terug op Damien Schipper. Noah Duarceda krijgt de bal weer terug en wordt nu toch een beetje naar achteren gedrukt. Maar hij peert die bal dan naar rechts, waar Mehmet Ali Akalin de bal in ontvangst neemt. Het luisteraar die goed oplet weet, Mehmet Ali Akalin die stond niet in de basis zelf. Dat klopt. Mehmet Ali Akalin is juist formatie van Fios binnengekomen ten koste van Christian Baks. Die staat nu lekker te douchen. Dus de bal rolt hier weer.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, en waar blijf je nou? Aart Eilander in Pannerden. Is er gescoord, Aart?
3: Nee, nog niet. Maar gelijk, hier geldt ook, gelijkmaker, waar blijf je nou?
2: Ja.
3: om maar bij Donnie te blijven. Maar ik kon er voor WZC. De laatste 10 minuten, het is volop in de aanval. En Pannerden komt er niet meer vanaf. Komt er weer een corner vanaf de linkerkant. Gaat die hoog indraaien, wat gaat er gebeuren? Scheidsrechter zegt, doe eens even rustig aan. Dus even een prik voor onze nummer 13. Jongen, dat moet je niet doen hoor, dan ben je een beetje stout. Nou, komt die bal bij tweede paal. Gaat over alles en iedereen heen en gaat gewoon in één keer achter. Weer een kans verloren. Maar er wordt nu een wisselpauze ingesteld. Ik kijk even op mijn klok. Ik denk dat we nog een minuut of 3-4 te spelen hebben, maar het spel ligt hier stil. Dus tussenstand 1-2 voor Excelsior zetten.
2: Toch spannend daar in Pannerden.
3: Ja,
2: mocht er een ontwikkeling zijn, Aart, laat het ons weten.
3: Ja, ik kom er gelijk in.
2: CSV Apeldoorn, Fios Warmenhuizen, Denise, nog steeds 1-0.
4: Ja, zeker, nog steeds 1-0. En ook dat had in ieder geval weer anders kunnen zijn. Maar deze keer niet alleen kansen en mogelijkheden voor CSV Apeldoorn. Dat was het eerste moment voor Laurens van den Eek, waarbij die ook vond dat hij misschien wel een strafkop zou verdienen. Ik denk dat de scheidsrechter het goed zag dat dat niet zo was. En aan de andere kant moest Nick Hofman een paar keer reddend optreden. En dat deed hij uitstekend door. Eerst op een afstandspoging van de nummer 4 van Biels Warmenhuizen. Dat was Florian van den Berg. Daar ging Nick Hofman goed gestrekt naar de hoek. En daarmee voorkwam hij de gelijkmaker die dan op dat moment echt uit het niets zou zijn gekomen. Maar na die kant zagen we een fase waarin Biels Warmenhuizen echt vaker voor de goal van CSV Apeldoorn kwam. En Nick Hofman nog een keer van dichtbij redding moest brengen. Dat deed hij uitstekend, de doelman van CSV Apeldoorn. Dus na echt een fase van zo'n 7-38 minuten van totale heerschappij van CSV Apeldoorn is het nu toch ook Fias Warmenhuizen dat toch wat taken laat gelden en ook wat kansjes heeft gekregen aan de andere kant. Dus CSV Apeldoorn mist gewoon wat te veel kansen in deze eerste fase. Wat we nu een moment mee dat Ilias Jadier er even vandoor gaat. Ja, blijft een speler om naar te kijken waar je echt voor veel plezier voor naar het ordeboek gaat. Want deze jongen, ik zou bijna zeggen ongelooflijk dat die jongen ook volgend seizoen hier nog speelt. Want hij heeft toegezegd ook volgend seizoen hier te spelen. En ik zou zeggen, alle scouts hebben een beetje zitten slapen, want het is eigenlijk gewoon te goed voor dit niveau, als je het mij vraagt. Het is dus CSV Apeldoorn nog altijd op voorsprong. Het is Fios Warmenhuizen dat iets meer in de wedstrijd komt. Maar goed, het is bijna rust, dus voor wat betreft de eerste helft komt dat wellicht een beetje te laat. We gaan hier dus richting de rust. De stand is nog altijd 1-0 voor CSV Apeldoorn.
2: Goede cijfers in ieder geval voor CSV met deze 1-0 voorsprong. Nadat ze afgelopen woensdag met 2-2 gelijk speelden in Warmenhuizen. Matthijs, Fios Os 1920.
5: Ja, Fios Os 1920. Ik sta hier inmiddels naast Erik Smit. Die neer is gedaald op Sportpark de Kouwenaar. Ja, dat is toch een aangename verrassing hier in de tweede helft. We staan keurig naast elkaar in de schaduw aan de kant waar Os de doelpunten hoopt te maken. Dat is vooralsnog niet gelukt. Ze zijn ook niet echt dichtbij geweest. Al moet ik wel zeggen dat, nou, als je dit vergelijkt met het eerste bedrijf, zijn de Ossenaren aardig uit de kleedkamer gekomen. Ik kan nog niet zeggen dat ze grote kansen hebben gecreëerd, maar ze houden de bal in ieder geval aardig in de ploeg. Op dit moment is het Fios dat bezig is een aanval op te bouwen. We hebben met Alia Kalins het Levi Tuarcela aan het werk. Maar ja, daar wordt een duwfout geconstateerd. Of Levi Tuarcela wordt naar de grond getrokken door een van de spelers van Os. Dat betekent dat er een vrije trap op een aardig gunstige positie komt. Randje 16, een beetje op de hoek. Levi Tuarcela staat naast mij met Alia Kalins in vergadering. Akalin doet wel een stapje opzij. Dus ik denk dat Tuarcela die bal... Ja, Tuarcela gaat die bal voorslingeren. Kijken wat hij gaat doen. Dit wordt een indraaiende. De luchtmacht van Fios is weer mee. Ik noemde ze eerder al. Rijn van Wijngeren, Jesse Perdom, Damien Schipper. Ze staan daar in de aanslag. Maar ze staan er wel op een kluitje bij elkaar met een aantal jongens van Os. Dus er gaat veel beweging zijn. Dus een aantal spelers die een blok zullen gaan zetten. Is de vrije trap van Levi Tuarcela dan goed genoeg? Nee, dat is hij zeker niet. Bal gaat richting tweede paal. Maar landt eigenlijk onvoldoende, of daalt eigenlijk onvoldoende, waardoor die bal zonder al te veel gevaar over de achterlijn gaat. En de doelman van SV Os, Juri Pataki, de bal weer in het spel kan brengen. De bal is nu achterin bij een van de laatste mannen van Os. Gaat richting de rechterkant. Maar ja, daar strandt eigenlijk de aanval al. Het lukt de Ossenaar nu even niet om de bal in de ploeg te houden. Lennon van der Linden pikt die bal op. Maar Lennon van der Linden gaat dan aan de dans. Raakt dan op koddige manier de bal kwijt aan Frans van Erp. Ja, die lijkt dan vervolgens gevaarlijk kunnen worden, maar ook hij leidt weer snel balverlies, waardoor dit, ja, ja, dansje van Lennon van der Linden, dat toch echt niet nodig was, met een sisser afloopt. Inmiddels is de bal buitengespeeld door een van de Ossenaren. Noah Tuarcele heeft de bal, die gaat een ingooi nemen. Wat gaat hij doen? Gaat hij terug op Lennon van der Linden? Ziet hij Rijn van Wijngeren? Nee, het is Jesper Bourgogne die binnenkomt lopen. Gaat de kaats aan met Noah Tuarcele. Tuarcele speelt die bal richting zijn broer. Maar dan leiden ze weer balverlies en wordt er inmiddels ook gefloten voor een overtreding gemaakt door een van de spelers van Fios. Waardoor Os eventjes kan ademhalen, even op adem kan komen en richting een nieuwe aanval kan. Nou, nu wordt er niet gekozen om het bal rustig rond te spelen, maar de spits te zoeken. Dat is de nummer 9, Siem Lange. Toevallig ook de langste speler uit de selectie. Heeft Thomas Prins zijn mannen nog voor gewaarschuwd, maar vooralsnog is Siem Lange niet echt gevaarlijk geweest voor SV Os. Inmiddels is SV Os weer bezig, ingooi richting de rechtsbuiten van dienst, maar die kan de bal niet met het hoofd controleren, waardoor Damien Schipper kan opruimen richting Ferre Timmer. Die houdt die bal natuurlijk vast zoals we dat van hem kennen. Nou, dan zit hij eens te kijken, 4 man om hem heen, Mehmet Ali Akkerlin staat vrij, Mehmet Ali Akkerlin neemt die bal aan. 2 spelers voor zich. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Dan gaat ze natuurlijk proberen om te omspelen, maar dat lukt dan niet. Dan kan hij altijd terug op João Papilaya. Die staat aan de bal op te wachten. Gaat nu de 1-2 aan met Mehmet Ali Akkerlin. Tenminste, dat denken we allemaal. Akkerlin kiest ervoor om zijn directe tegenstander te passeren. Speelt een balletje binnendoor, maar daar heeft eigenlijk niemand op gerekend, waardoor de doelman die bal rustig kan aannemen en dus de tijd kan nemen voor een spelvervolg. Dat gebeurt nu. Bal wordt nog eens rustig richting aanvoerder Mitchell van Gaal gespeeld. Hij vertelde net hoe hij een best ongelukkige eerste helft speelde. Die zal zich ook even moeten oprichten in het tweede bedrijf. Vooralsnog lukt dat redelijk. Dan speelt die bal richting een van de aanvallers. Er wordt een duwfout gemaakt door Damien Schipper. De Ossenaren willen dan heel snel door, maar daar steekt de scheidsrechter een stokje voor. De bal lag niet stil. Dus we gaan nu wachten hoe de Ossenaren de bal opkomen halen om vervolgens die vrije trap nogmaals te nemen.
2: Matthijs, gaan wij even kijken in panelen, want de vraag is of het daar al afgelopen is. Aard Eilander.
0: Ja, het is nu afgelopen en het publiek van Excelsior Zetten juicht. In de 89e minuut was het Jopie. Joël Noordman scoorde de 1-3 voor Excelsior Zetten. En 2 minuten in blessuretijd. BSC volop in de aanval, maar weer een uitbraak. Was het Sebastian Hendricks 1-4. Het is over en uit. Ja, de jongens hebben een grandioze prestatie geleverd om in de finale te komen van dit bekertoernooi. En complimenten aan de supportersvereniging van WZC. Zij nemen toch maar mooi de moeite om hier 2 bussen naartoe te laten reizen. De sfeer is in ieder geval goed langs de lijn. En ja, Excelsior Zetten had gewoon een betere tweede helft. En uiteindelijk, het verschil tussen de eerste en de derde klasse betaalt zich hieruit in de overwinning voor Excelsior Zetten van de beker hier zo, de KNVB-beker. En WZC, die hebben het gewoon goed gedaan. Had nog op 2-2 kunnen komen. Had misschien wel op voorsprong kunnen komen als de scheids op hem op de stip gelegd had. Want ik heb al gehoord, Jan Stijn, was een zuivere strafschop. Maar dat telt allemaal niet. Altijd neutraal blijven. Scheidsrechters goed gedaan. Voetballers goed gedaan. Supportersvereniging grote klasse. Eindstand WZC Excelsior Zetten 1-4. En opmaken voor nieuw jaar, een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Dankjewel, Aard Eilander, de jeugd van WZC onder 17. Een derde klasser speelde de finale van de beker tegen Excelsior Zetten. Een eerste klasse. En dan verlies je, ja, dat kan maar zo natuurlijk, met 1-4. Jongens hebben in ieder geval weer een bijzondere ervaring opgedaan. Dank daarvoor. En dank voor de hele competitie eigenlijk, Aard. Want wij zullen elkaar pas weer aan het begin van de nieuwe competitie waarschijnlijk gaan spreken. Ik kijk eventjes naar Bert-Jan Techniek. We kunnen over naar
6: Matthijs.
2: Maar zal ik in eerste instantie even kijken hoe het met de tussenstanden staat in de nacompetitie voor de tweede en derde klasse. ONA 53 tegen Zwart-Wit 63 is nog steeds 1-0. Olbios SV Wish 1-0. Fios Os 20. Nou, dat hoort u via onze Matthijs 0-0 nog. Soroye Mediterraneo ASC 62 1-0. Zuidwolde tegen Enter vooruit is 0-2. En Bekwiek 28 tegen PH Almelo is 1-0. 1. Tot zover de tussenstanden in de nacompetitie tweede en derde klasse zaterdag Oost. Matthijs, 0-0, zo verlieten wij jou. En jullie zijn net weer bezig met de tweede helft.
5: Ja, kwartier gespeeld, 61 minuten op de klok. Het staat nog steeds 0-0. Virus is in de aanval. Afvallende bal kan niet opgepikt worden door Noah Touaseda. We gaan zo meteen een ingooi nemen. Waar ik ook zie dat twee spelers bij Virus klaarstaan om in te vallen. Dat is misschien iets eerder dan Thomas Prins had gehoopt. Want we zagen zojuist hoe João Papilaya na een duel bleef liggen. Na zijn hamstringgreep ook even met kramp geholpen moest worden door een aantal spelers en uiteindelijk ook de medische staf van Fios. Maar ja, dat is toch einde verhaal deze wedstrijd. Dat betekent dat Maurits Vis binnen de lijnen wordt gebracht. Die gaat de positie innemen van João Papilaya. En ik vrees dat João Papilaya, als die geblesseerd blijkt te zijn en misschien ook even een tijdje nodig heeft om te herstellen, zijn laatste minuten als Fios-speler heeft gespeeld. Want die gaat volgend jaar met WSV de tweede klasse in. Er is nog een keer gewisseld, want Jesper Bourgogne heeft de strijd ten deel verlaten voor hem in de plaats met nummer 17 Sam Oerlemans. Dus we spelen met twee verse krachten. Terwijl ik dit allemaal heb verteld, is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Os staat nu klaar om een inworp te nemen. Die bal gaat voor de dugout van Fios richting de nummer 12. Die gaat een kopduel aan. En wint dat kopduel ook, maar verliest volgens de bal, waardoor de bal via Mehmet Ali Akalin nu aan de rechterkant voor Fios is. Mehmet Ali Akalin houdt zijn tegenstanders bezig. Schiet, ja, dat zien we vaker. De bal wordt geblokt, waardoor de doelman van Os niet hoeft in te grijpen. Verdediger van Os belandt die bal uiteindelijk bij Jesse Perdon. Jesse Perdon gaat een combinatie aan met Damien Schipper. Maar die bal stuitert wat ongelukkig, waardoor Damien Schipper denkt, ja, wat moet ik met dat ding? En die bal dan vervolgens over zijn eigen schouder richting de linksback, dat is in dit geval Lennon van der Linden, speelt. Uiteindelijk gaat de bal via een been van een Ossenaar over de zijlijn, waardoor Lennon van der Linden een bal mag ingooien. En de bal nu richting Levi Duarcede gaat. Die gaat de sprintduel aan. En die wint ook de sprintduel. Gaat nu richting de linker cornervlag. Ja, draait mooi om zijn tegenstander heen. Maar ja, die tegenstander bijt zich dan weer terug in dat duel, waardoor Levi Duarcede niet echt een voorzet kan geven. Probeert dan Noah Touaseda te bereiken. En Noah Touaseda, Noah Touaseda, ja, die kan niet bereikt worden omdat daar een been van een Ossenaar in zit. En die jongen denkt, ja, weet je wat, ik schiet hem maar meteen richting een medespeler. En die medespeler ziet Daniel Crossen wat ver voor zijn doel staan. En hij haalt aan. De bal zweeft over Daniel Crossen heen. Die kan die bal nog maar net pareren, maar blijft geblesseerd achter op de grond liggen. En dat betekent dat de medische staf van Fios weer
7: het
5: veld
7: in mag. Nieuws.
5: Ja, ja. Ja, ik begrijp dat we naar het nieuws gaan. Daniel Crossen ligt op het, ligt op het veld. Heeft kramp. Ik hoop dat dit bij de sisser afloopt. We gaan het zien.
2: Ja, dat klopt inderdaad, Matthijs. We zitten kort voor het nieuws van 4 uur. Geef mij mooi de gelegenheid om ook even wat tussenstanden nog door te geven van de nacompetitie in de derde en de vierde klasse. De Treffers is tegen Twello. En dan begrijpt u dat dat de Treffers de zaterdagafdeling is. Daar zie ik geen tussenstand. Die wedstrijd is om 3:15 begonnen. Maar ik ga ervan uit dat het daar dus nog 0-0 is. Het Harde tegen Woesik is 1-1. Jeugd FC AVW 66. Die wedstrijd is om 3:00 begonnen. Hebben we nog geen tussenstand van. Blauw-geel 55 tegen Groen-wit 62. 2-0. Olympia 28 ESC Glanenburg 2-2. SVVN EFC 58 1-2. GFC Bruchterveld 1-3. En Tubantia Bergentheim. Die wedstrijd begint om 6:00 vanavond. En heb ik hier nog staan DSV 61 tegen FC Ommen. En ook die wedstrijd zal nog 0-0 zijn, voor zover ik dat hier kan beoordelen. We zitten nog 1 minuutje voor het nieuws van 4:00. Kijk ik nog even of ik u wellicht toch nog wat verder kan informeren in Oost voor de vierde en de vijfde klasse. Zaterdag even zien. Daar heb ik, als het goed is, hier wat uitslagen van, mits daar clubs bij zitten. Elspeet tegen HTC is inmiddels 0-2. Prins Bernard Harfsen 0-1. En Eerbeekse Boys tegen Dierense Boys is 1-1. Het nieuws van 4 uur klopt aan de deur. Wij zien u graag na het nieuws terug bij RTV 794 Zaterdagsport. Tot zometeen.
7: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berens.
1: En we gaan de slotfase in van Viosfazen tegen OS 1920 met Matthijs. En we zijn zo direct bij CSV Apeldoorn Vios Warmenhuizen. Want die wedstrijd is zojuist begonnen. Althans, de tweede helft is daarvan begonnen. En op dit moment is daar een stand van 1-0 voor CSV. En wat we gehad hebben, die wedstrijd begon al om 2:00. Dat was de finale van de bekerstrijd voor de jeugd onder 17. WZC tegen Excelsior Zetten. Helaas een 1-4 nederlaag voor de Wapenvelders. Maar een unieke ervaring rijker. Dat allemaal in dit laatste uur bij RTV Zaterdagsport. Nu de Rolling Stones en hun laatste single, In the Stars.

0: Ja, 80 zijn ze inmiddels, die mannen. Maar ze kunnen er nog steeds wat van. Hè? De Rolling Stones. Prachtig nummer. In the Stars. Ja, we zitten in de slotfase bij Fios Fasen tegen SV OSS 1920. Matthijs.
1: Ja, Jan. Het is nog steeds bij Fios Fasen SV OSS 1920. Het staat nog steeds 0-0.
0: Zoals we begonnen.
1: En ja, zoals ze ook begonnen. En ja, langzamerhand hebben we toch ook wel wat, wat penibele momenten voor de goal van Daniel Crossen gezien. We zagen net hoe hij zich richting zijn eigen doel moest snellen en zich moest strekken om te voorkomen dat een bal van grote achterstand in het doel van Fios zou zeilen. Crossen greep volledig vervolgens direct aan zijn kuit. Het schoot hem erin. Maar de medische staf van Fios heeft de wonderen verricht. Heeft Crossen weer op weten te lappen. En Crossen staat nog steeds onder het doel. Robin de Vries, reserve doelman van dienst, is zelfs weer gaan zitten. Dus het lijkt allemaal goed af te lopen. Niet veel later maakte Tijn Jordaans namens de Ossenaren zelfs een doelpunt. Hij kwam tussen twee verdedigers, Jesper Don en Damien Schipper, in door richting de 16. Daniel Crossen kwam goed uit, maar kon niet voorkomen hoe Jordaans de bal achter hem in het doel schoot. En daar dachten we toch een vervelende achterstand van Fios te zien. Maar de scheidsrechter maakte een duidelijk gebaar. Hens van de heer Jordaans. Dus dat doelpunt werd geannuleerd. Maar het was dan wel een moment waarop Fios schrok. Ja, dan dicteer je die hele wedstrijd. Dan heb je hier echt het beste van het spel. Maar ja, dan sta je op een gegeven moment toch gewoon achter. Dat is gelukkig niet bewaarheid. Het is geen feit. Maar Fios heeft daar intussen ook niet al te veel tegenover weten te stellen. Ik zag hier wel zojuist hoe Levi Tuarceda vanaf randje 16 richting doel schoot. Die bal zeilde eigenlijk maar rakelings naast. Dus dat was weer eens een kans van Fios. Een van de weinige grote kansen in het tweede bedrijf. Dus je kunt wel stellen dat het duel hier in evenwicht is geraakt. Zo'n beetje halverwege het tweede bedrijf. Inmiddels is Os is weer in aanval. Milan Loderis die probeert die bal onder controle te brengen met het hoofd. Maar ja, Loderis is de kleinste man van het veld. En hij wordt gedekt door de grootste Fios-speler, dat is Rijn van Wijngeren. Dus ja, als Rijn van Wijngeren zijn kop erin zet, dan wordt die Loderis ook zonder pardon richting het gras gewerkt. En dan zegt de scheidsrechter, ja, dat is vervelend voor je. Maar ja, je hebt nu helemaal een nadeel met dat kleine postuur van je. Dus kan die aanval eigenlijk vrij makkelijk door Fios worden afgeslagen. Inmiddels is ook een aanval van Fios afgeslagen. Gaat die bal richting Jesper Don. Jesper Don denkt, zou ik Daniel Crossen inspelen of niet? Maar Crossen zegt, nou laat maar, ik ben beschikbaar, maar ik denk dat jij dit beter kunt. Jesper Don draait om zijn as, speelt Damien Schipper in. Damien Schipper zoekt in het middenveld naar aanspeelmogelijkheden. Kan die niet vinden. Speelt de bal richting Lennon van der Linden, die op linksback staat. Nu ter hoogte van de eigen dugout een rechtsbuiten probeert te lokken. Dat lukt ook wel, maar Lennon van der Linden ziet niet hoe iemand vrijkomt. Speelt die bal dan terug richting Damien Schipper. Via Damien Schipper gaat hij weer naar Jesper Don. Jesper Don geeft die bal een peer. Maar die bal wordt dan onderschept door een speler van Ossen. Dat loopt maar net goed af, want dan zagen we weer

0: Rijn van Wijngeren, maar wel met die bal richting Daniel Crossen leek te kunnen. Maar dat loopt met een sisser af. Inmiddels is de bal ook weer door Fios richting de 16 van Os gebracht. Het was men met Ali Akkerlin die op rechtsbuiten Sam Oelemans bereikte, maar Oelemans struikelde koddig over de bal. Vervolgens geeft men met Ali Akkerlin nog een voorzet. Die bal wordt door Levi Tuarcela ingekopt, maar ruim naast. Dat betekent dat we via de doelman van SV Os weer een spelhervatting gaan krijgen. 78 minuten op de klok. Het is hier ongelooflijk spannend. Nog een kwartiertje op de klok.
1: Ik neem aan dat we gaan verlengen bij een gelijkspel, Matthijs.
0: Ja, ik vertelde hoe ik al door de man van de radio, Erik Smit, hoe die links van mij stond en rechts van mij verscheen ineens Rob Kruidbos, de scherpste pen van de Veluwe, de man van de Stentor. En die had het inderdaad over een verlenging. En ja, ik denk dat Rob het wel zal weten. Dus ik denk dat we inderdaad zometeen bij een 0-0 stand gaan verlengen. Dat is voor de luisteraars goed nieuws. Maar ik denk dat de heren voetballers het liefst binnen 90 minuten klaar zullen willen zijn. Want het is hier inmiddels nog best wel warm.
1: Ik zie inmiddels dat het bij Obios overigens ook tegen SV Wish 1-1 is. Dus ook daar zullen ze waarschijnlijk gaan verlengen.
0: Ja, Kruidbos maakt ook het signaal. 1-1.
1: Oké, wij gaan in ieder geval proberen of we ook de uitzending kunnen verlengen. Want dan nemen we dat natuurlijk graag mee. Dan maar daar later meer over. Dankjewel Matthijs voor nu. We gaan even bij CSV Apeldoorn tegen Vios Warmenhuizen kijken. Denise.
2: Hier in de 52 minuten valt het 1-0 voorsprong voor CSV Apeldoorn. En je ziet dat Vios Warmenhuizen ook gewisseld heeft in de rust. Daar is Jordi Nevic uit het veld gegaan en Tim Beenstekoer is in het veld gekomen. En we zien nu dat CSV Apeldoorn in balbezit is en weer op goed is. Dus dat proberen ze in deze beginfase van de tweede helft meer. Dus weer CSV Apeldoorn dat met spel goed maken. Maar nu een mogelijkheid voor een counter voor Fios Warmenhuizen over de linkerkant van het veld. Maar er zit de Pieter van de Straten goed tussen. Hij moet wel een inworp weggeven, maar uitstekende ingreep van die centrale verdediger van CSV Apeldoorn. Die is volgend seizoen speelt voor SDV Barneveld. Dus ja, wellicht vandaag de laatste wedstrijd, afhankelijk van hoe het hier afloopt. En dat geldt natuurlijk voor meer spelers hier, bijvoorbeeld Ruben Katerberg, ook naar SDV Barneveld. En ook Delano Grotenhuis gaat weg. Daarvan is nog niet bekend waar hij gaat voetballen. Nu mogelijkheid voor Fios Warmenhuizen. Overtreding op de rand 16 wordt daar begaan. En de scheidsrechter ziet het. Geeft ook een gele kaart nu aan Sam Langendonk. Ja, die trok even aan een shirtje net buiten de 16. En dat is dus een gele kaart. En dat is eigenlijk wel een slimme overtreding die daar gemaakt wordt. Ik zat even te kijken of dat het Delano Grotenhuis was die overtreding maakte. Maar in ieder geval nu een vrije trap voor Fios Warmenhuizen op een hele gevaarlijke plek. Dus laten we die vooral nog even meenemen. Want de traptechniek van Lasse Botman van Fios Warmenhuizen, ja, die is niet verkeerd. Dus wat dat betreft een gevaarlijke situatie nu voor VSC Apeldoorn. Een drieman muur wordt daar opgesteld met Sam Langebund en Bruno van der Tungen. Daarnaast Sam Keuze. En het is doelman Nick Hofman die deur een beetje op afstand gaat zetten. Laat één hoek nu vrij. En rekent dus echt op zijn muur. Gaan we dat moment meepakken. Komt die vrije trap langs de muur heen en in de handen van Nick Hofman. Dus zo loopt het met een sisser af. Het is dus CSV Apeldoorn dat nog steeds de betere ploeg is in de tweede helft. Maar de stand hier is nog altijd 1-0.
1: Dankjewel Denise. En zijn er ontwikkelingen, dan horen we dat natuurlijk graag even van je. Ik zie dat we weer een aardig plaatje hebben staan. Bert-Jan, laat eens horen.
3: Ja, deze is ook wel bekend uit de Engelse stadions, dus daar komt-ie.

0: Sam Fender hoort u en 17 Going Under. Ja, ik zie het hier inderdaad staan. Jij zegt dat net, Bert-Jan. 355 miljoen luisteraars wereldwijd. Ja, dan ben je populair. Nou ja, dit is de muziek die op dit moment in ieder geval volop in de belangstelling staat. We gaan naar de slotfase van Fios Fasen tegen Os. Of, Martijn, gaan we verlengen?
1: We zouden zomaar eens kunnen verlengen. Ik heb net in ieder geval wel van Sam Fender genoten. Heerlijk plaatje, mannen. Complimenten. Daar heeft hier op het veld niemand iets van meegekregen, maar ik gelukkig wel. Gebeurde op het veld op dat moment niet al te veel. We zagen zojuist hoe een aanval, best wel veelbelovend, strandde via Maurits Vis, die de bal richting de 16 wilde brengen. Maar hij werd gestuit, kwam ledig ten val en is verzorgd. Dus inmiddels via de zijlijn staat hij nu weer klaar om in te vallen. Mehmet Ali Akalin heeft de vrije trap die daarop volgde kunnen nemen. Levi Tuaceda dribbelde richting de achterlijn, gaf die bal voor. Maar de bal werd aangeraakt, waardoor de bal... waardoor er nu een hoekschop genomen mag worden. Er zat een been van een van de Ossenaren tussen. Tijd begint hier langzamerhand wel te dringen. 87e minuut loopt. Al moet ik wel zeggen dat dat een beetje gezichtsbedrog is. Want we hebben natuurlijk ook een aantal drinkpauzes gezien. Het spel heeft een aantal keer stilgelegen. Dus net als in de eerste helft zal de scheidsrechter van dienst er behoorlijk wat bijtrekken. Oeh, die corner die wordt goed genomen. Valt over alles en iedereen heen. Dan is het Damien Schipper die bal eigenlijk voor het inkoppen heeft. Hij zal gedacht hebben, ik moet die bal naar de grond koppen. Dan is de keeper eigenlijk kansloos. Maar als je hem zo strak naar de grond kopt, ja, dan is hij ook niet eens op doel. Dus daar gaat weer een goede mogelijkheid voor Fios verloren. Dat betekent ook dat er een doeltrap genomen kan worden door SV Os. Bal wordt lang genomen, gaat richting de nummer 8. Dat is nog steeds Tijn Jordaans, de jongen die zojuist dacht te scoren. Inmiddels heeft Siem Lange de bal. Die gaat een dribbel aan in het strafschopgebied, maar schiet dan op de scheidsrechter. En ja, de scheidsrechter zegt, ja, excuus hiervoor. Ik ga toch even fluiten, want dan kan Os de bal weer rustig in het spel brengen. Maurits Vis is gaan liggen. Ik vertelde zojuist hoe die ongelukkig ten val kwam. Werd verzorgd, richting zijlijn ging. Uiteindelijk het veld erin is gekomen, maar hij maakt nu een duidelijk gebaar. Jongens, ik kan eigenlijk niet verder. Betekent dat Stef Koldenhof toch nog even het veld in moet. De bal is inmiddels genomen door Os. Bal wordt hier door Reno Thijssen in de 16 aangenomen. En die denkt, ja, ik moet hier nu een goede voorzet geven. Want de tijd begint te dringen. De kansen zijn schaars voor ons. Ja, die voorzet die geeft is echt waardeloos. Kan zo opgepikt worden door Daniel Cross. En ja, we staan hier echt ontzettend dicht op. En dan zie je hoe die Thijssen enorm gefrustreerd is. Wel even door zijn ploegmaat. Dat is Siem Lange wordt opgebeurd van kom op jongen, het was een kans, er komt nog wel weer een kans, zal hij gezegd hebben. Maar intussen, 89 minuten op de klok. Ja, we zouden zo nog maar eens een verlenging kunnen opleveren hier. En dan heeft meneer Thijssen ongetwijfeld nog wel ergens een keer een herkansing. Het spel ligt nu weer stil omdat Maurits Vis is gaan zitten. Maurits Vis gaat nu met een beteuterd gezicht en een veelbetekenende greep richting de hamstring naar de zijlijn. Stef Koldenhof komt het veld in. En ik denk dat Thomas Prins daarmee ook is uitgewisseld. Ook geen aanvullende impulser meer in kan brengen in een eventuele verlenging. Inmiddels is de bal weer in het spel gebracht door Daniel Crossen. Jesse Pardon krijgt die bal. Speelt hem op met Ali Akalin. Is juist ingevallen Stef Koldenhof krijgt die bal. Die stoomt op. Die als een ware rechtsbuiten gaat nu richting de hoekvlag. Geeft die bal volkeurige voorzet op Verre Timmer. Die poeiert die bal in één keer op doel. Maar oei. Rakelings. Nou nee, niet rakelings. Ruim naast. Maar jongen, dat had echt beter verdiend. Prachtige voorzet van Stef Koldenhof. Verre Timmer in één keer op de pantoffel. Maar ja, de doelman Yuri Pataki die ziet toch tot zijn vreugde hoe die bal tegen de ballenvanger aangaat. En hoe hij nu de bal weer in het spel kan brengen. Bal gaat richting de linksback van Os. Die geeft een lange bal. Die denkt, ja, we gaan het toch niet meer door het middenveld proberen. Maar die lange bal die wordt dan eenvoudig weggekopt door Jesse Pardon. Bal wordt dan weer op het middenveld veroverd door SV Os. Die bal gaat dan vervolgens richting Tijn Jordaans. En ik moet lachen, want Daniel Crossen komt uit. En die denkt, ja, ik ben buiten de 16. Ik mag mijn handen niet gebruiken. Dus weet je wat, ik kop die bal gewoon weg. En dat doet hij eigenlijk vrij behoorlijk. Dus Fios is weer uit de problemen en kan weer een aanval opzetten. Terwijl de 90ste minuut hier loopt. Sterker nog, de 90 staat op het scorebord. Dat betekent dat de extra tijd van de officiële... Nou ja, de extra tijd is begonnen. Een aanval van Fios leidt niet tot een doelpoging. Maar er blijft wel een ingooi staan. Noah Tuaceda gaat die ingooi nemen. Geeft die bal aan Lennono van der Linden. Nee, het is Levi Tuaceda die de bal richting Noah Tuaceda speelt. Tuaceda slingert die bal voor de pot. Sam Oerlemans kan die bal aannemen, maar ziet hoe de bal door een Osnaar van zijn voeten af wordt gesnoept, waardoor hij niet gevaarlijk kan worden. Het is hier nog hartstikke spannend.
0: We blijven gewoon bij Matthijs. Rond het af.
1: Geeft die bal dan een zetje richting het doel. Maar dan is het Juri Partake die die bal kan aannemen. En dan zie je iets dat toch wel een beetje tekent hoe Os op dit moment in de wedstrijd zit. Partake neemt alle tijd om die bal rustig aan te nemen. Kijkt eens rond. Heeft absoluut geen haast om het spel in beweging te brengen. En dat tekent toch wel een beetje de intenties. Os is hier bezig met overleven en proberen om de wedstrijd nog een half uurtje te verlengen. Inmiddels is die bal dan toch in het spel gebracht. Wordt onderschept door Stef Koldorf. Stef Koldorf speelt Sam Oelemans in. Via Noah Touassé, daar krijgt Stef Koldorf de bal terug. Maar Stef Koldorf komt zijn man niet voorbij. Maar die verdediger van Os die speelt de bal over de zijlijn. Waardoor Stef Koldorf een ingooi mag nemen. Of nou ja, dat laat hij in dit geval aan Levi Touassé. Levi Touassé staat zo'n beetje bij de cornervlag. Gaat proberen om een lange inworp te nemen. Kijken of hij daarin slaagt. Nee, hij doet dat niet. Kiest voor Mehmet Ali Akalin. Maar dit gaat helemaal mis. Bal gaat richting Mehmet Ali Akalin. Maar die krijgt de bal eigenlijk niet goed aangenomen. Dus ja, op nogal koddige wijze gaat die bal over de zijlijn. En dan neemt Os natuurlijk weer alle tijd om een ingooi te nemen. En zo gaan we langzamerhand richting het eindsignaal. Langzamerhand richting een verlenging. Want er staat hier nog altijd 0-0. De bal wordt ingegooid. Weggekopt door Jesse Perdon, waardoor Levi Touassé die bal kan oppikken. Gesilte, ja, stuurt die bal. Keur, hier gebeurt heel veel. Keurig balletje van Jesse Perdon. Het is Levi Touassé die bal oppikt. Een steekballetje geeft op Ferre Timmer. En Ferre Timmer die ramt hem toch geweldig in de kruising in de lange hoek. Maar dan heeft de grensrechter heeft buitenspel geconstateerd. En ja, dan gaat ook deze treffer niet door. En zo staan we wat de afgekeurde treffers betreft ook al gelijk. 1-1. Maar goed, daar hebben we niks aan. De brilstand staat nog steeds op het bord. Wel is weer in het spel gebracht. Een lange bal gaat richting Milan Lodeiris. Maar die is zoals wel vaker vandaag kansloos. Rijn van Weijgeer is natuurlijk veel langer. Hij maakt daarbij een overtreding. Waardoor Vias een vrije trap mag nemen. De bal rolt echter nog op het moment dat Jesse Perdon die bal in het spel wil brengen. Dus zegt de scheidsrechter. Ja Jesse, dat kan niet. U heeft net iets te veel haast. De bal moet echt eerst stil liggen. Dus ja, dat levert al vertraging op. Jesse Perdon speelt die bal vervolgens nu wel op een reglementaire wijze richting Mehmet Ali Akalin. Die zijn directe tegenstander op zoek. Komt die directe tegenstander voorbij, maar ziet die directe tegenstander vervolgens weer opdoemen. En ook versterking krijgen van een andere verdediger. Ja, daar komt hij dan. Oh, op een of andere manier toch voorbij. Ja, wat gebeurt hier? Nee, de scrimmage. Oeh. Ja, het was een voorzet van Mehmet Ali Akalin die door Sam Oelemans binnen leek. Sam Oelemans leek die bal binnen te kunnen lopen. Dat lukte niet helemaal. Ferre Timmer kreeg zijn voet ook niet fatsoenlijk achter die bal. De bal werd opgeruimd. Mehmet Ali Akalin kreeg die bal nog een keer voor zijn schoenen. Die roeide er maar op doel. En dat lukte ook niet. Oei, wat was dit een grote kans zeg. Aanval is nog steeds gaande. Rijn van Wijngeren speelt hem op Levi Touarcele. Levi Touarcele speelt hem vervolgens weer op Ferre Timmer. Die gaat vanaf links het strafschopgebied in. Die heeft een enorme hoeveelheid Ossenaren voor zich en besluit die niet voorbij te gaan, speelt Levi Touarcele aan. Die gaat een 1-2'tje aan met Timmer. Timmer slingert die bal voor. Noah Touarcele kan niet koppen. Bal wordt opnieuw ingebracht, dit keer door Stef Koldorf. Maar nu heeft de scheidsrechter gefloten. Wat gaan we doen? Er is wat consternatie gaande. Daar lijkt iets aan de hand bij een toeschouwer. Misschien moeten we dit even laten rusten. Ik breng jullie straks op de hoogte van wat hier gebeurt. Spel ligt in ieder geval even stil. Er lijkt iets aan de hand te zijn met een toeschouwer langs de kant.
0: Wij gaan even kijken bij CSV Vios Warmenhuizen met Denise Veneman.
2: Ja, waar inmiddels de drinkpauze gaande is in de 68e minuut. Met nog altijd die ene voorsprong voor CSV Apeldoorn. Waar net het publiek wat opveerde. Want ja, ze dachten bij een vrije trap toch echt dat die bal erin ging. Maar het was echt de bal in het zijnet bij de poging van Delano Grotenhuis. Ja, we hebben verder ook gezien dat in de tweede helft Vios Warmenhuizen echt wel wat beter in de wedstrijd komt. Echt wel wat meer kansen en mogelijkheden ook heeft weten te creëren. Maar vooralsnog komt daar dus niet echt wat uit. Het blijft vooral de gevaarlijke kansen voor CSV Apeldoorn. En we hebben ook gezien dat CSV ondertussen gewisseld heeft. Bijvoorbeeld Chengi van de Bench is in het veld gekomen. En ook Samuel Bakana eruit zijn gegaan doelpunt te maken. Laurens van den Eek en ook Norsi Juli is nu naar de bank geplaatst. Dus de wissels zijn er alvast. Ook Vios Warmenhuizen heeft inmiddels gewisseld. Daar is Sam Bruin in het veld gekomen voor Sven Dekker. En ja, dat betekent dus ook best krachtig voorin. En dat zie je met name ook wel in de aanvallen die er nu zijn. een goede speler aan de kant van Matthias Warmenhuizen. Dus dat is Kai Botman. Dat is een speler met echt een fluwele linkerbeen. En af en toe krijgt hij die balletjes eroverheen gelegd, waardoor CSC Apeldoorn flink moet corrigeren. We zagen dus ook eerder die gele kaart die daarvoor opgelopen werd door CSC Apeldoorn aan de kant van Sam Langedon. Dus voor hem als rechtsback is dat natuurlijk niet zo heel erg fijn. We gaan hier ook weer verder naar die drinkpauze. En het is CSC Apeldoorn dat is ja, steeds verder de tijd ziet wegstikken in het voordeel. Want na die 2-2 van afgelopen woensdag staat CSC Apeldoorn nu dus heel dicht bij de volgende ronde. Waarbij het dus gaat tussen Colping Boys of Terlede als volgende tegenstander voor de winnaar van dit duel. Maar ook hier geldt, gaat er nog een doelpunt in, dan wordt het ook verlengen. Dus wat dat betreft is het hier ook nog zeker niet gedaan op Sportpark Ordebos. Waar CSC Apeldoorn absoluut de betere ploeg is tot op heden. Maar het is slechts een magere 1-0 voorsprong.
0: Dankjewel Denise. We gaan weer terug naar Vios Vaassen SV Os. Matthijs.
3: Ja, vooral wat ontwikkelingen langs de lijn. Er ligt een toeschouwer gestrekt. Ik zag nog wel wat beweging. Ik zal er verder ook niet al te veel over speculeren. Het is in ieder geval zo dat de medische staf van beide ploegen daar aanwezig is. Dus de toeschouwer lijkt in goede handen te zijn. Het is in ieder geval wel duidelijk dat dit misschien nog wel even gaat duren. Dus de scheidsrechter heeft beide ploegen richting de kleedkamer gedirigeerd. Dat lijkt mij ook het beste. Dat betekent dat iedereen even tot rust kan komen. En de mensen die er verstand van hebben ook even het goede werk kunnen doen. Dus voorlopig even geen activiteiten op Sportpark De Kouwenaar. Althans niet op het hoofdveld.
0: Duidelijk, Matthijs. Kijk ik eventjes naar tussenstanden. CQ eindstanden. Tweede, derde klasse na competitie. ONA 53 tegen Zwart-Wit 63. Die wedstrijd is nog gaande. Daar is het 1-0. Olios tegen Wish, belangrijk voor Vios en ook voor Oost 20 natuurlijk, want dat wordt hun nieuwe tegenstander. Ook daar is het nog gelijk, 1-1. Suroje Mediterraneo tegen ASC 62 was 2-0. En dat betekent, die wedstrijd is inmiddels geëindigd. Dat betekent dat Suroje Mediterraneo tegen Oranje Nassau gaat spelen op 6 juni aanstaande. Volgende week zaterdag dus. Zuidwolde tegen Enter Vooruit is 0-2. En Bekwiek 28 tegen PA Almelo 1-1. Kijk ik verder, althans ik probeer daar snel achter te komen of ik ook tussenstanden CQ eindstanden al aan u kan doorgeven in de derde en vierde klasse zaterdag. De treffers tegen Twello SV is 1-1. Het Harde wint met 4-1 van Boesik. Jeugd FC tegen AVW 66. Die wedstrijd is om 3 uur begonnen. En voor zover ik het kan overzien is het daar nog 0-0. Maar daar hou ik een slag om de arm. Blauw-geel 55 tegen groen-wit 62 is 2-3 in het voordeel van de Apeldoorners dus. Olympia 28 tegen ESC Glanerbrug 3-2. SVVN tegen EFC 58 1-3. GFC Bruchterveld 2-5. Tubantia Bergentheim. Die wedstrijd begint straks om 6 uur. En DSV 61 FC Ommen. Die wedstrijd wordt volgende week zaterdag om 14:30 gespeeld. 14:30, sorry. 14:30. Nou, dan heeft u inmiddels begrepen dat de wedstrijd in Vaassen dus stil ligt vanwege een onwel geworden toeschouwer. Dat betekent dat het daar ook wat later geworden. De kans groot is dat dat een gelijkspel wordt. En dat betekent dat we daar een verlenging krijgen. Twee keer een kwartier en ja, wellicht ook nog strafschoppen. Dus dat betekent dat we na vijven doorgaan, Bert-Jan. Dat is in ieder geval wel onze insteek. Dus we willen graag weten hoe Vios het in ieder geval vanmiddag afsluit. En of ze wellicht nog naar een volgende ronde gaan. Want dat kan dan ook weer een bijzondere wedstrijd worden. Wellicht tegen Ovios. Dus dat is allemaal nog volop spanning vanmiddag. En in Apeldoorn speelt CSV in de slotfase. Ik denk nog een kwartiertje, een klein kwartiertje, stiefkwartiertje zoals ze dat hier noemen, tegen Vios Warmenhuizen. Afgelopen woensdag 2-2 de uitwedstrijd. En ze staan nu nog steeds, Denise, met 1-0 voor.
2: Ja, zeker. En het is een beetje wat rommelige fase, kunnen we wel zeggen. Want het is Vios Warmenhuizen dat natuurlijk steeds meer gaat zoeken naar die gelijkmaker. En dat geeft TSV Apeldoorn af en toe in de omschakeling wat ruimte. Maar dan is het gewoon onzorgvuldig wat TSV Apeldoorn laat zien. Want er was net ook zo'n moment van uitbraak. En toen was het toch wel wat simpel verspeeld. Die bal uiteindelijk door Samuel Wakana. En nu in de tegenstoot is het Vios Warmenhuizen dat er vandoor gaat. Over de rechterkant van het veld. Ruben Katerberg er uitstekend tussen en onderbreekt hij die aanval. En dat geeft meteen weer ruimte in de omschakeling als ze dat slim doen. Nou, Jorik Meijer kiest even voor het balbezit. Dat lijkt me in deze fase ook beter. Nu op het middenveld is kopduel gewonnen door Samuel Wakana, de invaller. En nu is het Delano Grotenhuizen die strijdt om de bal. Maar het is Vios Warmenhuizen dat duidelijk wat meer strijd in deze wedstrijd brengt. En nu via de rechterkant gaat proberen weer een aanval op te zetten. Met Ilias Zedier als verdediger. En dat doet hij uitstekend. Dus echt wel weer een uitstekende wedstrijd aan het spelen. Nu met Cengiz Dangens die de bal wat makkelijk verspeelt aan de linkerkant van het veld. Ja, als invaller die er net fout in stond, kreeg hij een schietkans die vergelijkbaar was met afgelopen woensdag. En woensdag krulde die bal in de kruising, maar nu was het de doelman die redding bracht. De doelman die overigens ook echt uitblonk afgelopen woensdag. Joost Meendering namens Vios Warmenhuizen. Met nu het balbezit op de rand van de 16 wordt de bal ingebracht. Maar niet goed onder controle gebracht door we spelen met nummer 12 Duco Zwart, want anders was hij gewoon tussen de palen gegaan. Maar hij krijgt de bal dus niet goed onder controle. En zo gaat de bal ruim naast het doel van Nick Hofman, die dus in dit geval vooralsnog de nul houdt. TSV Apeldoorn over de hele wedstrijd gezien nog altijd de betere, de beste kansen gehad. Maar het is duidelijk dat Vios Warmenhuizen inmiddels uit een ander vaartje stapt en het TSV Apeldoorn lastiger maakt in deze fase. Met inderdaad nou nog een kwartiertje en misschien nog wat blessuretijd door die drinkpauzes. TSV Apeldoorn leidt nog altijd met 1-0.
0: Zijn er ontwikkelingen, dan horen we het weer graag van je, Denise. Ik kijk hier naar de vierde en de vijfde klasse tussen CQ eindstanden in de nacompetitie. En wellicht dat de nieuwe tegenstander of uw favoriete club erbij zit. SDOO tegen SCW 23, 1-4. Kesteren tegen BVC 12, 4-2. 2. Zalk SV tegen Enschedese SC. Enschedese Sportclub is dat natuurlijk. 4-4. Elspeet tegen HTC 0-4. En dat betekent, dat begrijpt u, dat Elspeet is uitgeschakeld. Prins Bernhard in Ullel wint met 2-1 van Harfsen. Eerbeekse Boys tegen Dierense Boys 1-2. Marienberg tegen Tubanters van 1897, 5-0. Heracles AVC tegen Wilsum, 4-0. Excelsior Zetten SVHA. Die wedstrijd die is om 3:00 begonnen en dat is waarschijnlijk nog 0-0, voor zover ik dat in kan schatten. Ik kijk even, nee, daar heb ik nog geen duidelijkheid over. ZVV ZBC tegen Hulshorst 1-1. OWZ 24 tegen Hengelo 1-1. En de laatste in deze reeks, Marienberg tegen Heracles AVC. Die wedstrijd wordt, dat is natuurlijk de volgende finale. Ja, dat had ik kunnen weten. En Marienberg speelt volgende week zaterdag tegen Heracles AVC, want dat is alweer de volgende ronde. Hebben wij van Matthijs al berichten dat de wedstrijd weer begonnen is? Of zijn ze nog niet op het veld?
3: De mannen lopen het veld op.
0: De mannen komen het veld op. Dan denk ik dat we eerst even een plaatje doen.

0: Scoort in fasen, begrijp ik, Matthijs.
1: Ja. Doelpunt Fios. Er staat 1-0. Het is hier groot feest. Het is Levi Tuasela. Levi Tuasela vraagt niet toe. Het spel lag hier natuurlijk een lange tijd stil. Spelers werden even naar de kleedkamer gedirigeerd door de scheidsrechter. En dat gaf natuurlijk de trainers alle tijd om van alles voor te bereiden. En die bal werd eigenlijk... wordt deze treffer nu geannuleerd? Ja, die treffer wordt geannuleerd. Och, jongens, wat een consternatie. Wat gebeurde er nou zojuist? Ja, die scheidsrechter die bracht die bal weer in het spel. We gingen verder met een scheidsrechtersbal. En Levi Tuasela dacht, ja, weet je wat, ik schiet die bal gewoon in één keer op doel. Daar had de keeper niet op gerekend. Bal vloog prachtig in de lange hoek binnen. Ja, en vraag me niet waarom, maar na overleg met de grensrechter heeft de scheidsrechter besloten die treffer toch maar te moeten annuleren. Ja, Fios staat hier nu echt te kijken van scheidsrechter, wat bent u aan het doen? Waar gaat dit over? Ja, misschien heeft de scheidsrechter zelf een fout gemaakt bij het hervatten van het spel. Ik weet het niet. Ik ga het zo meteen vragen, want ja, het lijkt hier nu toch echt af te stevenen op een verlenging. Jongen, wat een consternatie hier.
0: Duidelijke taal.
1: Ja,
0: ze gaan
1: duidelijke
0: verder.
1: Taal. Ja, ze gaan verder. Sterker nog, er ligt nu een speler van SV Os geblesseerd op de grond. Er was al gefloten voor een duwfout. Ik denk dat Os zo meteen de bal weer in het spel mag brengen. Dat gaan zij doen zo op halverwege de vijandelijke helft. Dus dat geeft misschien Os ook nog een kans om gevaarlijk te worden. Maar jongen, het staat hier nog steeds 0-0. Ongelooflijk zeg, wat waren we zojuist hier even blij mee. Wat zijn we toch berookt van die blijdschap. Afijn. Wat gebeurt er nu? De bal wordt in het spel gebracht door, ik zei het net al, SV Os. Ja, de bal is even kort aangetikt. Wat gaan we nu doen? Niet al te veel mensen in de 16 van Fios. Ja, wat wil Os eigenlijk? Willen ze eigenlijk wel een doelpunt maken? Dan gaat de scheidsrechter weer allerlei... Dan gaat de scheidsrechter weer op de fluit blazen. Zorgt weer voor onduidelijkheid. Spelers denken nu ook, scheidsrechter, wat heeft u gegeten in de korte onderbreking? Afijn, nu wordt die bal de 16 ingeleverd. Dan is het Daniel Crossen die zegt los en hij pakt hem keurig. Rolt die bal richting Noah Tuasela. Noah Tuasela geeft die bal een peer in de hoop Verre Timmer te kunnen bereiken. Maar Verre Timmer komt niet aan de bal. Sterker nog, het is Mitchell van Gaal die de bal onderschept. Zodat SV Os weer aan een aanval kan beginnen. Met hoeveel man gaan ze dat doen? Niet al te veel, waardoor Lennon van der Linden die bal makkelijk weg kan roeien richting Verre Timmer. Verre Timmer komt ook nu niet aan de bal. Dan is het Rijn van Wijngeren die via Sam Oelemans Levi Tuasela bereikt. Levi Tuasela temporiseert even. Die gaat kijken. Ga ik nu mijn mannetje voorbij of speel ik hem op Stef Koldorf? Hij kiest voor het laatst. Stef Koldorf kiest voor een voorzet. Gaat richting Sam Oelemans. Sam Oelemans probeert die bal te borst aan te nemen. Krijgt een duwtje, maar gaat wel heel makkelijk liggen. En dan zegt de scheidsrechter, ja dag Oelemans, dit is theater. Geen penalty voor jou. Ja, bal gaat weer terug richting Jesse Perdon. Jesse Perdon onderschept die bal. Probeert een aanval op te zetten door een van zijn middenvelders in stelling te brengen. Maar daar leidt Fios balverlies. Het is Stijn Jordaans die bal heeft. Maar ook hij komt het middenveld niet uit en krijgt te maken met Levi Tuasela. Dan wordt de bal nogmaals naar voren geroeid door iemand van SV Os. Maar het is dan Jesse Perdon die bal heel rustig kan opruimen. DK, Daniel Crossen inspeelt. Daniel Crossen geeft die bal een peer. Dat gaat richting Noah Tuasela. Maar Noah Tuasela kan die bal niet aannemen. De bal wordt teruggekopt. Rijn van Wijngeren ruimt op. Ja, zo gaat het een beetje heen en weer. Maar dan is het Mehmet Ali Akalin die bal eens rustig aanneemt. Die zorgt voor wat rust. Die gaat toch een beetje de hoekvlag opzoeken. Temporiseert een beetje. Geeft zijn aanvallers de tijd om de 16e in te gaan. Gaat dan zijn eerste tegenstander voorbij. Verstuurt die bal richting Levi Tuasela. Levi Tuasela heeft echt een nare situatie. Een hele grote schietkans. Maar ja, het ziet hoe zijn schot wordt geblokt. Dat is toch ook wel weer een aardige mogelijkheid. Dan is het Rijn van Wijngeren die Mehmet Ali Akalin opzoekt. Mehmet Ali Akalin staat nu eens een keer links. Speelt die bal op een speler van Os, waardoor we nog een corner gaan krijgen. Het is Verre Timmer. Die eist die bal op. Die zegt, laat mij nou maar eens een keer een corner nemen. Speelt die bal dan kort terug op Mehmet Ali Akalin. Mehmet Ali Akalin, die gaat een voorzet geven. Leept die bal richting Rijn van Wijngeren. Maar Rijn van Wijngeren wordt niet bereikt, omdat de speler die de eerste paal verdedigt keurig de bal opruimt, dan belandt die bal bij Verre Timmer. Die schiet nog maar eens op doel, maar dat is ongevaarlijk, want Juri Pataki keert die bal. En dan zegt de scheidsrechter, nu zit de officiële speeltijd erop. Nu zit ook de extra tijd erop en nu gaan we verlengen. Even een adempauze.
0: 2 keer 15 minuten gaan we verlengen bij Fios in Vasen tegen Os 1920. Wij horen later meer van jou, Matthijs. In Apeldoorn is de slotfase bezig. Denise Veneman.
2: Ja, nog zo'n 5 minuutjes te gaan officieel. En door die drinkpauze komt daar uiteraard nog wel wat tijd bij. Het is steeds Apeldoorn dat het nog altijd die 1-0 voorsprong in handen heeft. En met die stand zouden ze dus door zijn naar de volgende ronde. Maar ja, je weet het natuurlijk in zo'n slotfase maar nooit. Want zeker in die laatste paar minuten zien we ook wel dat de Warmenhuizen vooral heel veel arbeid erin stopt. Dat betekent niet dat ze heel gevaarlijk worden continu, maar af en toe zijn er van die momentjes. Zo was er een vrije schietkans voor Duco Zwart. Maar die wist dus niet de doelman Nick Hofman te beschalken. Vooralsnog houdt hij de nul. Nu een vrije trap gegeven ter hoogte van de middenlijn. En dan zie je heel veel spelers nu mee naar voren toe. Ja, de bal lag niet stil. Dat hebben we net ook al een keer gezien. En als de bal er wel doorkomt, dan is met nummer 26 Aaron Zwart de snelheid er vandoor. Dus voor CSV gunstig dat de scheidsrechter even alert is op het nog rollen van de bal bij het nemen van die vrije trap. Want anders had daar heel veel ruimte gelegen. We zien nu echt op één speler na die de vrije trap neemt. Iedereen van Fields Warmenhuizen nu mee op de helft van CSV Apeldoorn. Dus laten we dit moment nog even meepakken. Al gaat genomen worden, wordt hoog ingebracht, de 16 in. Dus het bal een beetje doorschiet. En nu in tweede instantie Bruno van den Dungen die kan verdedigen. Nu schietkans geblokt. Ja, claimen ze hens. Nou, dat leek mij niet het geval. En dan ligt er heel veel ruimte van CSV Apeldoorn. Ja, ga dan voor de balbezit, denk ik dan, in deze fase. Nou, dat doet Ilias Jadier dan ook. Speelt de bal via de tegenstander over de zijlijn. Versiert daarmee een inworp. Ja, dat vinden de mensen van Fios Warmenhuizen dan weer niet goed. Die vonden dat het inworp. Nou, die gele kaart voor iemand op de bank van Fios Warmenhuizen. Dat is een wisselspeler. Ik weet even niet wie. Maar in ieder geval een gele kaart dus voor een wisselspeler van Fios Warmenhuizen. Ja, dat laat ook wel zien de belangen die erop zitten. De spanning op zo'n wedstrijd en in zo'n slotfase. Ja, dan kan het even gaan spoken. Laten we hopen dat het meevalt. En dat de scheidsrechter het gewoon onder controle houdt. Want verder is het er helemaal de wedstrijd niet naar. Zeker niet onvriendelijk. Absoluut geen sprake van. Dus die gele kaart is een beetje een smetje op dit geval wat dat betreft. Nu gaat dan de inworp genomen worden daar aan de linkerkant van het veld door Bruno van den Dungen. Die denkt eerst terug te gooien. Maar ja, via het Warmenhuizen is dat best wel wat lukt. Toch maar die bal naar voren zitten naar Samuel Wakana, een van de invallers. Die krijgt de bal niet onder controle. En het is via het Warmenhuizen dat kan bouwen aan een aanval. Lijkt mij wel een handbal gemaakt te worden. Dat vindt de scheidsrechter niet. Kan de bal nu over de linkerkant van het veld gaan met Sam Langedonk in achtervolging op Finn Beemsterboer, een van de invallers van Fios. Die gaat nu de bal terugleggen. Fios Warmenhuizen nu wat lange bal bezit. Overtreding van Ilias Jadier. Ja, dat vinden de mensen in het roodgeel dan weer geen overtreding. Ja, dat krijg je in de slotfase. Het publiek reageert steeds feller. En ik denk dat we deze vrije trap toch ook even mee moeten gaan nemen. Want dit zijn van die momenten waarop CSV Apeldoorn nog wel eens wankelt. Dus het, met nummer 5 Bob Tesselaar die hem inbrengt. Wordt gekopt door Delano Grotenhuis. En zo is de hoekschop voor Fiat Warmenhuizen. We zitten dus in de slotfase, de 88ste minuut. CSV Apeldoorn leidt nog altijd met 1-0.
0: Je mag het wat ons betreft afronden, Denise. De slotfase, pak hem gewoon live mee.
2: Ja, helemaal goed. Gaan we die hoekschop meepakken voor Fiat Warmenhuizen. Het is voor het balkon van CSV Apeldoorn, waar de supporters niet kunnen staan eigenlijk door de brand van onlangs. Al wordt ingegeven, gekopt en over het doel van Nick Hofman. Ja, was toch wel een kopkansje en maar rakelings over het doel daar die bal. En nu is het Nick Hofman die een beetje tijd probeert te pakken. En tegenstander van Fios Warmenhuizen die daar ook op wijst bij de scheidsrechter. Maar ik denk dat hij wel wat tijd bij gaat trekken ook in deze fase. Want CSV Apeldoorn een aantal keer al dat het duidelijk aan het tijdrekken was. Bijvoorbeeld met Samuel Wakana die de bal wegschopte. Dan dacht ik, nou, dat had maar zo veel kunnen zijn. Die gaf hij niet. Nu de bal voor Cheng Zhang-Gench aan de linkerkant van het veld. De hoogte van de middenlijn. Daar komt hij er goed door. Er ligt wat ruimte nu op links met ook Samuel Wakana bij hem. Maar veel verdedigers van Fios. Hij komt er toch door. Gench die het probeert. Nou, heel licht schouderduwtje. Veel te weinig voor het strafschop. En daar wordt Cheng Zhang-Gench gewoon aan het haar getrokken. Overduidelijk. Dit is donkerrood voor een speler van Fios Warmenhuizen. Dat moet wel, maar de scheidsrechter wacht nog. Nu een opstootje, wordt het toch onvriendelijk en duwen en trekken over en weer. Maar het kan bijna niet anders dan dat Sam Bruin de rode kaart zo meteen gepresenteerd krijgt. Want hij trekt gewoon aan het haar van Cheng Zhang-Gench op het moment dat hij wegloopt. Dus ik ben nu heel benieuwd of de scheidsrechter dat ook gezien heeft. Hij stond er heel kort op, dus het zou mij echt verbazen als hij dat niet gezien heeft. Maar nu dat opstootje lijkt nu een beetje gesust te zijn. Veel spelers erbij, ook de doelman van Fios Warmenhuizen, die er nog eventjes duwen en trekken aan toevoegde. Maar nu ben ik heel benieuwd. De scheidsrechter heeft in ieder geval de boel weer onder controle. Roept nu wat spelers bij zich. En dan gaan we beleven wat hij gaat doen in deze absolute slotfase. Roept nu Cheng Zhang-Gench bij zich. Nou, die duwde en trekte wel een beetje. Maar het lijkt mij toch dat er ook die rode kaart zo dadelijk niet gaan volgen. Want dat was toch echt een heel vervelend moment. Totaal niet thuishorend in het voetbal. Heeft hij het gezien? Nou, een T-sessie? Nee hoor, bij de geel. Nou, dat is toch echt Een enorm gemiste kans. Dit was echt donkerrood. De mensen die de samenvatting van CSV Apeldoorn gaan terugkijken, die gaan zien dat dit gewoon rood was voor het aan het haar trekken van Cengiz Zhangkens. Maar die wordt dus niet gegeven. Inmiddels de 90ste minuut aangebroken, hier in de absolute slotfase van dit duel, waar de scheidsrechter de administratie inmiddels op orde heeft. En we dus verder kunnen gaan in dit duel. Maar CSV Apeldoorn, ja, het is toch wel een beetje benadeeld in deze fase. Had gewoon een rode kaart moeten zijn voor Diels Warmerhuizen. De doelman gaat nu dan die vrije trap nemen. Je pompt hem richting de rand 16. Daar wordt doorgekopt, komt de bal de 16 in. Dus Bruno van den Dungen ertussen. Komt de bal nu aan de rechterkant in de 16. Nou, nu zit Ruben Katerberg er uitstekend daartussen. Haalt de voorzet in eerste instantie uit. Nu in tweede instantie is het Bruno van den Dungen weer er goed tussen. En kan nu Ilias Jadier druk zetten op dat moment. Nou, die verliest nog wel. Probeert het wel met een tiende poging. Maar het is Bert Meuleman die de bal met de bal geeft. Nu een schot. Nou, torenhoog over het doel. Dus daar hoeft Nick Hopman zich absoluut geen zorgen over te maken. Terwijl we hier inmiddels al 1 minuut erop hebben zitten van die blessuretijd. En dan horen we dus dat de man of the match hier wordt uitgeroepen. Ja, Delano Grotenhuis. Inderdaad, een van de betere spelers aan de kant van CSV Apeldoorn. Wellicht had ook een Ilias Jadier daar wel aanspraak op gemaakt. En ook een Pieter van der Straten speelt weer een uitstekende pot achterin centraal. Dus ja, zeker meer gegadigde worden titel man of the match. Terwijl nu Nick Hopman de bal een lange roei naar voren geeft. Zoeken naar Ilias Jadier. Die mag de bal rustig aannemen in ter hoogte van de middenlijn. Nu een hele goede bal van Cem Keuze richting Cengiz Zhangkens. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Was dat niet gebeurd, dan had CSV Apeldoorn veel ruimte gehad. Ja, nu dan Gensch een gele kaart. En dat is zijn tweede. Ja, hij schiet de bal weg bij dat moment. En hij kreeg natuurlijk net geel bij dat moment waar hij zelf aan zijn haar werd getrokken. En nu is het Cengiz Zhangkens die voor het wegschieten van de bal zijn tweede gele kaart gepresenteerd krijgt. En dat is ontzettend zuur voor CSV Apeldoorn. Een misser van de scheidsrechter eerder. En nu ja, is het gewoon een fout die Cengiz Zhangkens zelf maakt door die bal nog een tikje te geven. Het is diep in blessuretijd inmiddels. De doelman van Diels Warmerhuizen gaat die bal zo dadelijk nemen. Die vrije trap die gaat volgen. Alles en iedereen nu op de helft van CSV Apeldoorn, behalve dus de doelman van Diels Warmerhuizen. Het is dus Cengiz Zhangkens die nu naar de bank loopt om met die rode kaart aan de zijkant plaats te nemen. En nu de administratie op orde is, nee, scheidsrechter wijst nog even. Ja, Gensch moet achter de boarding plaatsnemen. Mag niet voor de boarding blijven staan. Dus moet even over het hek heen klimmen. Gaan we nu die vrije trap volgen van doelman Joost Meendering van Diels Warmerhuizen. Komt de bal richting de 16. En is het doorkoppen, maar weggewerkt nu door Delano Grotenhuis. Dus een inworp voor Diels Warmerhuizen. Ja, het is nu alle hens aan dek voor CSV Apeldoorn om die 1-0 over de streep te trekken. En zeker krijg je die 1-1 nog om de oren, dan moet je dus ook de verlenging in met een man minder door die rode kaart. Dus laten we hopen voor CSV Apeldoorn dat het die 0 houdt achterin. Nu de bal weer richting randje 16 gepompt, wordt doorgepopt. De Katerberg ertussen en nu Pieter van der Straten. En kan nu opruimen gebeuren door Bruno van der Dungen. Die geeft de bal een lange roei naar voren met Samuel Bacana op snelheid ertussen. Dat doet hij goed. Hij heeft in ieder geval daarmee de angel eruit gehaald wat betreft een snelle mogelijkheid voor Diels Warmerhuizen om weer te gaan opbouwen. Nou, nu dan toch die bal naar voren voor Diels Warmerhuizen, is het nu Ilias Jadier die er veel energie in stopt voorin. Probeert druk te zetten, waardoor Diels Warmerhuizen die bal niet snel weer naar voren kan roeien. En nu is het Cem Keuze die de doelman onder druk zet. Toch die bal naar voren toe. Hier op de rand 16, nu is het Cem Langendorp die wegkomt. Ja, het is echt vrouwen en kinderen eerst nu voor CSV Apeldoorn. De bal nu weer de 16 ingepompt. Op de randje 16 opgepakt door Aaron Zwart. Gaat hem naar de rechterkant van het veld en die raakt dan bij zijn voorzet. Dan raakt die Bruno van den Dungen flink aan het hoofd. Ja, scheidsrechter, daar moet je wel even fluiten. Dat doet hij dan ook, want Bruno van den Dungen behoorlijk die bal van dichtbij hard tegen het hoofd aangetreden. Dus dat geeft even een moment dat er even naar moet worden gekeken. Het is inmiddels 4 minuten blessuretijd wat erop zit. En ja, ik denk dat we hier nog wel een minuut of 2, 3 misschien wel te gaan hebben in deze uiterst spannende slotfase op het Sportpark Orrebos. Ja, de eerste bezoekers gaan al wel een beetje richting uitgang. Zullen met een schuin oog blijven kijken wat hier gebeurt. Maar het is absoluut spannend in de slotfase. En over de hele wedstrijd gezien had CSV Apeldoorn het gewoon af moeten maken in de vele kansen die ze met name in die eerste helft kregen. En ja, dat verzorgingsmomentje wat nog altijd gaande is nu bij Bruno van der Dingen die bal zijn hoofd kreeg. En het is nu, ja, lijkt die bal weer verder te kunnen hoor. Het is niet, niet heel ernstig met hem en zo dadelijk zal hij gewoon weer verder kunnen. Maar ja, door dat verzorgingsmomentje staat CSV Apeldoorn ineens met 9 man door die rode kaart natuurlijk van Cengiz Zhangkens en de blessure van den Dungen. Ja, vraagt van den Dungen ook, mag ik er weer in? Komt de bal de 16 in? Is het pompen? gaat de bal over het doel heen en is het nog een hoekschop voor Vios Warmenhuizen. Terwijl Bruno van der Dungen nog altijd staat te wachten na die blessurebehandeling. En nu dan weer het veld in mag. Ja, de doelman van Vios Warmenhuizen nu mee naar voren toe. Joost Meendering, de keeper van Vios Warmenhuizen, wordt zo die hoekschop genomen door Kai Botman. En ja, is het natuurlijk een hoge bal die gegeven gaat worden. Alle drukte rondom Nick Hofman. Bal wordt de 16 uitgewerkt. Nu dan in tweede instantie weer mogelijkheid voor Vios. Maar daar zit uitstekend Ilias Jadier tussen om die voorzet eruit te halen. En zo loopt de bal over de zijlijn. En moet doelman Joost Meendering als de Wiedeweerga weer terug naar zijn doel toe. Zitten we inmiddels in 6 minuten blessuretijd. Scheidsrechter kijkt een keer op zijn horloge. Ja, CSV heeft ook gewoon veel tijd direct in de slotfase. Dus ik geef de scheidsrechter geen ongelijk. Nu dan een inworp voor Fiels Warmenhuizen nog een keer. Pieter van der Straten ertussen. Nu de Lano Grotenhuis ertussen. Die geeft de bal een hele lange roei. En zo is het weer een inworp voor Fiels Warmenhuizen. Ja, echt heel gevaarlijk worden ze toch ook nog niet. Misschien moet ik dat even heel erg af gaan kloppen natuurlijk in deze fase. Die 6 minuten blessuretijd die zitten er zo goed als op. Nu bal de 16 ingepompt. Wordt weggewerkt door Ruben Katerberg. En Cem Keuze geeft de bal maar weer eens een roei naar voren. En is het nu doelman Joost Meendering van Vios Warmenhuizen. En ja hoor, het is afgelopen. En CSV Apeldoorn wint van Vios Warmenhuizen. Plaatst zich voor de volgende ronde om die na-competitieplek te winnen. Van die vierde divisieplek die CSV Apeldoorn zo graag wil. En de volgende tegenstander, ja, dat weten we pas later op de avond. Want dat gaat bepaald worden tussen Colting Boys en Terlede. Dat was in de eerste wedstrijd 6-1 geworden voor Colting Boys. Dus het lijkt erop dat CSV Apeldoorn komende woensdag naar Alkmaar moet tegen Colting Boys. En volgende week zaterdag volgt dan de thuiswedstrijd hier op Sportpark Ordebos. In de finale van de na-competitie CSV Apeldoorn, een ronde verder. Het was spannend, maar zeker verdiend.
0: Felicitaties voor CSV Apeldoorn voor de volgende ronde. En wellicht dat we trainer Jan Kromkamp nog even bij de microfoon kunnen krijgen. Maar dat is aan jou, Denise. Want wij gaan na 5 gewoon nog even door. Want inmiddels is de verlenging begonnen in Vaassen. Bij Vios Vaassen tegen OS 1920. Matthijs.
1: Ja, de wedstrijd is inderdaad weer in gang geblazen, zoals de scheidsrechter. Al even geleden, de negende minuut van de eerste helft van de verlenging loopt. We hebben zojuist een serie hoekschoppen gezien van Vios. 3 in totaal. De tweede hoekschop van die 3 werd door Mehmet Ali-Akalin heel gevaarlijk ingedraaid. Hij leek eigenlijk wel klaar om gepromoveerd te worden tot een doelpunt. Maar er was een verdediger bij de eerste paal die de bal uiteindelijk nog knap wegkopte. De derde hoekschop leek niets op te leveren, maar Jesper Don kon die bal oppikken. Aan de andere kant van het veld. Die gaf die bal voor en Rijn van Weijgeren kopte die bal op de bovenkant van de lat. Maar het was de scheidsrechter die had gezien dat er een duwfout was begaan door Rijn van Weijgeren. Dus ja, die kans werd ook nog afgeblazen. Dus ja, de eerste helft van de verlenging die loopt. Wat verder opvalt is dat ja, de spelers toch wel wat vermoeider ogen. Natuurlijk ook wel logisch gezien het, de slijtageslag die de wedstrijd tot nu toe is geweest. De spelers hebben duidelijk wat zwaardere benen. Lopen niet meer zo hard, kunnen minder goed druk geven. En dat komt het spel niet altijd ten goede. Maar er worden nog wel redelijke aanvallen geproduceerd, zo links en rechts. Dus het zou zomaar eens kunnen dat deze wedstrijd zonder strafschop beslist gaat worden. De ploeg die daarvoor de beste kaarten heeft, dat is onverminderd Vios Vaassen. Maar dat gaan we, denk ik, na het nieuws van 5 uur allemaal meemaken hier bij RTG 794.
0: We gunnen jou even jouw rustmoment. We hebben geen nieuws. We gaan non-stop gewoon door nu met jullie verlenging. Maar we zetten er even een plaatje tussen.
1: Heerlijk.
3: Zaterdag Sport bij RTV 794.
1: Jan drukt gewoon nieuws weg, hoor.

0: Albers hoort u met een cover, weliswaar in het Nederlands, van de Bellamy Brothers. Als de zon schijnt, oftewel Let Your Love Flow. Doelpunt bij Vios, hoor ik.
1: Doelpunt bij Vios. Hij valt ineens voor de voeten van Reno Thijssen, speler van, jawel, de SVOSS20. Ja, en de man die namens de Ossenaar die bal ontving, ja, die had eigenlijk alle tijd om richting doel te gaan. En zag hoe Daniel Kroos iets te ver van zijn doel stond. Kroos had natuurlijk ook niet echt gerekend op deze bal. Die kwam eigenlijk een beetje per toeval bij Thijssen terecht. En Thijssen, ja, die was wel scherp en die wist de bal over Kroos heen te lepelen. Waardoor het hier zo'n beetje in de, nou, 114e minuut, ik doe dit even uit de losse pols, 0-1 staat. Is dat verdiend? Nee. Is het een feit? Ja. En we zullen ermee moeten leven, maar Vios heeft, dat is het fijne, het is natuurlijk geen golden goal, heeft nog een volledige tweede helft van de verlenging om dit recht te zetten. Maar os op rozen.
0: Kijk aan, dankjewel Matthijs. En hou ons op de hoogte. Geef ik u in ieder geval even wat uitslagen en eindstanden. Ja, tussenstanden hoeft volgens mij niet meer. Ik kan dat hier in ieder geval zien. In de vierde divisie, eerste klasse, daar waar CSV Apeldoorn uiteraard in uitkomt. Nou, dat heeft u gehoord van Denise Veneman. Apeldoorn, CSV Apeldoorn tegen Vios Warmenhuizen. 1-0 en dat betekent dat Apeldoorn verder gaat naar de volgende ronde en naar alle waarschijnlijkheid gaat spelen tegen Kolping Boys uit Alkmaar. Wordt ook wel weer een hele bijzondere wedstrijd. Kan daar nog niet de einduitslag van beoordelen, maar die hebben afgelopen woensdag met 6-1 begonnen van Terlede, dus... Ja, dat moet wel heel raar lopen als Kolping dat vanmiddag niet gaat redden. Maar goed, niets is zo veranderlijk als een voetbalwedstrijd. Even kijken naar wat andere uitslagen. Velocitas 1897, Winterswijk 1-0. Longa 30, Broekster Boys 2-2. WVHEDF. Heb ik mijn schermpje even kwijt? Nee, WVHEDW tegen DTS Ede is 3-1 geworden. Deto Bekwiek 1887 3-2. Nou, Terlede Kolping Boys, voor zover ik het hier kan beoordelen, zou dat nog 0-0 moeten zijn. Dat moet nog 0-0 zijn, maar die wedstrijd die is zojuist begonnen. Die begon pas om... Wat zeg ik? Nee, die moet nog gaan beginnen om 6 uur vanavond. Dus dat zal de Champions Finale dan zijn, of niet, Bert-Jan?
2: Sorry, ik zat niet te luisteren. Ik was bezig met de muziek, Jan.
0: Oké. Terlede, Kolping Boys, die begint om 6 uur, die wedstrijd. Dus daar is nog geen uitslag van bekend. Dat is logisch. Maar we schatten de kansen in voor Kolping Boys. En dat is dan de nieuwe tegenstander van CSV Apeldoorn. Zwift tegen SDC Putten werd 5-0. Nieuwenhoorn tegen Alphense Boys 3-1. Roda Boys Bommelerwaard tegen De Valk 0-0. Daar zijn ze, neem ik aan, dan ook nog aan het verlengen. LRC tegen SVL 0-1. HVV BVCB 2-0. Halsteren tegen ARC 4-4. VOC Almkerk 0-0. De Bataven tegen Deurne 1-1. GSV 28 Unitas 1-0. En Winterswijk, die hadden we al gehad. Want dat is de wedstrijd van afgelopen woensdag. En donderdag was GSV al. Ik ging al eventjes wat te ver. Nou, mocht uw favoriete club erbij zitten of wilt u weten wat de nieuwe tegenstander en dergelijke gaat worden van uw favoriete vereniging, dan moet u dat eventjes terug gaan zoeken. Want dat lukt mij niet zo snel om ook dat nog te gaan doen, terwijl we ook met een belangrijke wedstrijd bezig zijn. Matthijs, Vios tegen Os.
1: Het is hier rust. Het is hier rust in de verlenging. Het staat 0-1. SV Os is in het staartje van de eerste helft van de verlenging op een voorsprong gekomen. Daarna ging Vios eigenlijk onverminderd op zoek naar een treffer. Het was ook nog wel eventjes dichtbij. Er was namelijk een vrije trap, werd genomen door Levi Tuasela. En Sam Oedemans kon die bal koppen. En hij koos ervoor om die bal niet op het doel te koppen, maar eigenlijk een soort teruggetrokken kopbal te geven, om het zo maar te zeggen. Vier spelers van Vios konden die bal in principe op doel roeien, maar geen van die vier spelers kreeg de bal op doel, want die bal belandde eigenlijk stevast achter de inlopende Vios-speler. Zo heeft dat gevaarlijke moment op het laatste moment niets opgeleverd. Inmiddels hebben de beide trainers de ploegen nog één keer toegesproken. Ik hoorde de mannen bij Os zojuist: kom op jongens, we zijn er bijna, nog even. Nou, nog even is nog een kwartiertje. Ze moeten inderdaad, en dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen, alle zeilen bijzetten om Vios uit de eigen 16 te houden. Inmiddels hebben de ploegen ook van kant gewisseld. We staan hier nu weer naar het gelaat van Daniel Crossen te kijken. Dat betekent ook dat fanatieke aanhang van Vios de stoeltjes weer oppakt en richting de andere goal gaat om de doelman van SV Os af te leiden. Terwijl de bal hier nog niet rolt, geeft mij dat ook wel een gelegenheid om te vertellen dat het met het medisch noodgeval aan de zijlijn uiteindelijk goed is afgelopen. Zoals ik al eerder vertelde, de mensen met verstand van zaken waren snel ter plaatse. De kantinebeheerder kwam zelfs nog even met een rolstoel aan. Maar de rolstoel staat inmiddels ongebruikt tegen een muur aan van het kleedkamergebouw. Dus de persoon in kwestie heeft gewoon op eigen kracht de kantine op kunnen zoeken. Dus het leek me een kwestie van even bevangen door de hitte. Ik hoop voor deze en gene dat men niet bevangen raakt van de spanning. Want spannend is het hier natuurlijk wel. 0-1, het seizoen van Vios hangt aan een zijden draadje. En dat is toch, ik vertelde het net al op basis van het spel dat we vandaag hebben gezien, echt niet nodig. SV Os steelt hier een overwinning als het zo blijft. Maar goed, gestolen overwinningen tellen ook en smaken. In dit geval voor SV Os in regel ook heel erg zoet. Inmiddels is het spel in gang gebracht. De eerste minuut van de tweede helft loopt. Levi Tuasela heeft de bal. Die speelt de bal op Richard van Beek. Die gaat nog even een kwartiertje meedoen aan het in de 16 pompen van de bal. Leuk om hem ook nog even te zien in wellicht zijn laatste wedstrijd als Vios-speler, want Richard van Beek stopt na dit seizoen. En als de wedstrijd zo blijft, dan is dit ook zijn laatste wedstrijd. Maar goed, zover zijn we nog niet. Bal is weer in de 16 gebracht. Noah Tuasela kan die bal oppikken. Geeft die bal aan met Ali Akkerlin. Die zoekt nog maar eens een keer zijn tegenstander op. Maar die komt zijn tegenstander. Dat is in dit geval Thijs Verbond niet voorbij. Thijs Verbond peert die bal dan de diepte in. Maar die heeft heel weinig aansluiting. Want op Frans van Erp na staat daar eigenlijk niemand. En geeft die gast uit Os ook eens ongelijk. Die staat voor. De bal gaat weer in de diepte. Daar staat dan eigenlijk alleen nog maar Reno Thijssen de doelpunt te maken van zojuist, maar Reno Thijssen kan die bal niet aannemen omdat Daniel Crossen heel ver voor zijn doel is en die bal maar gewoon naar voren peert. Intussen is de bal vanaf het middenveld weer richting de 16 van Vios beland en daar gebeurt eigenlijk iets wat heel erg lijkt op wat we net hebben gezien, want Reno Thijssen wordt gezocht. Reno Thijssen die kan die bal bijna aannemen en was hem dat gelukt, dan had hij weer een vrijgeleide richting Daniel Crossen. Dat gebeurt nu niet, waardoor de wedstrijd nog leeft, althans waardoor het duel nog een wedstrijd is. Inmiddels zie ik hoe twee spelers van SV Os elkaar een high five geven, want de scheidsrechter heeft gefloten voor een vrije trap, zo'n beetje ter hoogte van de dugout van SV Os. Dat is op een best aardige positie. Je zou zeggen, ga dan met een behoorlijke luchtmacht richting de 16 van Vios, maar dat doet Os niet, want Os denkt, de restverdediging, dat is voor ons op dit moment de allerbelangrijkste. Die vrije trap moet even goed genomen worden, wordt genomen, gaat richting Daniel Crossen, maar Daniel Crossen plukt die bal keurig uit de lucht voordat Thijs Verbond die bal kan pakken en Daniel Crossen rolt die bal richting Jesse Perdon. Jesse Perdon dribbelt het middenveld in, ziet hoe met Ali Akkerlin eroverheen komt en geeft die bal mee aan met Ali Akkerlin. Met Ali Akkerlin gaat nu richting de hoekvlag en krijgt gezelschap van Thijs Verbond.

0: doen. En dan kan Noah Tuasela redelijk ver van de 16 de bal
1: Matthijs,
0: inbrengen.
1: Ik ga jou even onderbreken, want bij Denise Veneman staat de trainer van CSVA Apeldoorn, Jan Meijse Kromkamp. En we zijn benieuwd naar zijn reactie.
2: Ja, ik heb hier inderdaad Jan Kromkamp bij me staan na afloop van die gewonnen wedstrijd van CSVA Apeldoorn tegen Fios Warmenhuizen. En ik denk, Jan, een zeer terechte overwinning.
3: Ja, dat is een kleine marge van één goal. Maar zeker in de eerste helft voetballen we ook. We hebben zoveel kansen gehad. Alleen voor de keeper ook. Ja, die maken we dan niet. En dan op het einde, ja, dan gaan zij wat lange jongens inbrengen. En wat lange ballen pompen. Ja, dan wordt het toch nog wel een beetje spannend. Maar we hebben het goed gedaan.
2: Ja, zeker voetballen denk ik echt genieten ook de eerste helft. En ik denk dat we dat afgelopen woensdag ook hebben gezien. Zeker in die tweede helft. Ja, dat moet ook gewoon een lekker gevoel geven richting de finale ronde die natuurlijk komende woensdag gaat beginnen.
3: Ja, kijk, wij kunnen nog hartstikke goed voetballen. En tijdens de eerste helft ook in strijd kwamen met ons middenveld en met Ilias. Ja, en dan moet je gewoon die wedstrijd veel eerder in de slot gooien. En afgelopen woensdag was wel anders natuurlijk. We kwamen 2-0 achter. Moesten we wel echt terugknokken. Hebben de jongens ook heel goed gedaan. Inderdaad, met ook alleen maar heel veel aanvallen en veel kansen gecreëerd. Ja, ik denk dat we gewoon verdiend door zijn. En dan even vertrouwen en dan gaan we weer een finale spelen. En het mooiste is dat we hier thuis spelen op het 80-jarige jubileum.
2: Dat zou een heel mooi feestje zijn. Maar goed, we gaan het eerst nog zien wie het gaat worden. Nou, dat lijkt Colting Boys te worden. Die hebben dus met 6-1 de eerste wedstrijd gewonnen. En hoe bereid je dan op zo'n wedstrijd voor? Gaat er ook iemand kijken? Of hoe werkt dat? Gaan jullie beelden kijken?
3: Nee, ja, we gaan wel kijken of we wat beelden kunnen kijken. De trainer van vandaag zit ook nog bij hun in de competitie. Dus we zullen nog even wat bevragen. Ja, je moet gewoon snel schakelen. En je probeert het gewoon zo goed mogelijk zelf weer vanuit jezelf neer te zetten. We gaan wel even op onderzoek uit.
2: Nogmaals bedankt en heel erg gefeliciteerd. Op weg naar woensdag. Hopelijk op weg naar de vierde divisie, Jan. Dankjewel.
1: Dankjewel, Denise Veneman van CSV Apeldoorn. En nogmaals een 1-0 overwinning vanmiddag voor CSV. En die gaan volgende week richting Alkmaar, althans dat is de verwachting, naar Colting Boys. Wij gaan snel weer terug naar Fios Vaassen tegen OS 1920. Het is daar 0-1. Matthijs.
0: Staat hier nog steeds 0-1. Ik werd zojuist onderbroken terwijl de Fios een vrije trap kon nemen. Die vrije trap
4: leverde niet zo heel veel op, maar nu wordt er een corner genomen. Die levert wel wat op. Het is Richard van Beek, de ingevallen Richard van Beek. Die brengt die bal in. Dan is het Sam Hoerlemans die bal erin knikt. Eindstrand, jawel. Assist Richard van Beek. Doelpunt Sam Hoerlemans. Ja, ja, we leven nog. 21e minuut, 1-1. Heerlijk. Ja. We zijn nog... U bent nog niet van ons af. Spannend. Wat gaat er nu gebeuren? Inmiddels is ook Joas Pol binnen de lijnen. Dat ben ik even vergeten in alle consternatie. Damien Schipper heeft het veld moeten ruimen. Voor hem in plaats gekomen Joas Pol. Dat betekent dat Thomas Prins bij deze ook echt is uitgewisseld. Met deze spelers zal hij het moeten doen. Zou die Joas Pol misschien wel binnen de lijnen hebben gebracht met het oog op een eventuele penaltyreeks? Nou ja, we zullen het straks weten. Misschien ook wel niet. Want Fios kan natuurlijk de wedstrijd in de tweede helft ook nog beslissen. Ze zijn met Ali Akalin. Die omspeelt zijn tegenstander nog maar eens. Oeh, dit is een heel interessante wel. Hij kan nog een voorzet geven, maar die wordt dan opgeruimd door Tijn Jordaans. Bal gaat over de zijlijn. Alles en iedereen van OS, nou ja, op twee spelers na, zijn nu zo'n beetje terug. Stef Kolderhof neemt een ingooi, gaat richting Rijn van Wijngeren. Rijn van Wijngeren gaat op de bal staan, maar gaat gelukkig niet onderuit. Speelt Stef Kolderhof eraan. Kolderhof speelt hem terug naar Rijn van Wijngeren. Rijn van Wijngeren schept die bal in de 16. Maar daar is een speler van OS die die bal rustig wegkopt. En met assistentie kan de bal opgeruimd worden. Levi Tuasela pakt die bal op, geeft die bal een swinger richting de 16. Richard van Beek pikt die bal op. Richard van Beek geeft een voorzet. Wat gebeurt er? Zijn Hoelemans weer? Nee! Het is niet Sam Hoerlemans. Hij neemt die bal wel heel netjes aan. Maar tot zijn grote frustratie krijgt hij zijn voet niet achter die bal. Waardoor de bal over de achterlijn rolt. En de doelman van SV OS, Juri Pataki, nog maar eens een doeltrap kan nemen. Oi, oi, oi. Wat is het hier spannend. 23e minuut van de verlenging loopt.
1: Dat is het ook op dat andere veld, kan ik je vertellen, Matthijs. Ovios, SV Wis is inmiddels 2-2.
0: Oei. Nou ja, in ieder geval, dat wordt dan de volgende wedstrijd natuurlijk. De winnaars van beide wedstrijden hebben in ieder geval 120 minuten in de benen. Dus wat dat er gaat, kunnen ze elkaar straks de hand schudden. Nou, ook OS heeft nog een laatste keer gewisseld. Mark Prinsen wordt in het veld gebracht. Dat heeft ook weer even wat tijd nodig. Hij zegt, we moeten ook even de boekhouding doen. Dat betekent dat nu, jawel...

0: Juri Pataki de uittrap kan nemen. Die bal gaat hoog richting het middenveld. Op duel. Wordt in eerste instantie gewonnen door een speler van SV Os. Maar vervolgens is het Sam Oerlemans die, die een kopduel wint. Dan gaat die bal richting Richard van Beek. Richard van Beek wil die bal een poeier geven. Maar dan is het Mark Prinsen die hem een voet dwars zet. En dat ziet er toch best akelig uit. Richard van Beek op volle snelheid. Mark Prinsen die staat daar eigenlijk alleen nog maar. Ja, dat betekent toch wel volle snelheid op elkaar. Het is Mark Prinsen die ongelukkig hier nu aangeslagen op het veld ligt. Maar wel van de scheidsrechter de gele kaart krijgt. Want de scheidsrechter zegt eigenlijk van ja, wat jij daar deed, dat was zo gevaarlijk. Het feit dat je hier nu zelf pijn hebt, dat doet niets af aan het feit dat dit gewoon een overtreding was. Dus ook jij wordt op de bom geslingerd. Mark Prins is juist ingevallen, nu al op het wedstrijdformulier. Dat doe je snel. Richard van Beek natuurlijk ook ingevallen en al snel zijn stempel kunnen drukken. Dus het zijn de invallers die voorlopig het spel maken. Richard van Beek gaat nu richting Mark Prinsen toe. Zegt, joh, gaat het? Ik heb ook een tik gehad, maar ik kan wel verder. Ja, Mark Prinsen kan ook wel verder. Die krabbelt op, is wel verzorgd, dus zal even naar de zijlijn moeten gaan. Om vervolgens weer het veld in te worden gedirigeerd door de scheidsrechter. Dus Os staat eventjes met 10 man. Het is Levi Tuasela die de vrije trap gaat nemen. Maar niet voordat de speler van SV Os die bal een tik heeft gegeven. Ja, dat leidt tot allerlei commentaren vanaf de Fiosbank. En dan zegt de scheidsrechter, ja, maar hier ben ik niet van gediend. Dus hij geeft een wisselspeler van Fios. Kan nu even niet zo zien wie het is. Het lijkt mij Robin de Vries, een gele kaart. Dat kost natuurlijk ook weer tijd. Want de scheidsrechter moet ook dat noteren. Nou, dan zegt Thomas Prins, ja, het is die en die. Noteer het dan maar, dan kunnen we verder. Sam Oerlemans komt zich nu nog even bij de dugout melden. Mij al duidelijk waarom. Ja, die gaat ook verhalen halen bij de scheidsrechter. Er zal ook wel weer iets gebeurd zijn. De scheidsrechter heeft het enorm druk, maar het spel ligt stil. En ja, ik zou Fios willen adviseren om gewoon door te gaan met voetballen. Want je hebt het beter van het spel. Je zet SV Os onder de druk, dus maak nou gebruik van de 5 minuten die je nog hebt. Goed, dan is het eindelijk Levi Tuasela die achter de bal staat. Die denkt, mag ik nu eindelijk? Ja, zegt de scheidsrechter, kom maar door Levi. Hij staat wel zo'n beetje op de middenlijn, dus hij moet een behoorlijke afstand overbruggen. De bal gaat richting het doelgebied. Daar is het ontzettend druk. Rijn van Wijngeren kopt die bal terug. Daar is niemand van Fios die bal kan aannemen. Dus ja, dan is dat ook weer afgeslagen. Met Ali Akkelin pikt die bal op. Slingert die bal voor. Slingert die bal voor. Wie zit daar met zijn hoofd aan? Is het Sam Oerlemans? Ja, het is Sam Oerlemans. Maar die bal gaat niet richting doel. Oei, weer een kans gemist. Dan zegt de SVOS, weet je wat, we roeien die bal richting de aanvallende stellingen. En ja, daar staat nog een speler. Die geeft nu een bal voor. Maar die geeft wel zo'n ongelooflijk waardeloze voorzet. Dat is onze doelpunt. Nee, dat is niet onze doelpuntmaker. Het is Thijs Verbond. Maar die, die voorzet die gaat heel makkelijk over de achterlijn. Dat betekent dat Daniel Crossen die bal rustig kan oppikken. Nog weer commentaar richting scheidsrechter. Scheidsrechter heeft enorm druk. Nu krijgt hij weer commentaar van Ferre Timmer. En nu zegt hij, ja, meneertje Timmer, ik ben er nu wel klaar mee. Hop, ook voor jou een gele kaart. Dus die scheidsrechter die het zo rustig had, die zo weinig gele kaarten uit heeft gedeeld in deze wedstrijd, strooit er zo de laatste minuten mee. Maar goed, dat is misschien wel allemaal voor de statistieken. Daniel Cross heeft intussen de bal, dirigeert zijn verdedigers naar voren, want hij gaat een lange bal geven, gaat richting Rijn van Wijngeren, die wint het kopduel niet. Het is een speler van Os die de bal kopt, maar daar is dan weer niemand. Levi Tuasela kan die bal oppikken, ontspeelt zijn directe tegenstander, dartelt nu het middenveld in, geeft nog maar eens een bal richting de doelman, maar deze bal gaat wel heel erg hoog en gaat ook ruim over. Dus dat is allemaal verder niet gevaarlijk. Waardoor Os nu even een adempauze heeft. De commentator van dienst heeft ook een adempauze. Juri Pataki die schokt heel rustig naar de bal. Pakt die bal eens, stuit het een paar keer. Bekijkt hem nog eens, bewondert het balletje. Legt hem rustig in het gras. Want hij denkt, tja, misschien moet ik het maar gokken op penalties.
1: We hebben dan altijd even een muziekje, Matthijs. Dus dan kunnen we dat even voor jou instarten. Dan kun je heel veel op adem komen en een slokje nemen. Tot zo.

0: Zo, Matthijs, even gelegenheid gehad om een slokje te nemen. We gaan nog snel verder, hè?
1: Ja, even gelegenheid gehad om een slokje te nemen. Even wat diepe teugen. Maar het was hier nog steeds volop bal. Zagen ze juist toen Richard van Beek, Goedold Richard van Beek, met een dubbele schaar de 16 penetreren. Gaf een puiken voorzet. Het was Noah Tuasela die die bal voor het inschieten had. Maar die schoot eigenlijk recht op de keeper af. Dat had echt beter verdiend. En dat had ook de betekenis of de beslissing geweest. Maar goed, als, dat telt allemaal niet. Het staat nog steeds 1-1. De bal wordt nu door Mehmet Ali Akalin richting de 16 gedribbeld. Maar er zit een speler van Os tussen. Het is nog een hoekschop. De 30 staat op de klok. De scheidsrechter is heel veel bezig geweest met praten, gele kaarten. Dus ik denk dat we nog wel even wat tijd bijgetrokken krijgen. Het is overigens dezelfde hoek van waaruit Richard van Beek eerder de voorzet gaf op Sam Oerlemans. Richard van Beek gaat nu ook weer achter de bal staan. Eist die op, stuurt Mehmet Ali Akalin weg. Richard van Beek neemt even zijn tijd. Steekt zijn handje de lucht in. Neemt nu een aanloop. En jawel, daar gaat hij weer richting... Oeh, hij blijft hangen. Maar dan is het de speler van Os die die bal op kan ruimen. Er is, zoals al vaker, geen aansluiting van Os voorin. Dus dat betekent dat Levi Tuasela die bal kan afschermen en ingooi kan nemen. Dat gaat hij doen richting Rijn van Wijngeren. Wat gaat Rijn van Wijngeren dan met die bal doen? Ja, hij neemt die bal aan. Een beetje ongelukkig. Maar krijgt die bal nog wel bij Levi Tuasela. Die speelt met Ali Akalin in. Wat gaat die doen? Die zoekt zijn tegenstander op. Geeft een voorzet. Puiken voorzet. Maar dan zijn het eigenlijk twee spelers. Namelijk Jesse Perdon en Ferre Timmer. Die tegelijkertijd proberen die bal aan te nemen. Staan elkaar eigenlijk een beetje in de weg. Het is daar wat druk. Want eigenlijk is zo'n beetje alles en iedereen dat een geel shirt aan heeft is in de 16 of rond de 16 van Os te vinden. Dus dat betekent dat ze elkaar zo nu en dan ook in de weg lopen zoals zojuist gebeurde. Bal gaat over de achterlijn. En omdat speler van Fios dat als de bal als raadse beroerde, mag Pataki weer een doeltrap nemen. Inmiddels, ik zei het net al, 30 minuten staat op de klok. Ik denk dat we de 32e minuut van de verlenging zo'n beetje spelen. We maken ons dus langzamerhand op voor een penaltyreeks. Overigens is het zo, dat heb ik me laten vertellen, dat het bij Obios tegen Wis ook is geëindigd in de gelijkspel. Penalties worden genomen. Obios heeft verloren. Dat betekent dat Obios eruit ligt en dat mocht Fios deze wedstrijd winnen, ze bezoek gaan krijgen van SV Wis uit Terborg. Dan weet u dat ook weer. Dit allemaal dankzij de oplettende ogen van Erik Smit, die tegelijkertijd het live-log van de stand-up bijhoudt. Nu met een obsceen gebaar in mijn richting komt. Maar goed, dat zullen we even negeren. Bal wordt door SV Os nu weer de 16 ingepompt. Nou moet Levi Tuasela die bal verdedigen. Maar Thijs Verbond komt niet aan de bal. Bal rolt over de achterlijn. Dan is het volgens mij Daniel Crosser die zometeen de bal mag intrappen. Maar de scheidsrechter zegt, laat maar zitten jongens. Ik blaas voor de laatste keer vandaag 3 keer. De wedstrijd is voorbij. Eindigt in 1-1. Geen beslissing. En dat betekent penalties. Wat een feest op de radio. Daniel Crosser, ja, die heeft zoveel spanning. Die denkt, ik ga even een plasje doen. Ja, die staat hier gewoon over de boarding. Ja, ja, dat kan ook wild plassen hier op Sportpark De Kouwenaar. Het blijft onderboet.
0: Ja, we hebben wat einduitslagen van de na-competitie tweede en derde klasse. En dat is inderdaad, Obios speelt gelijk tegen Wis. En ik begrijp van Erik Smit dus dat ze verloren hebben, althans Obios van Wis, door strafschoppen. Dus geen, was wel een leuk plaatje geweest. Fios fase Obios volgende week. Maar het is niet anders. Het wordt Wis uit Terborg. Dan ONA 53 tegen Zwart-Wit 63. 2-0. Zuidwolde tegen Enter vooruit 1-2. Bekwiek 28. PH Almelo 3-2. En Soroye Meterianeo tegen ASC 62 2-0. En dat betekent dat volgende week zaterdag, en die wedstrijd staat inmiddels al vast, Soroye Meterianeo, ik hoop dat ik het goed uitspreek, tegen Oranje Nassau. En dan zal het ook de winnaar worden van of de volgende wedstrijd voor of Fios of Os 20 tegen SV Wis. En de andere heb ik hier zo niet voor u bij de hand. Maar dan zal men inmiddels al wel aan strafschoppen beginnen, denk ik, daar in fase. Is het niet, Matthijs?
1: Nou, ik sta eens om over mijn schouder te kijken. En ja, het zijn de blaadjes. Er wordt een groepshuk gedaan door de spelers van SV Os. De spelers van FIOS zijn natuurlijk ook nog in conclave. Want ja, hoe vaak train je hier nou op? Hoe ernstig hou je hier rekening mee? De beide coaches zullen natuurlijk ook wel even met hun spelers deze week in de trainingsweek dit scenario door hebben genomen. Maar verder, ja, het gebeurt eigenlijk nooit. Ik zie hier nu hoe Daniel Crosser nog eens een schouderklopje krijgt. Kom op jongen, jij moet het vandaag voor ons doen. Hou die ballen eruit. Even kijken wat er nu gaat gebeuren. Ik denk dat er getost gaat worden, want ja, het maakt natuurlijk voor FIOS wel uit welk doel er wordt gekozen. Ik weet niet wat de voorkeur geniet. Speel je het liefst in de kantine of kies je voor de luwte van de andere kant van het veld? Nou ja, we zullen het straks weten. We zien in ieder geval hoe de scheidsrechter van dienst samen met de beide aanvoerders rustig even de spelregels doorneemt. Ja, ook voor die spelers is het natuurlijk niet alledaags zo'n penalty race. Spelers melden zich nu ook in de middencirkel. Die zullen daar ongetwijfeld met elkaar gebroedelijk naast elkaar gaan staan. Ook de wisselspelers mogen het veld, of tenminste die van FIOS, die doen dat. Die van OS die blijven rustig op het bankje zitten. Dus dat is wat we hier nu zo'n beetje gadeslaan. Misschien een idee om even kort een plaatje te doen. Dan kom ik zo meteen bij u terug.
0: Lijkt me een goed plan, Matthijs. En ja, onze Bert-Jan die heeft hier natuurlijk van alles gereed staan.
1: Ja.
0: Laat me horen, Bert-Jan.
1: Kijk, Bert-Jan, legend.

0: En we gaan training season gaan we onderbreken, want we gaan beginnen met de penalties in fasen. De beslissing voor de na-competitie, tweede, derde klas, Viosfasen, OS 1920. De strafschoppen zijn gaande, Matthijs.
1: Joris Lommers achter de bal namens S. Vils. Training season is inderdaad voorbij. De prijzen worden verdeeld. Gaat ons een rondje verder of gaat Vios een rondje verder? Eerste strafschop wordt genomen door Joris Lommersen. Dirigeert crossen naar de rechterhoek. Schiet zelf die bal de linkerhoek in. Dat vanuit het perspectief van crossen. Balkeurig in het hoekje. Dus 1-0 voor OS. Noah Tuasela, hoor ik hier de fanatieke aanhang schreeuwen. Dat betekent Noah Tuasela, de man die sowieso de strafschop neemt namens Vios. Die gaat als eerste achter de bal staan, neemt zijn verantwoordelijkheid. Ik heb hem persoonlijk nog nooit zien missen. Het zou toch wat zijn als hij in deze situatie wel gaat missen. Zometeen oog in oog met Yuri Pataki. Hij legt die bal op de 11. En ja, zoals we tegenwoordig steeds vaker zien, gaan die doelmannen dan eerst een heel eind naar voren om de penaltynemers diep in de ogen te kijken. De psychologische oorlogsvoering is hier gaande. Dan blaast de scheidsrechter op de fluit. Noah Tuasela gaat staan. Neemt even een tussenstapje. Ziet hoe Pataki richting de hoek gaat. En schiet hem zelf dan feilloos door het midden. Klasse. Krijgt een high five van Daniel Crossen. En Daniel Crossen pakt die bal. Denkt, ja, ik heb nu even die bal. Dan ga ik daar ook een beetje mee jou hoeren. Dan zegt Pataki, ja, maar ik wil die bal. Want die kan ik dan aan mijn medespeler geven. Ja. Het spel wordt hier wel heerlijk gespeeld. Thijs Reno, die is inmiddels, dat is de doelpunt te maken. Reno Thijs, moet ik zeggen. Thijs Reno, die is rustig richting de stip aan het lopen. Daniel Crossen krijgt een standje van de scheidsrechter. Die zegt, dit is echt niet de bedoeling. Ik wil niet dat het nu al uit de hand loopt. Maar goed, ze zijn inmiddels uitgesproken. En Thijs krijgt de bal. Nummer 12 van SV Os, die eerder dit duel al trefzeker was. Die legt de bal nu op de stip. De doelman van SV Os gaat ook rustig achter de grensrechter staan. En gaat kijken hoe zijn medespeler wel of niet voorbij Daniel Crossen komt. Wat gaat er gebeuren? Scheidsrechter blaast op zijn fluit. Aanloop. Oeh, die ging heel hoog, maar wel onder de lat. Keurig. Thijssen neemt hier wat risico. Crossen ging naar de hoek en in plaats van dat Thijssen de andere hoek koos hij voor hoog door het midden. En ja, dat was niet te hoog. Inmiddels is de bal in de handen van een Vios-speler. En jawel, daar is hij. Richard van Beek. Richard van Beek, gaat hij een penalty maken of niet? Hij moet de 2-2 gaan maken. Hij legt de bal in ieder geval rustig neer, neemt zijn tijd. Keurige aanloop. Zo'n behoorlijke aanloop. Zie goed van zijn stappenteller. Neemt even een hupje. Sowieso wat tussenhupjes. Gaat dan, ja, keurig in de hoek. Keeper kansloos. 2-2. Zodoende, tussen aanhalingstekens, oudjes het voorlopig voor Vios. Noah Tuasela en Richard van Beek. Inmiddels is ook weer een speler van SV Os. Dat zijn toch eigenlijk allemaal jonkies. Thomas van Os. Dat is toch ook wel een bijzondere achternaam voor de nummer 14 van SV Os 20. Krijgt nog even een high five van zijn doelman terwijl hij de bal in ontvangst neemt. Het is nu niet Daniel Crossen die zich ermee bemoeit. Die gaat rustig in de 5 meter staan. Meet nu zijn passen richting de lijn. Moet natuurlijk oppassen dat hij op de lijn blijft. Want de scheidsrechter die staat er rustig naar te kijken. En dan zegt Thomas van Os, die zegt, ja, die bal ligt eigenlijk niet op de stip. Of in ieder geval de scheidsrechter zegt dat. Dus van Os moet even de bal opnieuw klaarleggen. Tot grote vreugde van de fanatieke aanhang van Vios. Maar gaat hem nu een penalty nemen. Schiet die bal keurig in de hoek. Daniel Crossen ging al vrij snel richting de voor hem linkerhoek. Waardoor Os dacht van dankjewel, dan schiet ik hem in de andere. En zo staat het 3-2 voor Os. Ze hebben weer de voorsprong. Dat betekent dat Vios die voorsprong weer teniet moet doen. En dat gaan ze dit keer doen met Ferre Timmer. Die heeft de bal. Iemand die Ferre Timmer dit jaar aan het werk heeft gezien, die zou toch zeggen, nou, die maak je de pis niet lauw. Die gaat die bal wel rustig binnenschieten. Maar goed, hij moet het ook maar doen op dit moment. Hoe is het met de zenuwen? Ook hij heeft de bal op de 11 meter gelegd. Meet zijn passen. Zucht eens een keer diep. Strakke aanloop. Schiet hem. Schiet hem toch echt keurig netjes binnen. Dit is de best genomen penalty van de dag. In het zijnet. Dat zijn toch de beste penalties. Ja, dan is een keeper eigenlijk in alle gevallen kansloos. Dit keer ging de keeper naar de verkeerde hoek. Dus was het zo strak nemen van die penalty achteraf nou ook weer niet nodig. Maar goed, het staat 3-3. Inmiddels een nieuwe speler van Os. Dat is Thijs Verbon. 21, 22 jaar, ik zie zijn geboortedatum niet, maar echt een jonkie. Hoe gaat hij met de spanning om? Het zal een van de vele spelers zijn die dit jaar vanuit onder 23 is ingestroomd in het eerste elftal. En nu diep in de penalty sessie. Ja, aan de slag moet. Och, och, och. Hij schiet die bal echt heel erg slecht in. Daniel Crossen zit er met een hand aan. Maar dat is onvoldoende om hem te van het scoren te beletten. Want die bal rolt miraculeus toch nog over de handen van Daniel Crossen heen in het doel. Oeh, oeh, oeh. Dat was toch wel een kans. Ja, je moet toch als keeper af en toe ook een gokje wagen. Meestal zit je ernaast. En dit keer staat Daniel Crossen in de juiste hoek. Maar hij wist die bal niet te keren. Komt ons dat duur te staan? En met ons bedoel ik natuurlijk Vios. Sam Oerleman staat intussen achter de bal. Ook iemand waarvan je denkt, die maak je de pis niet lauw. Scoorde vandaag eerder ook al met het hoofd. Wat doet hij nu? Meet zijn passen af. Staat zo'n beetje op de rand van de 16. Komt nu ingelopen. Oh, maar hij mist. Hij mist. Hij mist. Daar zit Juri Pataki tussen. Hij gaat ook naar de juiste hoek. Net als Daniel Crossen zojuist. Maar hij krijgt zijn handen wel fatsoenlijk achter de bal. Hij weet Sam Oerlemans van het scoren te beletten. Het staat 4-3. Dat betekent dat nu Frans van Erp de beslissing op zijn schoenen heeft. Het is Juri Pataki die bal nog maar eens in de hand neemt. Die geeft van Erp een high five. Die zegt, kom op jongen, 1 doelpunt. Dan zijn we er. Wat gaat hij doen? Frans van Erp. Kan hij zijn zenuwen bedwingen? De bal gaat op de stip. Scheidsrechter kijkt goed, want zijn collega net wist de stip niet te vinden. Nou, Frans van Erp lijkt hem op de stip te hebben gelegd. Meet zijn passen af. Haalt eens diep adem. Dan de... Ja. Gedecideerd. Gewoon in het hoekje. Daniel Crossen, hoe die ook had gedoken, is kansloos. Dat betekent dat Frans van Erp de strafschoppenserie beslist. En oi, Vios ligt eruit. En zo zijn alle ploegen uit 3N naar het eerste weekend uitgespeeld. Oi, wat een teleurstelling hier in fase. Maar goed, de realiteit is hard. 5-3 voor SV Os 20. En dat betekent dat het seizoen ook ineens voorbij is. Jeetje.
0: Ja, dat is dan wel een heel abrupt einde ineens, Martijn. Maar aan de andere kant is het zo. Het is natuurlijk wel een hele mooie klasse, die derde klasse. En dus... Ik denk dat die...
1: Jan, dank voor deze opbeurende woorden. Je hebt natuurlijk ook gelijk, maar ik had dit graag pas over 2 weken gehoord.
0: Nou, bij deze. Martijn, dank je wel voor jouw prachtige commentaar vanmiddag.
1: Nou, dank jullie ook voor de bewezen diensten. Ik wil ook de luisteraars bedanken die in Apeldoorn en in de gemeentes Epe en Heerde voor weer een heerlijke zaterdag. En mijn stembanden zijn wel toe aan een biertje.
0: Zo is dat. En even een toch een paar maandjes rust. Wij spreken jou graag weer bij het aanvang van de nieuwe competitie, Martijn. Dank voor
1: Komt goed.
0: Dit prachtige seizoen. En toch nog veel plezier vanavond.
1: Dankjewel.
0: Groeten.

0: Ja, dat is toch een aardige afsluiting. De Killers.
1: Zeker.
0: Ja, Mr. Brightside. Het is zo'n 13 minuten over de klok van 5:30. Het is een iets langere uitzending geworden als dat u regulier van ons gewend bent. Maar het was bijzonder spannend vandaag. De eerste na-competitieronde. En wij waren live bij CSV Apeldoorn en bij CSV Fios Vaassen. En die laatste in verlenging, helaas geen beslissing, maar wel met strafschoppen. En Fios ligt eruit, net als wat Matthijs al even vertelde. Ook de andere twee clubs, de periode kampioenen uit 3 en zowel Ovios als Zwartwit 63. Beide ook, Ovios ook door strafschoppen eruit en Zwartwit 63 die verliest met 2-0. Dus het is afgelopen in de derde klasse. En
1: ja, ik denk dat voor ons ook het speelbare seizoen dan erop zit.
0: Ja, eigenlijk het hele voetbalseizoen zit er voor ons denk ik ook zo'n beetje op. Of dat ook betekent dat we er helemaal mee stoppen, daar zijn we nog niet helemaal zeker
1: voor. Voor dit seizoen, hè? Ho.
0: Voor dit seizoen, ja precies. We gaan dat vanzelf zien. Hou ons in de gaten, zou ik zeggen. Want ik denk dat het de moeite waard is om op zaterdagmiddag lekker aan uw radio gekluisterd te zitten. Om te luisteren naar RTV 794 Zaterdagsport. Dank voor nu. En tot de volgende keer maar weer. Wij gaan eruit en wij schakelen nu weer over naar het reguliere programma van RTV 794. Nog een heel fijn weekend gewenst.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn vijfde etappewinst. De Nederlander Arendsman werd vierde. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldig!

0: Welkom weer, mini-special fans. Het is tijd voor een uur mini-special Thunderbirds. U heeft zojuist een leuke song gehoord over mini-special, gezongen door zangeres Angela Imkers. Het is echt even een bijzondere track. En Angela, dank je wel natuurlijk voor je inspanningen voor dit hartstikke leuke liedje, speciaal gemaakt voor dit programma. Nou, we hebben wel even overleg gehad, Cor en ik. Want we willen een kleine test doen, deze uitzending. Om te kijken van hoe ver we komen met niet al te veel tekst. En een aantal liedjes die we dan aan het eind van het programma kunnen tellen. En dan is de tekst geslaagd. Komen we wat te kort aan het eind van het programma? Geeft niks, we beloven het bij deze. Dan doen we dat volgende week en dan draaien we ze alsnog. Maar eerst een lekkere zomerse reggae track, omdat het al zulk mooi weer was. En hoeveel was het? 25 graden of zo, Cor?
1: Ja, volgens de weerberichten wel. Hier staat de airco natuurlijk aan, dus dat is hier niet te merken. Maar het schijnt mooi weer. Er zijn nog in hier in de omgeving.
0: Nou, dus nooit weg. Goed, we starten dan ook gelijk met Wayne Wade en het lied Lady.

Een lief liedje was dat van deze meneer Wayne Wade over zijn lady. En Wim die had helemaal gelijk. Mooi weer maakt mensen ook vrolijk. En we hebben dan ook al een handjevol vrolijke artiesten uitgenodigd voor vanavond. Waarvan Maggie McNeil al staat te popelen. Zij zingt nu over Fools Together.

0: Fools Together was dat van Maggie McNeil. En daar zijn er nogal wat van op onze mooie aardbol. Maar ja, niet iedereen is hetzelfde, ik hoor.
1: Nee, gelukkig niet. Gelukkig zijn er verschillen en twee soorten.
0: Ja, nou ja, goed, we hebben geen klagen eigenlijk. Want hier in Studio 1 in Epe, er zijn er maar twee van. Maar daar ga ik verder niet op in. Het geldt in ieder geval niet voor Marion Noble met Secret Love.

0: kijk, geheime boodschappen op in de eten. Dat is leuk, hè? Secret Love was dat. Misschien wordt het wat met die twee die wat gek op elkaar zijn vanaf de eerste dag dat ze samen plots het licht zagen. Net als Todd Rundgren met I Saw the Light.
1: Mini-special.

Lekker plaatje was dat van Todd Rundgren, I Saw the Light. Even nu een rustige track, dan kunnen wij aan onze kant en u als luisteraar aan uw kant een klein beetje tot rust komen, zal ik maar zeggen. En het nummertje waar het over gaat, dat is de band Live met het nummer Overcome uit 2001. Overcome wil trouwens zoveel zeggen dat je een heel sterk gevoel kunt krijgen. En ik heb nu in één keer zo'n gevoel dat Cor hierna een 2-in-1 gaat presenteren. Maar dat wil hij toch niet weten. We horen het vanzelf wel. Even

Ja, tussen alle mengtafels, knopjes en cd-spelers was er nog plaats voor een grote kristallenbol. En daar heeft Wim net in gekeken. En inderdaad, Wim zag het helemaal goed. Want hier is een 2-in-1 van de band Twain met Drops of Jupiter. En dat wordt direct gevolgd door het lied She's on Fire. Ja,

Ja, en dat was inderdaad een 2-in-1'tje. En dat is best leuk, want dan hoor je van één band of één zanger of één zangeres twee liedjes achter elkaar. Is ook wel eens een keer leuk. De volgende track, en ik realiseer me nu net dat we van de band Nickelback weinig hebben gehoord in de jaren. Maar deze die nu te horen komt, dat vind ik toch wel een heel sterk nummer. Hij komt hieraan, How to Remind Me. En net als de vorige plaat komt deze uit 2001. Never

Wat een leuke muziek maakte ze 25 jaar geleden. 2001 was dat voor How To Remind Me. Ja, Wim, wat je zegt, dat gaat ook wel wat op voor de volgende track van David Byron. En dat nummer dat heet African Breeze.

0: African Breeze was dat. En ja, het woord zegt het eigenlijk al, hè. Maar het is echt iets een beetje in de Afrikaanse sfeer, vind ik. Als jij het daarmee eens bent, dan ga ik verder met de volgende aankondiging.
1: Ga je dan?
0: Ja, oké, dankjewel. In een eerdere uitzending hebben we destijds wat muziek laten horen die in discotheek, die grote discotheek, de Esculaap in Heerde, werd gedraaid. En zo hebben we nu ook nog een paar leuke liedjes uit die tijd. En die hoort u zo, maar eerst nog een track van de band Spencer Davis Group. Die werd opgericht in 1963. En hier het nummer Catch Me on the Rebop uit 1973.

0: Goed de bent, die Spencer Davis. Wij hebben vanavond in mini-special nog een rubriek van de twee in eentjes. Dat zijn twee tracks van de meidengroep Frizzle Zizzle. Kent die nog? Met de blote voetjes uit de jaren 80. Laura, Mandy, Marion en Karin. Hier zijn ze nog een keertje in mini-special met twee songs. Daddy en Look at the Stars.
1: Oh, dat vind ik zo leuk.

0: En dat waren ze dan, de dames van Frizzle Sizzle. En dit is zo jammer eigenlijk, hoor. Hè. Ik weet niet, ik vind dat dan gewoon zelf. Het is zo leuk, dit soort muziek. En het, je komt het nauwelijks nog tegen. Het,
1: ja, maar gelukkig is Mini Special elke zaterdag aan ons. Dus het is een zeven. Tip voor de luisteraars.
0: Ja.
1: En dan nu John Fogerty met Joyful Resurrection. Have you

0: Eter op 106.5 en
1: Voorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League-finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League-finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League-finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte